0: helft. NS verwacht dat de treinen pas op 31 augustus weer normaal rijden. Het dodental van de migrantenstorm in het Spaanse Ceuta is opgelopen tot 18, melden Spaanse media. Duizenden migranten zijn vanuit Marokko over land of over water Spanje binnengekomen. Spanje heeft daarom de grens bij een andere exclave gesloten en 60 militairen naar het gebied gestuurd. En Hamas is bereid om al hun wapens in te leveren, zegt president Trump. Hij en zijn vredesraad hebben een deal met Hamas gesloten. Als Hamas is ontwapend, trekt het Israëlische leger zich terug uit Gaza. Officieel is er al sinds oktober een wapenstilstand, maar in de tussentijd zijn zeker 1200 Palestijnen door Israël gedood. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een zwoele nacht met minima rond de 18 graden. Morgen buien in het noorden bij hooguit een graad of 20. In de rest van het land blijft het droog en stijgt het kwik naar 24 tot 30 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De Hypotheker.
2: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
3: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
4: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Radio NL.
1: Radio NL.

0: Radio NL.
1: Ik liep alleen hier door de kroeg heen. Ineens stond jij daar voor mijn neus. Vroeg wie ik was en hoe ik heette. En toen zei ik serieus. Ik ben...

0: Radio NL.
1: Radio NL zet de tijd op 3:00.
0: Altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. Het is erg druk bij de ANWB Alarmcentrale. Deze zomer zijn er al 330.000 meldingen binnengekomen. Dat gaat behalve autopech ook veel over medische hulp in het buitenland. Zo zijn er elke week tientallen Nederlanders betrokken bij ernstige fietsongelukken. De meeste meldingen komen uit Frankrijk, Spanje en Italië. Israël heeft er weinig vertrouwen in dat Hamas echt zijn wapens gaat inleveren, zeggen Amerikaanse officials. Toch heeft Amerika er vertrouwen in dat zowel Hamas als Israël zich aan de deal houden. Vannacht kondigde president Trump aan dat er een vredesdeal is bereikt. Hamas ontwapent en vervolgens trekt het Israëlische leger zich terug uit Gaza. In Tinarlo in Drenthe heeft een grote brand een woonboerderij en een schuur ernaast verwoest. De brandweer rukte groot uit en kon maar net voorkomen dat ook het huis tegenover de boerderij in vlammen opging. Er is een man aangehouden die misschien iets met de brand te maken heeft. Gewonden zijn er niet. En Arne Slot wil geen bondscoach van het Nederlands elftal worden. Hij wil liever aan de slag als trainer bij een Europese topclub. Wel waren er gesprekken geweest tussen Slot en de KNVB. Arne Slot werd in mei ontslagen als trainer van Liverpool. Een paar jaar eerder werd hij met Feyenoord landskampioen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een zwoele nacht met minima rond de 18 graden. Overdag buien in het noorden bij hooguit een graad of 20. In de rest van het land blijft het droog en stijgt het kwik naar 24 tot 30 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
4: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
5: Nu met Club Karwei 40% korting op alle Histor Perfect Finish binnenlak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
0: Dit is de muziek van Radio NL. Radio NL.

dagen af, de vrijheid is ons hoogste ideaal. En daar heeft het nog niet aan geschokt. En dat ik jou zo vrij liet was een heel gewone zaak. Daaraan kwam jij dus echt iets te kort. Maar dat je elke avond met de vrouwen uit de buurt veel vergadert en opbouwend praat. Jij van mij verlangt dat ik slaap achter de deur. Nou, dan is er iets.

verlangt. En dat je op de bres staat voor wij vrouwen zijn gelijk, daarin sta ik geheel aan jouw kant. Het hoeft er niet toe te leiden dat je mij niet meer herkent als ik 's morgens de ochtendkrant lees. En je haastig in de gang een boterham opeet, weer op weg naar een meeting of

0: Radio NL.
1: Radio NL zet de tijd op 4 uur.
0: Altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. De lage rivierstanden zorgen ervoor dat benzine opnieuw duurder gaat worden, meldt de Gelderlander. Door de sluiting van onder meer het Twentekanaal kunnen depots in het oosten van het land niet meer bevoorraad worden. De brandstof moet dan van de andere kant van het land komen, bijvoorbeeld uit Amsterdam. Poppodium Tivoli Vredenburg in Utrecht heeft de finale van het EK debatteren voor studenten afgelast, meldt het AD. Er doen namelijk ook studenten uit Israël mee, maar het poppodium steunt een culturele boycott tegen dat land. De debatfinale stond gepland voor vandaag. Meerdere rechtse politici veroordelen de situatie in het Spaanse Ceuta. Zo zegt Dylan Jesselgus van de VVD dat de grenzen beter beveiligd moeten worden. Geert Wilders noemt het een islamitische invasie en Mona Keijzer hoopt dat de migranten niet via de spreidingswet in Nederlandse dorpen en steden terechtkomen. En het Parool gaat elk jaar de Dirk Sauer-lezing organiseren over persvrijheid. De eerste editie zal worden verzorgd door Evan Gershkovich, een Amerikaanse journalist die anderhalf jaar vast zat in Rusland. Dirk Sauer was journalist in Rusland en columnist voor het Parool. Het is vandaag precies een jaar geleden dat hij overleed. En dan nu het weer van Weer Online. In het midden en zuiden van het land wisselen wolken en zon elkaar af. Het wordt daar 24 tot 30 graden. In het noorden is het een stuk frisser, daar vallen buien en wordt het niet warmer dan 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Einde van de week. Gezellig. Een rondje van de zaak. Maar één verkeerde inschatting kan grote gevolgen hebben. Zeker als je net dat ene drankje niet meer had moeten nemen. Met Bobscan check je snel en eenvoudig of iemand veilig de weg op kan. Een professionele alcoholtest voor bedrijf en particulier. Snel, betrouwbaar en gebruiksvriendelijk. Bescherm je medewerkers, je klanten en je bedrijf. Kijk op bobscan.nl, want met de B-test ga je veilig de weg op. Bobscan.nl.
3: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Luco Vitaal, David Amon en Imea, 1 plus 1 gratis. Dus maak je klaar voor een mooie zomer en vind nog meer mooie zomerdeals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
4: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitendeuren.
5: Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
4: Dat zeg ik.
0: Is de muziek van Radio NL.
6: Elke keer is het vuurwerk, het hangt in de lucht. Nee, we doen niet aan uurwerk, het hoeft niet zo vlug.
0: Radio NL.

0: Radio NL.
1: Radio NL zet de tijd op 5 uur.
0: Altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. Bijna 2/3 van de LHBTIQ-plussers is bezorgd over hun veiligheid tijdens de World Pride in Amsterdam die nu bezig is. Dat heeft EEN Vandaag onderzocht. Dat komt vooral door de aanslag in Berlijn van vorige week. Wel vindt een grote groep dat de Pride hierdoor extra belangrijk is. AI-modellen van techbedrijf Anthropic hebben zelfstandig organisaties gehackt. Het ging om modellen die nog getest werden, maar die hebben op eigen houtje de testomgeving verlaten. Vorige week gebeurde iets soortgelijks met de kunstmatige intelligentie van OpenAI, de maker van ChatGPT. President Trump twijfelt over zijn belofte aan Oekraïne van een paar dagen geleden om het land zelf Patriot-raketten te laten bouwen. Het is een bijzonder wapen waar we voorzichtig mee moeten zijn, zegt hij. Over een paar dagen reizen Trumps gezanten Jared Kushner en Steve Witkoff voor het eerst af naar Oekraïne. En elke week raken tientallen Nederlanders gewond bij fietsongelukken op vakantie, zegt de ANWB Alarmcentrale. Ze zeggen dat het deze zomer drukker is dan andere jaren. Er zijn nu al meer dan 300.000 meldingen binnengekomen. De ANWB krijgt ook steeds meer meldingen uit koelere vakantieoorden, zoals Engeland en Scandinavië. En dan nu het weer van Weer Online. In het midden en zuiden van het land wisselen wolken en zon elkaar af. Het wordt daar 24 tot 30 graden. In het noorden is het een stuk frisser. Daar vallen buien en wordt het niet warmer dan een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl.

0: net zo makkelijk retour.
1: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
2: It's funny, because it's true.
1: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
0: Dit is de muziek van Radio NL. Radio.

0: Radio NL.
1: Altijd aan.
2: You wake up in the morning. Je wordt wakker op een morgen. If you hear work late. En je hebt al jarenlang geen werk meer.
3: And the mother to the table.
2: En je oude moeder dekt de tafel.
3: You see the same old thing.
2: En je ziet al die oude dingen weer op tafel komen. Hands, cornflakes.
3: Lay your foot by the table.
2: Je legt allebei je voeten op de tafel.
3: And you have all been in pain.
2: Oh, je vrek je rug.
3: Have you ever seen a rainbow?
2: Heb je ooit een regenboog gezien? Ja, wat dit in de tekst thuis doet, weet ik niet. Ik heb hem niet geschreven.
3: You got in trouble with me.
2: En je krijgt me daar een ruzie met een man waarvan je denkt dat het je vader is, maar het blijkt de elektrische melkboer van die ochtend te wezen. En wat zing je dan?
3: Let him.

0: Radio NL.
1: Radio NL zet de tijd op 6 uur.
0: Altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedemorgen, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Peter van Oudheusden. Hamas is bereid om al hun wapens in te leveren, zegt president Trump. Hij en zijn vredesraad hebben een deal met Hamas gesloten. Als Hamas is ontwapend, trekt het Israëlische leger zich terug uit Gaza. Officieel is er sinds oktober een wapenstilstand, maar in de tussentijd zijn zeker 1200 Palestijnen door Israël gedood. Bijna 2/3 van de LHBTIQ-plussers is bezorgd over hun veiligheid tijdens de World Pride in Amsterdam die nu bezig is. Dat heeft Eén Vandaag onderzocht. Het komt vooral door de aanslag in Berlijn van vorige week. Wel vindt een grote groep dat de Pride hierdoor extra belangrijk is. Er rijden een maand lang minder treinen tussen Amsterdam Centraal, Schiphol en Hoofddorp. Dat komt door een defect spoor. In plaats van 8 treinen per uur rijdt nu nog maar de helft. De NS verwacht dat de treinen pas op 31 augustus weer normaal rijden. En Arne Slot wil geen bondscoach van het Nederlands elftal worden. Hij wil liever aan de slag als trainer bij een Europese topclub. Wel zijn er gesprekken geweest tussen Slot en de KNVB. Arne Slot werd in mei ontslagen als trainer van Liverpool. Een paar jaar eerder werd hij met Feyenoord landskampioen. Het weer dan van Weer Online. In het midden en zuiden van het land wisselen wolk en zon elkaar af. Het wordt daar 24 tot 30 graden. In het noorden is het een stuk frisser. Daar vallen buien en wordt het niet warmer dan 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
3: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
4: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
5: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
1: Radio NL vind je ook op Instagram. /RadioNLFM.
7: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
5: En ook bij Aldi. Dit weekend nergens goedkoper. Platte perziken. 1,5 kilo voor maar 2,59. En ook nergens goedkoper. Rode puntpaprika's. En de prijs? Geen punt. 500 gram maar 1,79. Aldi.
8: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
9: Oh my god.
8: Zo dus.
9: Wow.
8: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
10: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
11: Meer muziek luisteren, meer foto's maken, meer mama bellen. Beleef meer met je wearables, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Buds 4 Pro draadloze oordopjes met noise cancelling voor €186 voor mijn MediaMarkt members. MediaMarkt.
12: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
13: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn de nieuwe Kruidvat babydoekjes vrij van plastic. En maar 99 cent per pak. Ja, daar word je vrolijk van, hè? Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
0: Goedemorgen, daar zijn we weer. Vrijdag 31 juli. Het is 6:04. Vrolijke vrijdag, verzoekvrijdag. Alles mag, alles kan op deze vrijdag. De verkeersinformatie. We hebben nog geen contact met de AWB. Want er is eigenlijk zo weinig te melden. De A1 Apeldoorn richting Hengelo bij Deventer-Oost. Daar is het wegdek in slechte conditie. En je wordt daar dus, de afrit is daar dicht. En je moet keren bij Badmen. En dan heb ik ook nog een vroege flitser. Die staat op de N44. Den Haag richting Amsterdam tussen Wassenaar Centrum en knooppunt Ommedijk. Een snelheidscontrole, een mobiele flitser bij hectometerpaal 21.6. En voor de rest valt er nog niet zoveel te melden.
6: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
0: Alfred Voogd! Tot aan 9 uur de lekkerste muziek en ik heb jouw input nodig. En dat kan allemaal via de Radio NL-app, dus stuur me door.
6: Dit is de muziek

0: Nou, dan hebben we gelijk de oude meuk ook weer gehad. Nou, dat klinkt zo oneerbiedig. Oude meuk. Leuke oude plaatjes. We begonnen deze uitzending natuurlijk met de New Four. En zojuist de S-band en jarige tijden. We zitten in de zomer, mocht je dat nog niet in de gaten hebben. Nou, ik denk het wel, hè, met die temperaturen van afgelopen week. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Maar ja, de natuur die schreeuwt ook om wat regen. Vandaag kon er wel eens wat regen gaan vallen. Nou, dat hoor je zo meteen in het actuele weerbericht wat ik zo meteen voor je heb. Ja, en ze zijn er weer bij, onze vaste luisteraars. Leuk om te zien, leuk om te horen. Nog geen vakantie, Bertus. Goedemorgen. Hey, Bertus. Oh, hallo.
1: Vandaag de laatste dag en dan even een lekker lang weekend. Dus maandag vrij en dan dinsdag weer aan het werk. Dus vandaag Haarlem, Velsenbroek, die kant dan op. Dus lekker de koele kant op, heb ik al gezien. Dus ik wens jou ook een hele fijne weekend en tot dinsdag. En ciao de Baco.
0: Ja, dankjewel.
1: Het is een mooi plaatje.
0: Het is inderdaad... Hallo. Ik ben het aan het woorden, Bertus. Het is inderdaad de laatste vrijdag van de week, hè. Dus... Dat betekent dat we richting het weekend gaan. En Jos, is het voor jou ook weekend zo meteen? Goedemorgen Jos uit Almere.
2: Alfred, jongen. Een hele goede morgen.
0: Morgen Jos.
2: Ja, we zijn weer van de partij. We zijn een beetje aan de vroege kant. Maar ja, ach. We zijn al even onderweg. We gaan even richting Deventer. Even een vrachtje zwart goud laden. En dan brengen we weer naar Muidenberg, naar de A1. Ja. Nou, clubje vrienden allemaal een hele goede morgen. We zijn van de partij, ja. We gaan er weer het moois van maken. Het wordt niet meer zo heel erg warm als het goed is. Maar wel gewoon lekker weer om te werken. Nou, het is vooral vrijdag. Doe maar wat van Jan Biggel. Ja, onze oude Biggel.
0: Jantje.
2: Maak er maar wat van. Alfred, ik wens jou een heel fijn weekend. Iedereen een fijn weekend. De vrienden van Millenaar hebben waarschijnlijk ook allemaal een fijn weekend. En tot een maandag. Ja, de groetjes. Doe het wat is. Wij doen het met een vrachtje asfalt.
0: Een vrachtje asfalt.
2: Allemaal. Fijn weekend. Joep, doei. De mazzel.
0: Ja, dankjewel. Jij ook een fijn weekend alvast, Jos. Met een vrachtje van het zwarte goud asfalt dus op de A1. Ik weet niet hoeveel asfalt daar ligt. Maar iedere keer als ik Jos hoor, dan ligt er, dan moet hij met asfalt naar de A1. Nou is dat ook best wel een heel stuk, dus dat zou best kunnen. Maar er wordt flink aan de weg gewerkt. Dus dat, en dankzij Jos kunnen we allemaal weer een beetje fatsoenlijk over scheren wegen, zoals dat heet. Rinus is er ook weer bij, mond aan mondje kaartje. Ja hoor.
3: Hey, ja. Alfredje. Er is weer van alle flitsen niks door de wandelen vroeger op deze verzoekie. Vrijdag. Vakantie gaan krijgen vrijdag. Ja, maak er een mooie dag van, mensen. Ik zeg, laat ze maar weer voorbij komen, die mooie zwarte pannenkoeken. Ik zeg, wat dacht je van het cocktail trio? Wie heeft de sleutel van de jukebox gezien? Ja, maak er een mooie dag van. Ik zeg, mensen, tot volgende week weer. Goeie weekendje. Houdoe!
0: Hij is nog muzikaal ook, hè, die Rinus.
4: Si Belladonna.
0: Quattro. We gaan naar Italië met Jeffrey Leuk.

0: Hij heeft de roer een beetje omgegooid. Hij is naar Spanje verhuisd. Daar de Kappers aan de Costa is hij daarbij. Ja, en zingen kan hij toch ook niet laten. Hij heeft ook onlangs weer een nieuwe single uitgebracht. Heb ik het allemaal over Jeffrey Kuipers natuurlijk. Een graag geziene gast ook bij Radio NL. Het is altijd lachen met die man. Heeft een hele dosis zelfspot. Het is altijd gezellig. Leuke vent, Jeffrey Kuipers. Nou, berichtjes nog steeds komen binnen, stromen binnen. Even zien, wie hebben we wanneer, waar? Stefan. Stefan, goedemorgen. Hij is er ook bij. Stefan, wat heb jij te melden?
1: Goedemorgen, met Stefan. Ik zou graag Dean Sanders willen horen en Frank van Etten. En iedereen een mooie laatste werkdag. En allemaal een fijne vakantie. Doei.
0: Een fijne vakantie. Nou, dan moeten we nog even door. Maar is geen probleem, is geen straf. Nee, het is een genot om hier te mogen zitten. Rob is er ook bij vanuit het Stadskanaal. Goedemorgen, Rob.
2: Goedemorgen, Alfred. Vanuit het mistige Stadskanaal, waar het zicht echt maar, nou, pak een beetje 150 meter is, wil ik alvast alle luisteraars een fijn weekend wensen. Fijne laatste werkdag of fijne laatste vakantiedag. En het was verzoekjes vrijdag, hoorde ik. Ik zou het wel leuk vinden om het eens feest op de camping van de broeders Rossig te horen. Dankjewel.
0: Ja, het was inderdaad mistig toen ik hier vanochtend naartoe reed. Ook, nou, echt even een sluiertje. Heeft best wel mistig. Dus pas op, hè, als je onderweg bent. Het kan ook wel een beetje verraderlijk zijn, de mist. Maar ook dat trekt wel weer snel op. Yvonne Lange doen, even een bakje koffie doen, denk ik. Goedemorgen.
3: Goedemorgen, Alfred. Dit is weer lekker vrijdag, onze laatste dag. En voor mij ook een echte laatste dag, want ik heb dan een hele week vrij. Dus ik zou zeggen, allemaal geniet van de dag. Allemaal een fijn weekend en ook een fijne vakantie. Ik ga mijn cappuccino nemen en ik rij lekker even onderweg. Dus graag houden, doei.
0: Ik wou zeggen, geen cappuccino vandaag, maar ja, aan het eind kwam die nog. Nou, dankjewel voor je berichtjes. Zometeen nog even wat meer berichtjes van mensen onderweg die natuurlijk afgestemd zijn op Radio NL. Roxanne Hazes, zus van, dochter van, die heeft een rare gewoonte. Artiesten zijn rare mensen. Roxanne Hazes die heeft namelijk toegegeven dat ze na ieder optreden een, hoe zeg ik dit netjes, een vibrator, een satisfier meeneemt. En die staat ook pontificaal in de kleedkamer. En ze zegt, ik heb ook altijd een vibrator mee. En mensen denken altijd, wauw, waarom? Nou, omdat ik daar altijd lekker mijn keel mee masseer, vertelt Rox in een podcast. Ja, het zal wel. André die oppert nog van idee van een massagegun. Maar Rox zal reageren met een grijns. Ja, maar nee, ik vind het gewoon leuk om mensen te chockeren, zegt ze.
4: Ik wil nog lang niet slapen.
0: Nou, daar hebben we dan een liedje bij gezocht, hè. Ik hoef hem denk ik niet aan te kondigen. Je kent hem vast wel. Roxy Dekker, Satisfier, doe toch.

0: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
0: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Op zoek naar de camper van uw dromen? Kom naar Bakker Campers in Wenen-Wiesel bij Apeldoorn. Met een royale keuze van diverse modellen campers vindt u altijd een camper die bij u past. Kijk op bakker-campers.nl.
3: Te groot bestaat niet.
4: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
3: Grootpakket.nl. Groot gemak.
2: Kom naar Bakker Campers en ontdek de camper van uw dromen. Kijk op bakker-campers.nl.
5: Aanstaande zondag, koopzondag, van 12 tot 5.
6: Werk? Werk aan je kleurtje zul je bedoelen. Nu de heetste zomerdeals. Alleen op iBoot.com of in onze app.
7: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
8: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
9: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB,

0: Oh, ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Dit is Radio NL. Altijd aan. Radio NL. Altijd aan.
2: Radio NL.
1: Weerbericht.
3: Vanochtend komt er in het noordoosten eerst nog plaatselijk mist voor. Ik waarschuwde je daar net ook al even voor. Verder neemt vanuit het noordwesten de bewolking toe en maakt vooral het Waddengebied kans op een enkele bui. Mogelijk met onweer zelfs. In het zuidoosten schijnt de zon en is het droog. De wind komt boven land uit uiteenlopende richtingen en is overwegend zwak. Langs de noordwestkust waait het matig tot vrij krachtig vanuit het noordoosten. Vanmiddag schijnt de zon af en toe, maar er is ook kans op een enkele bui. In het noordoosten kan er plaatselijk ook onweer voorkomen. De maximumtemperaturen lopen flink uiteen van 20 graden in het noorden tot 29 graden toch nog wel weer in Limburg. De wind is veranderlijk en zwak tot matig. Boven de Wadden staat een matige tot vrij krachtige noordoostelijke wind. Nou, en vanavond dan? Hoe wordt het vanavond? Nou, vanavond zijn de perioden met zon en blijft het op de meeste plaatsen wel droog. Er staat een zwakke tot een matige wind. Dus al met al een beetje verkoeling, maar nog niet echt drama, om het zo maar te zeggen. Dan de hoofdpunten uit het nieuws. We gaan schakelen met het ANP. Goedemorgen.
4: Goedemorgen, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Peter van Oudheusten. President Trump zegt dat Hamas en alle andere gewapende groepen in Gaza hun wapens willen inleveren. Het is volgens Trump de bedoeling dat uiteindelijk een nieuwe Palestijnse regering de leiding gaat nemen in Gaza. In Kampen heeft een zeer grote brand gewoed in een appartementencomplex. Er is niemand gewond geraakt. Uit voorzorg is de hele flat ontruimd en de bewoners worden opgevangen in een nabijgelegen verzorgingshuis. En de ANWB Alarmcentrale meldt flink meer medische hulpaanvragen uit het buitenland. En daar zitten opmerkelijk veel fietsongelukken bij. Verder zijn er meer pechgevallen naar bestemmingen in koelere vakantielanden, zoals Engeland en Zweden.
3: Dankjewel voor deze update. En voor de update van het verkeer gaan we eens kijken of we contact kunnen krijgen met de ANWB. Goedemorgen. Helene, ben je daar? Nee, ze is er niet. Nou, dan heb ik misschien wel wat nieuws voor je. De A2 richting Maastricht tussen Nederweert en Kelpen-Oler. Dat is een snelheidscontrole. Flits is gemeld dus daar bij hectometerpaal 202.1. Hebben we ook nog... files komt er ook nog eentje binnen. Dat is de A1 Amersfoort richting Amsterdam tussen knooppunt Eemnes en knooppunt Muiderberg. Daar zijn werkzaamheden en dat geeft daar vertraging. Tot zover de verkeersinformatie.

0: Onderweg in de vrachtauto. En even een truckersliedje. Berichtjes krijg ik ook allemaal binnen. Nog steeds. Een van de vaste gasten is ook altijd Jantje. Jantje uit Nieuwland. Goedemorgen. Hoe zou met die bakker zijn in Nieuwland? Is die gisteren nog gearriveerd of is die helemaal weggebleven?
1: Alfred, goedemorgen. Ja. Hey, het is weer vrijdag, jongen. De week is weer bijna volbracht.
0: Ja.
1: Hey, zou jij dadelijk een plaatje kunnen draaien van onze René Kast? Ja, die kwam altijd bij onze Lars langs. Voor het maandlied aan het eind van de maand, de laatste vrijdag van de maand. En René, die willen wij nooit vergeten. Dus draait alsjeblieft dadelijk in, jongen. En dan gaan wij daar het weekend mee in met die feestmaker. Hè. Ja, ik ben onderweg naar Oost, naar de koffiepot. Want bij mij moet er ook een bak koffie in. Om in deze dieseltje aan de gang te trekken voor deze dag. Want ik heb er geen bal zin in. Dus ik ga je erom.
0: Nou, duidelijk verhaal. Geen bal zin in. Dan hangt hij ook gelijk op. Dankjewel voor even in die herinnering inderdaad, Jantje uit Nieuwland. Want inderdaad, het is de laatste van de maand. En dat betekent dat René Kast hier altijd zou zitten. Dat hij altijd de maand even zou afsluiten met wat er allemaal gebeurd was. Gaan we zeker doen. We gaan zeker een liedje van René Kast draaien nog. Dankjewel, Jantje. En even kijken, wie hebben we nog meer? Reinie. Reinie Brouwer stuurt ook een berichtje. Goedemorgen, Reinie.
2: Morgen. Ja. Aan heel Nederland, op deze nog niet warme, druilerige dag. Beetje mist. Ik zou graag een plaatje willen aanvragen voor alle buschauffeurs in Nederland. En graag het liedje van Albert van Bentum met De Bus. Fijne dag nog, goede uitzending.
0: Ja, dankjewel. Albert van Bentum, de bus. Ja, ik weet dat hij inderdaad een liedje gemaakt heeft over de bus. Nou, ga ik even opzoeken, kijken of we die kunnen vinden. Rob Hendricks is er ook bij. Goedemorgen, Robbie.
3: Hey, Alfredje. Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
3: Zo, er ligt geen eind te komen deze week, joh. Om de knonnen. Maar goed, het is toch weer gelukt. Het is toch weer vrijdag geworden. Hey. En de laatste dag voor de vakantie. Ja. Vanmiddag nog even een vakantieborreltje bij ons op het werk. En dan gaan we lekker een paar weekjes rustig aan doen. Nog rustiger dan we al gewend waren natuurlijk op het werk. Want dan wou we zeggen, dan lopen we niet zo hard. Hè? Dat was niet de bedoeling tenminste. Ja, dus de laatste ritje rij ik. Even de laatste adresjes eruit. Vanmiddag een borreltje. Helemaal goed. Alfred, je maakt er een mooie dag van, jongen. Maak er iets leuks van, doe ik ook. En iedereen die vakantie krijgt, fijne vakantie en een goed weekend. Houdoe, hè.
0: Ja, jij ook een fijne vakantie, Rob. En één ding weten we zeker, het wordt altijd weer vrijdag. En dat geldt ook in je vakantie. Dan wordt het ook weer vrijdag. En dan moet je weer aan het werken. Maar zover zijn we nog niet, hè. Eerst nog even lekker vakantie vieren. Albert van Bentum werd gevraagd, De Bus. En jou, hoor, die hebben we.

0: Danny Christian met zijn nieuwe single en die leuke videoclip er ook bij. Olga, voor jou spreek ik in de Wolga. Leuk berichtje ook even, dat is leuk hè. De luisteraars van Radio NL die helpen elkaar. Want Henk Bond die stuurt een berichtje in. Die zegt, Jantje uit Nuland die moet de app even opnieuw downloaden. Want die staat nog op 30 seconden modus. Dus daarom kan hij zijn verhaal niet kwijt. Niet helemaal afmaken. Ik mis steeds zijn how do. Kijk, dat is leuk hè. Luisteraars voelen elkaar een beetje op. De laatste voor het nieuws van 7 uur. Amar en Snelle samen. En de laatste, ja, dat zei ik al.
1: De avond.

0: Wij gaan nooit meer slapen. Nee. Maak mijn moeder niet trots. Nee. We groeien nooit op. Nee. Alles op de
1: mof.
0: We geven geen
1: fuck.
0: Ze kennen mij bij de bar. Ik ben met de mar. De barkeeper is van de SAR. Huh? Lieve jongens, we gaan veel te hard. Stop.

0: binnen bij Gritter in Geesbrug. De plek waar chalets vakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleverd op grittercaravans.nl. Gritter Chalets en staakcaravans. Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026. Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
1: Radio NL.
2: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn de nieuwe Kruidvat babydoekjes vrij van plastic. En maar 99 cent per pak. Ja, daar word je vrolijk van, hè? Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
3: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
4: Ping, ping, ping, ping, ping.
3: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
0: Radio NL. Zondagmiddag 9 augustus. Radio NL Zomertour.
5: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Met Radio NL.
0: Evenemententerrein in Roden.
5: De zon.
0: Vanaf 12 uur met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorieke Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas Egea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
6: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
7: Radio NL zet de tijd op 7 uur.
6: Altijd aan.
7: Nu het nieuws op Radio NL.
8: Goedemorgen, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Peter van Oudheusden. President Trump zegt een historische deal te hebben gesloten met Hamas in Gaza. Afgesproken is dat Hamas de wapens inlevert en dat een nieuwe Palestijnse regering aan de macht komt. In ruil trekt Israël zich terug uit Gaza en stopt het met de aanvallen. De Israëlische regering heeft nog niet gereageerd op het akkoord. In Kampen zijn de bewoners van een appartementencomplex geëvacueerd vanwege een zeer grote brand. Die brak uit in de kelder van het gebouw. Zo'n 60 appartementen zijn uit voorzorg ontruimd en de bewoners worden opgevangen in een verzorgingshuis. Er is niemand gewond geraakt. De brand is intussen geblust. De ANWB Alarmcentrale heeft veel meer hulpaanvragen gekregen van toeristen in het buitenland. Het zijn er al 10.000 meer dan een jaar geleden. Bij de medische hulpverzoeken zitten opmerkelijk veel fietsongelukken in Europa. Verder krijgt de ANWB meer meldingen van pechgevallen uit koelere vakantiebestemmingen, zoals Engeland en Denemarken. En veel Oranje-fans hadden erop gehoopt, maar het feest gaat niet door. Arne Slot wil geen nieuwe bondscoach worden. Volgens een paar media wilde hij liever een club gaan trainen en heeft hij al een paar aanbiedingen gehad, van AC Milan bijvoorbeeld. Voor de KNVB wordt het nu opschieten, want in september moet Oranje al in actie komen. Het weer dan van Weer Online. Bewolkt met in het noorden ook buien. Het is daar een graad of 20. In het binnen- en zuiden blijft het droog met vanmiddag meer zon. En daar wordt het 24 tot 30 graden. En dat was het ANP-nieuws.
9: De nieuwe single Ik Mis Je van Gideon is uit. Een warme Nederlandstalige single met een pakkend refrein en een tekst waarin iedereen zijn eigen verhaal kan herkennen.
10: Dus ik mis je als je hier niet bent.
9: Ik Mis Je van Gideon is nu overal te beluisteren en te streamen. Kijk voor meer informatie en boekingen op gideonmusic.nl.
11: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung nu bij Belsimpel.
12: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitendeuren.
13: Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
12: Dat zeg ik.
14: FC Zutphen presenteert het Sesinflex International U13 Tournament. 3 dagen topvoetbal met bekende clubs. Ajax, PSV, Tokio FE, FC Twente Heracles, VfB Stuttgart, Club Brugge, AZ, Chelsea, Bayern 04 Leverkusen en FC Zutphen. De sterren van morgen zie je bij het onder 13 jeugdvoetbaltoernooi. Vrijdag 28 tot en met zondag 30 augustus op Sportpark het Meijerink. Thuishaven van FC Zutphen. Kijk op fczutphentoernooi.nl.
15: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
16: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
17: Ook dat ene schroefje dat we maar 1 keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
18: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
19: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
20: Zo, 2e uurtje alweer. Het is 7:04 op deze vrijdag 31 juli. Het gaat snel, hè? Zo maar weer een uurtje voorbij. En ik heb even wat verkeersinformatie voor je. Namelijk op de A1, daar is tussen Hengelo en Apeldoorn bij Deventer Oosten weg in slechte conditie. De oprit is daar dicht, dus daar even omrijden. En ook op de A4 een spoedreparatie. Dat is richting Den Haag bij Hoogmade. Daar is de rechterrijstrook ook dicht. En wat ik zei, vanwege de spoedreparatie. We hebben ook al een paar flitsers gesignaleerd. En die staan... Hallo, moet je even verversen. Daar is die. De A2, Eindhoven richting Maastricht. Tussen Nederweert en Kelpen-Oler. Een snelheidscontrole bij 202.1. De A7, Duitse grens richting Groningen. Tussen Ouderschans en Winschoten bij 245.1. En op de A44 Den Haag richting Amsterdam tussen Wassenaar en knooppunt Ommedijk. Daar een mobiele flitser bij 20.2. Tot zover de verkeersinformatie.
21: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
20: Alfred Voogd! Ja, een nieuwe ouwe. De Havenzangers, dat zijn de ouwe. Sorry. En Carola.
21: Dit is de muziek van Radio NL.
22: Elke keer is het vuurwerk, het hangt in de lucht. Nee, we doen niet aan uw werk, het hoeft niet zo vlug.
21: Radio NL.

0: Precies 3 minuten duurde dit liedje. En hoe weet ik dat? Nou, omdat het een songfestivalliedje was van Carola. Carola, een Zweedse zangeres. Het origineel was Främling. En dat klinkt als een Zweedse IKEA-bed of zo, maar Främling. En dat heeft ze toen een Nederlandse tekst opgemaakt. Nou, dat zal ze niet zelf gedaan hebben, maar dat heeft ze laten doen, denk ik. En die heeft ze fonetisch ingezongen. Dat kun je ook wel horen. Het is echt allemaal... Het is nog niet dat die zegt van... Nee, die heeft een paar jaar in Nederland gewoond. Maar wel leuk. En het liedje wordt nog steeds gedraaid. 1983 won zij dat songfestival. Carola Häggkvist. Later ging ze helemaal in de gospelwereld. Ging ze helemaal in de gospelmuziek. En nog steeds, volgens mij, want ze treedt nog steeds op. Nou, tot zover de achtergrondinformatie. Dan is er nu tijd voor een keuzemomentje. We gaan 2 plaatjes laten horen. En het is al even gevallen vanmorgen. Het cocktailtrio, die werd aangevraagd. Dat het verzoekje vrijdag. En is het inderdaad wel leuk om daar even een keuze tussen te maken. En die cocktailtrio, die waren met z'n drieën. Anders heet ze geen trio natuurlijk. Die hebben leuke liedjes gemaakt. En de keuze is aan Aatje voor deze.
1: Wie heeft de sleutel van de jukebox gezien?
0: Als je me nou...
1: Wie heeft hem ergens gevonden misschien?
0: Dat is dus een Aatje. Wil je dit nummer horen? Maar zeg je, nou nee, ik wil een andere. Dan mag je deze.
1: Oh, kreeg hij nooit het lintje van verdiensten op zijn borst. Dankzij de brouwer hebben we nog...
0: Ook zo'n leuk liedje. Met die liedjes zat altijd heel veel humor in. Leuk. Dit is altijd leuk. Dus een Aatje, dan ga je voor deze.
1: Heeft de sleutel van de jukebox gezien? Wie heeft hem ergens gevonden?
0: Of wordt het een beetje, dan kiezen we voor deze.
1: Oh.

gaat los. Rick uit Drunen, die kiest voor een aatje. En Yvonne die uit Grijpskerk, die zegt, doe mij ook maar een aatje. Corrie van Balen gaat voor een aatje. Morgen, A, zegt René uit Monster. Wie hebben we nog meer? Jurien Smit, die een A vanzelf, zegt hij. Oké, okay, nou, volgens mij is de keuze nu al gemaakt. Mike Bakker uit Schermerhorn, die kiest voor een aatje. Hebben we dan geen enkele B? Diana Hofman, een aatje. Bertus, goedemorgen Bertus. Waar kies jij voor? Wat wil jij horen? Bertus, waar ben je? Nou, zie je niet meer. Op dit moment, oh, wacht eens. Ryan uit Hellendoorn, die kiest voor een beetje. Drie keer een beetje zelfs. Ja, je mag wel één keer stemmen. Nou nee, je mag wel vaker stemmen, maar ik tel hem maar één keer mee. Nou, denk er nog even over na wat je wilt horen. We hebben nog tijd genoeg. We gaan de hit van dit moment draaien. Justin de Wild en dat liedje dat heet... Nou.

0: Karen en Alice Maywoods. Maar zo heet ze niet echt natuurlijk. Hadden echt een hele typische Friese naam, hoor. Want het zijn Friese dames. Helaas niet meer zo goed met elkaar. Dat is jammer, want ze hebben zulke leuke muziek gemaakt. En ja, wat was het leuk geweest in een comeback. Gerard Joling heeft het nog eens geprobeerd met de dames. Maar nee, daarna was het ook weer mis. Het keuzemomentje, daar zijn we aan toegekomen. Er is veel gestemd. En eigenlijk, nou, dat hoorde je net al wel. De keuze was al heel snel gemaakt. Er zijn maar vijf beetjes genoemd. En beetje, dat was deze.
1: Kreeg hij nooit
0: de B van bier.
1: Van verdiensten op zijn borst. Dankzij de brouwer hebben we nooit meer dorst.
0: En de rest van de stemmen, dat waren er echt heel veel. De appbox die ontplofte. Er kwamen allemaal berichtjes binnen. En daar zijn we blij mee. Daar doen we het ook allemaal voor. Jullie mogen kiezen. Jullie mogen zeggen wat er gedraaid moet worden. Nou, de keuze is duidelijk. Dit is hem geworden.
2: Hey.
0: Het cocktail trio.
2: Hey.
3: Yep.
2: Hey.
3: Ja.
2: Zet die plaat af.
3: Dat kan niet.
2: Waarom niet? De sleutel van de jukebox is weg.

niet of het goed komt of het al vet, maar goed. Hij doet zijn best, hè, zullen we maar zeggen. Hier moet ik een foto van maken. Dat kan toch niet?

Dat is ook een beetje het motto van Radio NL. Hè? We doen het samen. Samen met onze luisteraars. Dit was Jan Smit. En samen, inderdaad. Nou, Jeffrey Heesen die kan vanavond uit eten. Had je net dat nummer van Justin de Wild, Serio. Die is door hem geschreven. En nu gaan we zijn eigen nummer draaien. Dus de Buma Stemra inkomsten die stromen weer binnen. Dus smakelijk. Zometeen na half

0: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Zo, wat hangt jouw deur er mooi bij?
2: Ja, ja. Afgehangen met de freesmallen van 24/7 Wood. Kijk op 24/7wood.nl voor al onze freesmallen, ijzerwaren en handige tips.
3: Tot snel op 247wood.nl.
0: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom, vergelijk direct.com.
4: Dekbed.com, de zachtste dekbedden speciaal voor jou geselecteerd. Snel geleverd, gratis verzonden. Dekbed.com, bewust gekozen, heerlijk geslapen.
5: Zanger of geluidsman? Professionele apparatuur nodig zonder hoge investering? Lease je apparatuur bij Audiolease. Speakers, microfoons, in-earsystemen en digitale mixers. Ontdek de mogelijkheden op audiolease.eu en vraag vandaag nog een offerte aan.
4: Dekbed.com, het juiste dekbed voor elk seizoen.
6: Tweede huis, vakantieplek of mantelzorg? Overson in Apeldoorn heeft een mega voorraad nieuwe en gebruikte chalets, staakcaravans en tiny houses op een gigantisch showterrein.
7: Overson, groot en klein wonen.
6: Check de voorraad op overson.nl.
8: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
9: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengwerf. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
10: Deze week in de bonus. Ahagalia en Cantaloupemeloen 2 stuks, 50% korting. Dr. Oetker Restaurante 3 stuks, 5,99. En tickets voor pret.

0: like me.
1: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
2: CeraVe-feestje voor je huid. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CeraVe-artikelen. Als je huid daar niet blij van wordt, joehoe! Dus allemaal op naar...
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Mindshift, elk moment een reis. Boek 7 nachten op de westelijke Middellandse Zee vanaf €849. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot en met 31 juli en bespaar. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.

0: Radio.nl.
1: Weerbericht. Het is bewolkt, maar later breekt de zon nog wel even door. In het noorden komt het tot buien met lokaal onweer. Het wordt 23 graden tot 27 graden. In het noorden is het wat minder warm, in het zuiden wat warmer. Dat is vaak zo, hè. In het weekend is het aangenaam zomerweer met flink wat zon. Morgen is het 21 tot 26 graden. Zondag 23 tot 29. Maandag is het op veel plaatsen weer tropisch warm. Dus ja, even een beetje passende plaats. Alhoewel. 29 graden, dat is nog, leven we nog boven onze stand, volgens mij, hoor. Ik vind het wel lekker, dit weer. Nou, tot zover de weerupdate. Even kijken wat we nog aan belangrijke meldingen hebben vanuit de wereld. Nou, en er is maar één die dat kan vertellen. Dat zijn de mensen van het ANP.
2: Goedemorgen, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Peter van Oudheusden. Hamas legt de wapens neer in Gaza en er komt een nieuwe Palestijnse regering, als we president Trump mogen geloven. Hij zegt een deal te hebben gesloten. Voorwaarde is wel dat Israël zich terugtrekt. Het kan al wel even duren voordat de bewoners van een ontruimd appartementencomplex in Kampen weer terug kunnen. Er heeft een zeer grote brand gewoed en eerst moet worden gecheckt of in de 60 woningen nog schadelijke stoffen zijn. En na de aanslag in Berlijn maakt 2/3 van de queergemeenschap zich zorgen over de veiligheid tijdens de World Pride in Amsterdam. Voor sommigen is het zelfs reden de Pride over te slaan, heeft E vandaag onderzocht.
1: Dankjewel. Ja, dat zei je goed als het aan president Trump ligt. Als we president Trump mogen geloven, zo zei de ANP-nieuwslezer. En inderdaad, ik geloof die man niet meer. Maar goed, dat politiek houden we ons ver van weg. Dat willen we niet op de radio. Even kijken, bij de verkeersinformatie hebben we iemand van de ANWB aan de lijn toevallig. Goedemorgen. Nee. Niks. Nou, dan zal er wel niet veel te melden zijn, denk ik, hè. Kunnen we een extra plaatje draaien? Maar mocht je nou zelf wat gezien hebben trouwens, hè, dan moet je wel even aan de bel rinkelen. Over plaatjes draaien gesproken, zometeen de Hollandse nieuwe van deze week. Dat is de Gebroeders Co. Dat zijn de Gebroeders Co. met Proud to be Fout. Maar nu eerst een oudje van Arne Jansen. En die heeft het mooie over mooie meisjes. Die blijven nooit zo lang alleen.

0: maakt me blij.
1: Tieners van der Weijden hoorde je en Luna. En Luna is toch maan? Ja toch? Luna? Maan? Volgens mij wel. De maan. Jij bent mijn Luna vannacht. Jij bent mijn maan vannacht. En van maan naar baan is maar één lettertje verschil. En dan heb ik het over de baanbrekers. En dat is wel een leuk verhaal. De baanbrekers, dat is, die hebben dat liedje... Er zat een tijger in de tank. En een ezel achter het stuur. En als je goed luistert, dan hoor je de stem van Henk Wijngaard. Want Henk Wijngaard zat vroeger in dat bandje De Baanbrekers. Nou, zometeen nog, hebben we nog tijd voor een spelletje, zo vlak voor 8 uur. Zullen we eens kijken of we nog wat kunnen vinden? Even wat leuks. Ja, natuurlijk, het dobbelsteenspel moeten we nog spelen. Oeh, bijna vergeten. Nou, gaan we. Ik ga de items erbij zoeken en dan kunnen we dat nog mooi voor 8 uur even lanceren. En dan na 8 uur dan gaan we kijken hoe creatief jullie weer zijn geweest. Maar zoals gezegd, nu eerst die baanbrekers. En die tijger in die denk en die ezel achter het stuur.

0: zien.
1: Ja, dan vraag ik me af, wie was dan die dame die hier mee zong? Wie was dan het vrouwelijke bandlid van de Baanbrekers? Henkie Wijngaard, kon je duidelijk horen. Maar wie was die dame? Misschien weten onze luisteraars dat. Onze luisteraars weten namelijk alles. Het dobbelsteenspel. Ja, gisteren hadden we dus een plaatje met iets over zinken. Hè? Dingen die zinken. Er kwamen hele leuke dingetjes ook uit. En dat zei ik al, jullie zijn heel erg creatief met dit spel altijd. Dat is heel erg leuk om te zien. En we gaan hem weer spelen. Het dobbelsteenspel. Ik heb hem weer voor mijn neus. De beker met de dobbelsteen. Die eerste moeten we even vervangen. Gisteren was het de 1 waar die op viel. En dat was dus de dingen die zinken. Daar hebben we nu voor in de plaats dialect. Dus valt hij straks weer op de 1, dan zoeken we een plaatje in dialect. Dat kan iets zijn van, nou ja, Mooi Vark bijvoorbeeld. Of Jantje Biggel is ook wel redelijk dialectisch. Die is zwaar Brabants, als je hem hoort. Maar er zijn nog veel meer bukkers. Noem ze allemaal maar op. Normaal natuurlijk. Dialect. Wat kan, misschien heb je nog wel heel andere dialecten waarvan je denkt van, dat zou kunnen. Moet hij wel op de 1 vallen. Op de 2 zoeken we een liedje, een duetje. Op de 3 een plek, een plaats. Wacht even. Dit is leuk, dit is interessant. De vrouw in de Baanbrekers, komt een berichtje binnen, is Irene Lardy. Irene, hoe weet jij dat dan weer, Mika Bakker? Dankjewel, leuk. Nou, dat zeg ik. Onze luisteraars weten alles. Goed, verder met Dobbelsteen. De 3. Als je op de 3 komt, zoeken we een liedje met een plek, een plaats. Dat hoeft geen woonplaats te zijn, of een stad, of een dorp, of wat dan ook. Het mag ook gewoon een plek zijn. Het strand, de tuin, noem het maar op. Op de 4 zoeken we een liedje met een kleur. Bij de 5 gaan we nog een keer dobbelen. En bij de 6 zoeken we een liedje met een letter P. We gaan dobbelen. Oeps. Het zal wel weer een 5 zijn. Ja, inderdaad, een 5. Dus gaan we nog een keer dobbelen. Het is de hele week raak. De hele week gooi ik een 5. Ik weet niet hoe dat komt. Een 6. Dus we zoeken een liedje met de letter P. Nou, bedenk het maar. Een liedje met de letter P. Wees creatief. Wat zou het kunnen zijn? Paaltje Poets? Nou. Whoa.

Crosby. En dat was de titel, maar dan had je in de gaten, want dan heeft hij maar 436 keer gezongen. Vandaag is van ons Gisby dus. En wil je Gisby live zien? Dat kan. 9 augustus is hij er ook bij op de zomertour in Roden. Vanaf 12 uur staat het terrein open. En kom op tijd, want Rutger van Barneveld en Stef Eckel en de dikdakkers, die zijn al vroeg, treden die al op. Je hebt daarna nog weer klusjes, dus wie je die ziet, dan moet je vroeg zijn. Nou, voor de rest zijn ook Henk Wijngaard aanwezig. Henk Wijngaard, Corrie Konings, Wesley Bronkhorst. En over Henk Wijngaard gesproken, niet alleen Henk is daar, maar ook die mooie gele iconische truc van hem komt daar ook op het terrein te staan. Had je die nog niet gezien, nog niet gespot, kun je hem daar nog even weer bekijken. Frank van Etten is erbij, Samantha Steenwijk, Pascal Redeker, Jan Bichel, even serieus, Stef Eckel, helemaal Hollands, Jorieke Sterke is erbij, Lucas Egea, Raymond Hermans, de dikdakkers, zei ik al, Henk Bernaar, deze Gisby die je zojuist hoorde, Gino Graus, Jeroen van Zelst, Melissa Smilda, Eljo en ook Lorenzo treedt daarop. Nou, hoe mooi we het hebben. Dus 9 augustus, op tijd naar het evenemententerrein in Roden. Daar gaat het allemaal gebeuren. Dan nog even, wie heeft het allemaal wat dingetjes ingestuurd? Oh ja, Sander uit Twello, die zegt pizza. Oh, pizza. Even wachten. Pizza, die. In het kader van het dobbelsteenspel een liedje met de P. Laurens Blokvoort, die wil goedemorgen iedereen per spoor van Guus Meeuwis horen. Appie, die heeft het over Bonnie Sinclair. Pierrot, oh leuk, leuk, pareltje, hoor je niet zo vaak meer. Arno Boons, die heeft 2 suggesties. Papa van Stef Bos en Papi loopt toch niet zo snel van Jacques Herp. Ja, maar dat is niet van Jacques Herp. Maar goed, dat maakt niet uit. De titel is duidelijk. Nou, heel veel berichtjes dus, heel veel keuzes. Ik maak nog geen keuze. Straks na 8 uur gaan we dat doen. Nu eerst Tino Martin. En jong en dom. En dat zijn we allemaal wel een beetje geweest, hè? Een beetje jong, een beetje dom. Maar gelukkig, voor de meeste komt het allemaal weer goed. Zo ook voor Tino Martin. Tot zometeen na 8 uur.

0: Stap binnen bij Gritter in Geesbrug. De plek waar chaletsvakantiehuisjes worden en gebruikte sta-caravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleverd op grittercaravans.nl.
1: Gritter Chalets en sta-caravans.
2: Webwinkel in poets- en verzorgingsproducten voor jouw voertuig. Topmerken, de beste service en de snelste levering. Direct uit voorraad. Volg ons op social media en bestel.

0: neer.
1: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
2: iBoot verrast je elke dag met de beste deals van de mooiste merken. Alleen op iBoot.com of in onze app.
3: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
5: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
6: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
7: Zijn we al?
6: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
8: Oh ja, verzekering.
6: En weer door met de Ora autoverzekering.
9: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Lemon en Lime Zero 1,5 liter voor maar 86 cent. Dat smaakt altijd goed. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
10: Lekkere van Albert Heijn.
11: Radio NL.
12: Zondagmiddag 9 augustus. Radio NL Zomertour.
13: We horen de vogels wie fluiten. We gaan weer naar buiten. Naar het Radio NL.
12: Evenemententerrein in Roden.
13: De Zomertour.
12: Vanaf 12 uur. Met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorieke Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas Egea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
14: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
15: Radio NL zet de tijd op 8 uur.
14: Altijd aan.
15: Nu het nieuws op Radio NL.
16: Goedemorgen, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Peter van Oudheusen. Israël heeft nog niet gereageerd op het bericht van president Trump dat hij een deal heeft met Hamas in Gaza. Er zou zijn afgesproken dat Hamas de wapens inlevert en Israël zich uit Gaza terugtrekt. In het plan staat verder dat er een nieuw Palestijns bestuur komt en dat een troepenmacht gaat controleren of alles volgens afspraak gaat. Door een brand in de kelder van een appartementencomplex in Kampen is vannacht het hele gebouw ontruimd. Pas als alle 60 appartementen zijn gecontroleerd op schadelijke stoffen, kunnen de bewoners weer terug. Ze zijn opgevangen in een verzorgingshuis. Bij de brand raakte niemand gewond. Spanje heeft twee plaatsen die eigenlijk in Marokko liggen. En in één daarvan, Melilla, zijn de Marokkaanse grenzen gesloten. Aanleiding is de invasie van Marokkanen in de andere plaats, Ceuta. Daar kwamen deze week ineens honderden Marokkanen de stad binnen. Sommigen zwemmend en dat ging niet altijd goed en zijn 18 doden. En de ANBB-alarmcentrale ziet een opmerkelijke verschuiving bij de pechmeldingen van Nederlandse automobilisten. Er komen er steeds meer vanuit koelere vakantiebestemmingen, zoals Engeland en Scandinavië. Verder kreeg de ANBB zo'n 60 meldingen van geëvacueerde Nederlanders vanwege de bosbranden in Europa. Het weer dan van Weer Online. Bewolkt met in het noorden ook buien. In het midden en zuiden blijft het droog met vanmiddag meer zon. Er zijn grote temperatuurverschillen. In het noorden wordt het 20 graden, in het zuiden 30. En dat was het ANP-nieuws.
17: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
18: Praxis.
0: Praxis.
7: Meer streamen, meer gamen, meer lezen. Beleef meer met je tablet, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Tab S10 Lite tablet met S Pen voor €269 voor mijn MediaMarkt members. Alleen bij MediaMarkt.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar €2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
11: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
18: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
19: Liefies! Wat doen jullie aan zaterdag?
20: Ik heb letterlijk niks.
21: Het gaat de hele dag regenen, hè?
22: Nee, ik heb geen regenjas.
21: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
23: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
24: It's funny, because it's true.
23: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
25: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
26: Ja, 6:08. Het is het laatste uurtje alweer van de sowieso ochtendvakantieshow. En eens even kijken of er bij de ANWB iemand al zich gemeld heeft. Goedemorgen. Nee, zit nog niks. Nou, ik heb wel iets gezien op de site van de ANWB. Namelijk een spoedreparatie. Dat is op de A4, dus Amsterdam richting Den Haag bij Hoogmade. Een spoedreparatie, zoals gezegd, de rechterrijstrook is daar dicht. En een waarschuwing ook. In Friesland en Groningen trekken stevige onweersbuien over. Houd rekening mee met harde windstoten. En inderdaad, ik stond net even buiten te kijken, maar de blaadjes vallen alweer van de bomen. Het gaat echt wel een beetje redelijk ruig. Hebben we ook nog 4 snelheidscontroles. Op de A1 Hengelo richting Apeldoorn tussen Deventer en Twello. Een mobiele flitser bij 97.4. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht tussen Nederweert en Kelpen-Oler bij 202.1. Op de A7 Duitse grens richting Groningen tussen Ouderschans en Winschoten bij 245.1. En de laatste is op de A16. De Belgische grens richting Breda tussen de Belgische grens en knooppunt Galder. Daarbij een hectometerpaal 70.7. Een flitser gesignaleerd, gespot. Nou, je bent gewaarschuwd en je weet het. Een gewaarschuwd mens laat zich niet flitsen.
27: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
26: Alfred Vogt! Ja, zometeen een lekker oudje van Frankie Mirella. Verliefd, verloofd, getrouwd. Dat is vaak de volgorde, hè?
27: Is de muziek van Radio NL.

0: begin dacht ik dat er gevloekt werd in het liedje. Maar nee hoor, het is gewoon pot vol blommen. Een pot vol bloemen. Pot vol blommen. Het Lowland Trio, die maakt leuke liedjes. Hè? Ik kan geen kikker van de kant afduwen. Mijn naam is Haas, noem ze allemaal maar op. Allemaal van die leuke grappige liedjes. En als ik je vertel over hoe oud dit liedje is, 1969 alweer. Waar blijft de tijd? We zijn bezig met het dobbelsteenspel. We zochten een liedje met de letter P. De P. P, P. En dan stuurt Brian Toebers uit Winterswijk, die stuurt een berichtje voor het dobbelsteenspel. Boer Harm van de Dutch Boys. Maar ik heb hem 6 keer overgelezen, maar ik kan er geen P in ontdekken. Dus dat... Die rekening niet goed. Sorry, Brian. Even iets anders bedenken. Barbara uit Amersfoort die zegt... Papa van Stef Bos, die hadden we inderdaad ook al eerder voorbij zien komen. Pizza met ananas, Snelle en de Outsiders. Dat komt Jurrien Smit uit Opmeer mee. Ilko Corbé, wat heb jij te melden? Wat heb jij voor idee?
1: Een liedje met de P, ja. Papa van Suzanne en Freek.
0: Oh ja.
1: Ik vind van Stef Bos ook leuk. Ja. Maar mijn zoon zit naast me, die wil van Suzanne en Freek. Dankjewel.
0: Dankjewel. Even kijken, Gerwin Berkenpies uit Noordgedacht. Die stuurt een liedje, een suggestie. De fiets van Piet van Pa. Ja, de Piet van Pa. Ja, had ook goed kunnen zijn. Nou, heel veel berichtjes komen nog meer binnen. Heb ik nog meer? Manon, die zegt goedemorgen. Ik ga voor Passie, Droog je tranen van Kevin Paré. Ook leuk, fijn weekend gewenst. Dankjewel, jij ook een fijn weekend, Manon. Arno Boons, Papi loopt toch niet zo snel. Jacques Herp, ja, dat had ik al, die had ik al voorgelezen. Maar dat is Herman van Keken. En daar kwam ook iemand mee, Herman van Keken. Yvonne, die komt ook met een leuke. Goedemorgen, het pizza lied van André van Duin. Of Pim Pam Pet. Ja, en dat past natuurlijk helemaal goed. 3 keer een P. Sander Vos en de Waterlanders. Tijd niet gehoord. Maar het klopt wel in dit rijtje met het dobbelsteenspel. De Pim Pam Pet. En we gaan er zo nog wel eentje bij zoeken.
2: Je was een

In het kader van een liedje met een P was dit Pien in de kop van Normaal. En mocht je denken, wat klinkt die Benny Joling raar? Nou, het was niet Benny Joling die je hoorde, maar een van de weinige liedjes die de bassist Willem zong. Willem ter Horst, Wimke van Diene, Willem ter Horst. Die zong dit liedje. Werd aangevraagd door Jolanda en die kwam ook nog met Puik Ideeballade. Normaal en Jantje Smit. Ja, ook leuk. Was ook leuk geweest. Ook een leuke suggestie komt vanuit België. Ginny Gilbert van de Kruis uit Neer-Oeteren in België. Die komt met ja, deze. Ook zo lang niet gehoord, maar past er precies bij. Jiske Vet en Peter.

0: regen, shovel of grasmaaier? Kijk eerst op agitrader.nl. Je kunt filteren op locatie, dus wie weet vind jij die droomshovel wel bij jou in de buurt. Kijk snel op agitrader.nl en vind wat je zoekt.
1: Op zoek naar de camper van uw dromen? Kom naar Bakker Campers in Wenen-Wiesel bij Apeldoorn. Met de royale keuze van diverse modellen campers vindt u altijd een camper die bij u past. Kijk op bakker-campers.nl.
2: We gaan op zoek naar pallets.
3: Kies dan voor duurzame pallets van Palletfabriek Derksen. Met vestigingen in Pannerden, Lobit en Spijk zijn wij dé leverancier van nieuw of gebruikte pallets. Maar ook het juiste adres voor droge pallets door samenwerking met DTB Staalbouw. Ontdek ons assortiment op derksenpallets.nl.
1: Naar Bakker Campers en ontdek de camper van uw dromen. Kijk op bakker-campers.nl.
4: Aanstaande zondag, koopzondag van 12 tot 5.
5: Dekbed.com, de zachtste dekbedden speciaal voor jou geselecteerd. Snel geleverd, gratis verzonden. Dekbed.com, bewust gekozen, heerlijk geslapen.
6: Zanger of geluidsman? Professionele apparatuur nodig zonder hoge investering? Lease je apparatuur bij Audiolease. Speakers, microfoons, in-earsystemen en digitale mixers. Ontdek de mogelijkheden op audiolease.eu en vraag vandaag nog een offerte aan.
5: Dekbed.com, het juiste dekbed voor elk seizoen.
7: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Sun vaatwascapsules van 18 stuks... bij besteding vanaf €35. Op is op. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
8: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken... deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze... bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
9: Praxis.
10: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
11: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.

0: Ze makkelijk retour.
1: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
2: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
3: Dit is Radio NL. Altijd aan.
4: Radio NL.
3: Weerbericht.
5: Vanmorgen overheerst de bewolking in het noordwesten en het noorden van het land. Daar komen buien voor, lokaal met onweer. Het waait ook hard, wordt een waarschuwing voor gegeven ook. Elders wisselen zon en wolken elkaar af. Later vandaag kan ook elders een enkele regen of een onweersbui ontstaan. Dus niet naar elders gaan, want daar gaat regenen. Veruit de meeste plaatsen houden het wel droog. Het wordt vanuit het noordwesten naar zuidoosten 21 tot 28 graden. De wind is variabel en zwak tot matig. Later wordt de wind noordwest. Vanavond en vannacht is het droog met brede opklaringen. Bij weinig wind koelt het af naar 10 tot 16 graden ongeveer. Morgen is het 22 tot 26 graden met flink wat ruimte voor de zon. En dat is lekker. Daar houden we van. En voor de nieuwsupdate van het ANP schakelen we over naar Peter. Peter van Oudheusen van het ANP.
6: Goedemorgen, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Peter van Oudheusen. Nederlandse politici hebben geschokt gereageerd op de bestorming van de Spaanse plaats Ceuta door honderden Marokkanen. Onacceptabel, zegt minister Jezilkus. Geert Wilders heeft het over een islamitische invasie. Bij de ANWB-alarmcentrale komen steeds meer hulpaanvragen uit koelere Europese bestemmingen, zoals Zweden, Duitsland en Zwitserland. Ook is er een stijging van het aantal fietsongelukken. En de FIFA gaat gewoon door met de commerciële plannen voor het WK voetbal. Maar we gaan het voetbal niet verkopen, zegt de FIFA in een verklaring. Tegen de plan is veel verzet, onder meer van de UEFA.
5: Ja, moeten we maar zien hoe het allemaal gaat, hè? Geld, geld, geld, geld. Daar draait alles om. Dankjewel, Peter van Oudheusen. Dan de verkeersinformatie. Er is eigenlijk één file te melden op de A12 Arnhem richting de Duitse grens bij knooppunt Ouddijk. En de Duitse grens daar 2 kilometer file en geeft daar 5 minuten vertraging. Flitsers heb ik wel voor je. De A1 Hengelo richting Apeldoorn tussen Deventer en Twello 97.4. De A2 Eindhoven richting Maastricht tussen Nederweert en Kelpen-Oler staat er de hele morgen al 202.1. De A7 Duitse grens Groningen tussen Ouderschans en Winschoten. Daarbij 245.1 een flitser gemeld. Op de A9, dat is Alkmaar richting Amstelveen tussen Heemskerk en knooppunt Beverwijk, naar de A22 richting Velsen, een snelheidscontrole bij 56.7. De A44 Den Haag richting Amsterdam, dat is de laatste tussen Wassenaar en knooppunt Ommerdijk. En daar word je geflitst bij 20.5. Je bent gewaarschuwd en zoals ik altijd zeg, een gewaarschuwd mens laat zich niet flitsen. De nieuwe single van Senna en Sven Versteeg. En dat gaat over vuurwerk.

een trio wat al heel lang bestaat. Er zitten wel in de trio's vandaag, hè? Sneeuwbaltrio, cocktailtrio. Ja, nog meer. Lowlandtrio hebben we ook nog gehad. Dus ja, de trio's vandaag, ja. Zij doen het ook nog steeds, hè. Zij staan nog steeds in de grote feesttenten, deze mannen van het Sneeuwbaltrio. Nieuwe single van Ferry de Lids. En een bako in Monaco.

0: is waarschijnlijk een van de eerste kennismaking geweest met Peter Beense, denk ik eigenlijk een beetje. Mijn donkerbruine broeder, liedje uit 1985 alweer. Lang geleden, heel lang geleden. En Peter Beense is een vaste gewaarde gebleken in de Nederlandstalige muziek. Ja, het is bijna 9:00 en vanmorgen kregen we een berichtje al heel vroeg om 6:00 al van Jantje. Jantje Mol, uit Nuland. En die stuurde een berichtje en daar dacht ik, ja, daar moet ik zeker wat mee doen. Jantje nog even.
1: Alfred, goeiemorgen. Morgen. Hey, het is weer vrijdag, jongen. De week is weer bijna volbracht. Hey, zou jij dadelijk een plaatje kunnen draaien van onze René Karst? Ja, die kwam altijd bij onze Lars langs. Voor het maandlied aan het eind van de maand, de laatste vrijdag van de maand. En René, die willen wij nooit vergeten. Dus draait alsjeblieft dadelijk in, die jongen. En dan gaan wij daar het weekend mee in met je feestmaker. Hè?
0: Ja, zo is het ook. Ja, Jantje, jouw bericht, dat greep mij ook wel aan. Het is inderdaad vrijdag 31 juli. En vandaag had hij hier gewoon moeten staan om de maand juli af te sluiten. Hij is er niet, maar zijn vrouw wel. Wendy, zo'n standaardvraag, stomme vraag. Hoe gaat het met je?
2: Ja, op en af. Maar gelukkig gaat het steeds beter.
0: Gaat steeds beter, ja. We hebben nog steeds goede herinneringen aan René. We hebben een hele legacy aan muziek. Ik vind zelf dit een van de mooiste die hij gemaakt heeft.
3: Want zij is zo'n prachtige vrouw.
2: Ik ben nog steeds op raar met jou, ja.
0: Ja, het gaat over jou. Een prachtige
2: dat
0: vrouw.
2: Dat is het.
0: Ja, dat is het. Ja. En zoon Thomas, die zingt nu ook, hè? En ook het repertoire van René natuurlijk.
2: Ja, op verzoek, ja.
0: Ja.
2: Ja, hij doet optredens inmiddels en dat gaat leuk.
0: Ja, en dat heb ik met Nico Haak ook al gezegd. Als er iemand dat mag doen, dan is dat de zoon van. En dat is met de Dutch Boys hetzelfde. Die mag dat ook doen, was de zoon van. En ja, Thomas mag dat ook doen, vind ik.
2: Nou ja, neem Frans en Chris Brouwer. Ja. Chris Brouwer, net zo.
0: Ja, net zo. Ja. Hetzelfde verhaal, ja. Ja, en voor de rest moet je ervan afblijven, denk ik. Ja. We gaan een prachtig nummer draaien van... want ja, we kennen René natuurlijk vooral van de feesthits. Atje voor de sfeer en Lieve te dik in de kist en dat soort dingen. Maar hij maakt ook hele mooie liedjes. En een beetje country ook, want hij is een enorme country-fan ook, hè?
2: Ja, zeker weten. En ik zou zeggen, ik hoor hem al aankomen. Doe jij het of doe ik het?
0: Ja, doe jij maar.
2: Hier is ook speciaal voor Freek de kolen op het vuur.

Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.

0: Tweede huis, vakantieplek of mantelzorg? Overson in Apeldoorn heeft een mega voorraad nieuwe en gebruikte chalets, staakcaravans en tiny houses op een gigantisch showterrein. Overson, groot en klein wonen. Check de voorraad op overson.nl.
1: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
2: Werk? Werk aan je kleurtje zul je bedoelen. Nu de heetste zomerdeals. Alleen op iBoot.com of in onze app.
3: Meer muziek luisteren, meer foto's maken, meer mama bellen. Beleef meer met je wearables, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Buds 4 Pro draadloze oordopjes met noise cancelling voor €186 voor mijn MediaMarkt members. MediaMarkt.
4: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
5: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
6: Deze week in de bonus. Ahalia en Cantaloupe meloen 2 stuks, 50% korting. Dr. Oetker restauranten 3 stuks, 5,99. En alle AH barbecue kiptij en speklapjes 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
7: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
8: Radio NL.
9: Zondagmiddag 9 augustus. Radio NL Zomertour.
10: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Met Radio NL.
9: Evenemententerrein in Roden.
10: De zon.
9: Vanaf 12 uur met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorietje Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas Egea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
2: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
11: Radio NL zet de tijd op 9 uur.
2: Altijd aan.
11: Nu het nieuws op Radio NL.
12: Goedemorgen, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Peter van Oudheusden. Nederlandse politici zijn geschrokken van wat er de afgelopen dagen in het Spaanse Ceuta is gebeurd. Daar staken honderden Marokkanen illegaal de grens over. Onacceptabel, vindt minister Jezilkus. En Geert Wilders heeft het over een islamitische invasie. Volgens Tweede Kamerlid Mona Keizer is Marokko een veilig land en moeten ze terug. De ANWB-alarmcentrale ziet steeds meer hulpaanvragen uit koelere Europese bestemmingen, zoals Zweden en Zwitserland. Het aantal pechgevallen in Spanje nam juist af. Ook is er een stijging van het aantal fietsongelukken. Waarschijnlijk doordat weggebruikers in het buitenland minder gewend zijn aan fietsers, waardoor gevaarlijke situaties ontstaan. Wereldvoetbalbond FIFA houdt vast aan de commerciële plannen. Volgens voorzitter Infantino is het een unieke kans om investeerders mee te laten doen. Maar we gaan het voetbal niet verkopen. Dat is iets wat de FIFA nooit zal doen, staat in een verklaring. Tegen het plan bestaat veel verzet, onder meer van de Europese UEFA. En 2/3 van de queergemeenschap maakt zich zorgen over de veiligheid tijdens World Pride in Amsterdam. Aanleiding is de aanslag vorige week in Berlijn. Sommigen slaan het hele gebeuren dit jaar zelfs over, blijkt uit onderzoek van één vandaag. Morgen is het hoogtepunt van World Pride met de Canal Parade. Het weer dan van Weer Online. Het is bewolkt met in het noorden ook buien. In het midden en zuiden blijft het droog met vanmiddag meer zon. Er zijn grote temperatuurverschillen. In het noorden wordt het 20 graden, in het zuiden 30. En dat was het ANP-nieuws.
8: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een BIG-geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
13: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
14: Zichtbare tekenen van het ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de verpakking.
15: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
16: Je wou alle smaken milkshake proberen, maar nu is je rekening helemaal uitgemolken? Maak er een potje van, want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. Ga snel naar Buut.com en krijg nu €25 startegoed en 3% rente op je spaargeld. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
17: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen dit weekend tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Wees er snel bij. Karwei, maak het mooier.
18: Zo, wat hangt jouw deur er mooi bij?
19: Ja, ja, afgehangen met de vreesmallen van 24/7 Wood. Kijk op 24/7wood.nl voor al onze vreesmallen, eisenwaren en handige tips.
20: Tot snel op 247wood.nl.
21: Hey jij daar, bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
22: Hartelijk goedemorgen, 7 minuten over 9 voor de vrolijke vrijdag hier op Radio NL. De afsluiter van week 31, zo simpel is het ook alweer. En natuurlijk de maand juli, want die ligt ook alweer bijna achter ons. We kijken naar het verkeer gemeld door de ANWB. Een vertraging die komt vanaf de A58 Eindhoven richting Tilburg tussen Oorschot en Moergestel. Daar wordt 5 minuten gemeld. En voor de rest is het redelijk rustig voor dit moment. We hebben nog een aantal flitsers die worden gemeld door Flitsmeister. De A1 Hengelo-Apeldoorn bij 97.4. De A2 Eindhoven-Maastricht 202.1. De A7 Duitse grens Groningen bij 245.1. De A9 Alkmaar-Amstelveen bij 56.7. En de laatste voor dit moment de A58 Vlissingen richting Bergen-op-Zoom. Daar even oppassen bij 161.5.
23: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
22: Die heet je nogmaals hartelijk welkom op deze vrijdagochtend. Beginnen wij met Helemaal Hollands en allernieuwste Titanic.
23: Dit is de muziek van...

als je hem dan draait, dan moet je hem ook helemaal draaien. Ja, zoveel zijn er niet meer die met dit tijdsbestek een liedje hebben gemaakt. Ik bedoel, als je tegenwoordig kijkt, dan is het allemaal 2 minuut 32, 2 minuut 27, 2 minuut 2, 2 minuut 15. Maar deze plaat, ik zal het je melden, 4 minuut en 38 seconden. Dat kon toen nog, hè. En dat toen, dat was ergens, ja, 1993. Ook rond deze tijd, dat heel Nederland in de ban was van een zomer. Ook een mooie zomer trouwens, ja, ik weet hem nog te herinneren. Maar er waren inderdaad de Jazzpolitie en die waren op alle radiostations te horen met dit geweldige liedje, Liefdesliedjes. En tegenwoordig hoor je ze bijna nergens meer, maar er is nog één station die draait deze plaat nog heel veel. En daar mogen we trots op zijn. Radio NL, goedemorgen, de vrijdagochtend van Radio NL. Wij gaan richting het weekend, we gaan langzaamaan aftellen. Maar aan de andere kant, als je vakantie viert, zal het daadwerkelijk zoiets zijn van het interesseert me echt geen ene reet wat voor dag het is. Ik heb gewoon lekker vrij. Ja, dat kan natuurlijk ook. 17 minuten over 9, hartelijk goedemorgen, daar gaat-ie.

0: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
0: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom, vergelijk direct.com.
2: Dekbed.com, de zachtste dekpedden speciaal voor jou geselecteerd. Snel geleverd, gratis verzonden. Dekbed.com, bewust gekozen, heerlijk geslapen.
3: Zanger of geluidsman? Professionele apparatuur nodig zonder hoge investering? Lease je apparatuur bij Audiolease. Speakers, microfoons, in-earsystemen en digitale mixers. Ontdek de mogelijkheden op audiolease.eu. En vraag vandaag nog een offerte aan.
2: Dekbed.com, het juiste dekbed voor elk seizoen.
4: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AHA Lemon & Lime Zero 1,5 liter voor maar 86 cent. Dat smaakt altijd goed. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
5: Lekkere van Albert Heijn.
6: FC Zutphen presenteert het Sacing Flex International U13 Tournament. 3 dagen topvoetbal met bekende clubs. Ajax, PSV, Tokio FA, FC Twente Heracles, VfB Stuttgart, Club Brugge, AZ, Chelsea, Bayern 04 Leverkusen en FC Zutphen. De sterren van morgen zie je bij het onder 13 jeugdvoetbaltoernooi. Vrijdag 28 tot en met zondag 30 augustus op Sportpark het Meijerink. Thuishaven van FC Zutphen. Kijk op fczutphentoernooi.nl.
7: Zichtbare tekenen van het ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de verpakking.
8: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
9: Meer streamen, meer gamen, meer lezen. Beleef meer met je tablet, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Tab S10 Lite tablet met S Pen voor €269 voor mijn MediaMarkt members. Alleen bij MediaMarkt.
10: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengwerf. Doe het lekker zelf. Dat

Ik heb de opmerking van meerdere mensen al gehoord. Als je hem één keer hebt gehoord in de ochtend, blijft hij de hele dag tussen je oortjes zitten. De zogeheten oorwormpjes in de Nederlandstalige muziek. En in dit geval kwam hij van Joey Nicolai en Tinto de Verano. En ja, echt een heerlijke zomersliedje zoals dat hoort bij deze tijd. Maar het is een goede hit, absoluut. Ga je de komende weken, schuinstreep maanden, veelvuldig voorbij horen komen hier op Radio NL. 9:55, vrijdagochtend, van het heden naar het verleden als het gaat om even terug in de tijd. Nou ja, even. We hebben het over begin jaren 70. Ver terug in de tijd. Dit is Armand en Vrijheid op Radio NL.

Het was weer druk in een voorbereiding. Na 3 keer AFAS in Amsterdam heeft hij gekozen om 27 februari Gelredome Arnhem te gaan doen. Een heel groot feest. Het feest op wielen. Frank van Etten. En tot die tijd is hij natuurlijk overal in het land te bewonderen. En ook volgende week zondag is hij erbij in Rode tijdens de Radio NL Zomertour al daar. We beginnen 's middags om 12 uur en we hebben echt gigantisch veel artiesten. Ze zijn allemaal te bewonderen via radionl.fm. Volgende week zondag 9 augustus vanaf 12 uur dus. Live op de radio, live op radionl.tv. Maar het zou natuurlijk helemaal te gek zijn als je gewoon vooraan bij het podium staat op het evenemententerrein om het feest mee te vieren. En dan ga je deze ook zien en horen. Jawel, de mannen van Even Serieus zijn er volgende week bij met deze wereldhit. Baila de Gasolina.

0: Vorige week zagen we op social media nog prachtige beelden van vakanties in Frankrijk. Helikoptervluchten, heerlijk ontbijten en dat soort dingen. Maar de vakantie zit er weer op en moet weer gewerkt worden, laat ik een paar dagen later. Dus John en Kees zijn ook weer aan de slag. En ja, die lach die blijft natuurlijk altijd en eeuwig. We gaan op weg naar het nieuws van 10 uur. Doen dat zo meteen met Vincent. Maar eerst André Hazes op Radio NL.
1: Een

0: Op zoek naar de camper van uw dromen? Kom naar Bakker Campers in Wenen-Wiesel bij Apeldoorn. Met de royale keuze van diverse modellen campers vindt u altijd een camper die bij u past. Kijk op bakker-campers.nl.
1: De webwinkel in poets- en verzorgingsproducten voor jouw voertuig. Topmerken, de beste service en de snelste levering. Direct uit voorraad. Volg ons op social media en bestel.

0: camper van uw dromen. Kijk op bakker-campers.nl.
1: Aanstaande zondag, koopzondag van 12 tot 5.
2: Hey bouwprofessional, snel kunststofkozijnen bestellen zonder gedoe? Skodora.nl. 100% maatwerk, persoonlijk advies en met 5 dagen geleverd. Skodora.nl.
3: Moet je schilderwerk vandaag nog af? Kit af met Acryrub CF2 van Soedal. Al na 10 minuten overschilderbaar, zonder scheurtjes. Schilder slimmer en strakker met Soedal.
4: Soedal, de bouwverslimmers.
3: Soedal, de bouwverslimmers.
2: Kozijnen vandaag besteld met 5 dagen al op je aanhanger. Skodora.nl.
5: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De hypotheker.
6: iBoot verrast je elke dag met de beste deals van de mooiste merken. Alleen op iBoot.com of in onze app.
7: CeraVe'sje voor je huid. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CeraVe-artikelen. Als je huid daar niet blij van wordt, joehoe! Dus allemaal op naar...
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
11: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend online leren.
12: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
13: Radio NL.
14: Zondagmiddag 9 augustus. Radio NL Zomertour.
15: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Naar het radio.
14: Evenemententerrein in Roden.
15: De Zomertour.
14: Vanaf 12 uur met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorieke Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas Egea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
16: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
17: Radio NL zet de tijd op 10 uur.
16: Altijd aan.
17: Nu het nieuws op Radio NL.
18: Goedemorgen, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Peter van Oudheusten. Er komt een landelijke OV-staking aan, meldt vakbond FNV. Op woensdag 9 september rijden er nergens in het land treinen, trams en bussen. De 24-uur-staking is gericht tegen de kabinetsplan om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Volgens de FNV volgen later meer stakingsacties bij onder meer afvalverwerkers en schoonmakers. In de afgelopen 24 uur zijn maar liefst 49.000 Marokkanen Ceuta ingekomen. De stad is Spaans, maar ligt feitelijk in Marokko. De Marokkanen klommen over hekken of kwamen zwemmend aan op het strand. Ook een andere Spaanse stad in Marokko, Melilla, kreeg te maken met Marokkaanse immigranten, maar wel veel minder. De natuurbranden in het zuidwesten van Frankrijk nemen af en dat betekent dat opnieuw duizenden mensen terug naar huis mogen. Afgelopen nacht zijn de weersomstandigheden verder verbeterd. Bij Bordeaux waren 220.000 mensen geëvacueerd, maar voor ruim 140.000 is het evacuatiebevel nu opgeheven. En een piloot van Malaysia Airlines is in Jakarta gepakt met 70.000 ecstasypillen in zijn koffer. Hij had net een vlucht uit Kuala Lumpur erop zitten en was onder invloed, want hij had meth en cocaïne gebruikt. De man wordt verdacht lid te zijn van een internationaal smokkelnetwerk. Hij kan levenslang of de doodstraf krijgen. Het weer dan van Weer Online. In het noorden komt het tot buien met mogelijk onweer. Daar stijgt de temperatuur naar 19 tot 21 graden. In de rest van het land is het droog, met later vandaag meer zon. En maxima van 23 tot 28 graden. En dat was het ANP-nieuws.
10: Vitenolie presenteert maar liefst 14 nieuwe locaties. Van Glanenbrug tot aan Terneuzen. En daarmee staat de teller nu op 109 Vitenolie tankstations. Alle locaties en actuele brandstofprijzen? Check de Vieten-app.
13: De nieuwe single Ik mis je van Gideon is uit. Een warme Nederlandstalige single met een pakkend refrein en een tekst waarin iedereen zijn eigen verhaal kan herkennen.
19: Dus ik mis je als ik hier niet ben.
13: Ik mis je van Gideon is nu overal te beluisteren en te streamen. Kijk voor meer informatie en boekingen op gideonmusic.nl.
20: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
21: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
20: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
22: Deze week in de bonus. AH Galia en Cantaloupe-meloen, 2 stuks, 50% korting. Dr. Oetker Restaurante, 3 stuks, 5,99. En tickets voor Pretpark Julianatoren voor 21,50. De meeste en de beste aanbiedingen.
23: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
24: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitendeuren.
25: Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
24: Dat zeg ik.
26: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
27: Drie minuten en over. Ja, terwijl ik het zeg, springt die bijna op vier. Laten we dat dan aanhouden. 4:10 en het tweede deel van werk en uitvoering gaat van start. Met straks halverwege dit uur de 3 verzoekjes. En die kunnen nu ingestuurd worden via de app van Radio NL. Vermeld even de naam van de artiest met de bijbehorende plaat. En dan kunnen wij zo meteen een keuze maken. 4 vandaag in de 3 na 10:30 zitten. Kijken we naar een ander lijstje. Dat is het lijstje van de ANWB. Op dit moment geen vertragingen gemeld. Dat is goed nieuws. Wel het andere lijstje met de meldingen van Flitsmeister. En dat is iets minder positief, want daar zijn er toch wel flink wat van bijgekomen. Laten we beginnen op de A1 Hengelo-Apeldoorn. Daar staat er eentje bij 97,6. De A2 Eindhoven-Maastricht bij 202,1. A7 Duitse grens Groningen 245,1. De A9 Alkmaar-Amstelveen bij 56,7. A22 Beverwijk-Velsen 14,7. De A44 Amsterdam richting Den Haag 21,6. De A58 Vlissingen richting Bergen-op-Zoom. Daar even oppassen bij 161,5. En de laatste, de A58 Breda-Bergen-op-Zoom. Daar staat er eentje bij 86,5.
28: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
27: Zo meteen muziek van Stef Ekkel. De klok die tikt maar door. Maar eerst de nieuwste van Mike Verstegen. Hartslag van je heupen.
28: Dit is de muziek van Radio NL.
29: Radio NL. Welke keer is het vuurwerk? Het houdt in de...

De nieuwe single van Stef Eckel en de klok die tikt maar door. En ook Stef is er volgende week bij in Rode. Ja, het is een komende gaan van artiesten. Alles wat wij draaien, daar kunnen we bijna een labeltje aan hangen. Ja, is erbij op 9 augustus. Gaat alleen maar leuk worden. Ik zie leuke suggesties binnenkomen via de app van Radio NL. Voor de 3:30 blijf ze insturen. We gaan zo meteen een keuze maken hier in de studio. En iets na 10:30 hoor je ze alle drie voorbij komen. Maar het zijn er dusdanig veel en het is vakantieperiode misschien. Ja, dat moet toch kunnen, want het zijn zoveel. Ja, laten we dat dan doen, joh. We gaan er gewoon de 10:55 van maken. Voor één keer, ja? Oké. Dus dan kunnen we meer mensen een kans geven en dat maakt het alleen maar leuker. Het is per slotverrekening de Vrolijke Vrijdag. Het is bijna weekend, midden in de vakantieperiode, de 10:55. Zometeen hier op Radio NL voor één keer, kan ons het schelen. 10:11. We hebben het eerder deze week aan mogen kondigen op Wijngaard Woensdag dat de iconische gele truc er volgende week ook bij is. En dan zijn foto's van te maken en de maestro zelf, de chauffeur van de truc, is er ook bij hier, Rode. En met een beetje geluk kun je hem samen op de foto zetten. Henk en zijn gele truc volgende week op het evenemententerrein in Rode.

We gaan hem de aankomende dagen ook weer twee keer draaien. En dat heeft te maken met de Radio NL Top 30. Morgen en aankomende zondag staat hij daarin genoteerd met In de Boeken. En natuurlijk de voorbereidingen op het concert wat hij gaat geven in november. Raymond Hermans en Maximaal. Dit zijn Frank en Mirella, de vissers van San Juan. Fernand.

0: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Zo, wat hangt jouw deur er mooi bij?
2: Ja, afgehangen met de vreesmallen van 24/7 Wood. Kijk op 24/7wood.nl voor al onze vreesmallen, eisenwaren en handige tips.
1: Tot snel op 247wood.nl.
0: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Te groot bestaat niet.
4: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
3: Grootpakket.nl. Groot gemak.
5: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
6: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
7: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
8: Yes!
7: Esso, omdat elke rit telt.
9: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de Hypotheker.
10: Deze week in de bonus. Ahagalia en Cantaloupemeloen 2 stuks, 50% korting. Dr. Oetker Restaurante 3 stuks, 5,99. En tickets voor Pretpark Julianatoren voor €21,50. De meeste en de beste aanbiedingen. Van Albert
11: Heijn. Einde van de week. Gezellig. Een rondje van de zaak. Maar één verkeerde inschatting kan grote gevolgen hebben. Zeker als je net dat ene drankje niet meer had moeten nemen. Met Bobscan check je snel en eenvoudig of iemand veilig de weg op kan. Een professionele alcoholtest voor bedrijf en particulier. Snel, betrouwbaar en gebruiksvriendelijk. Bescherm je medewerkers, je klanten en je bedrijf. Kijk op bobscan.nl, want met de B-test ga je veilig de weg op. Bobscan.nl.
12: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Luco Vitaal, David Amon en Imea. 1 plus 1 gratis. Dus maak je klaar voor een mooie zomer en vind nog meer mooie zomerdeals in de winkel of shop.

gesproken, dan zou je nu de jingle instarten van weet je wat er nu gaat gebeuren? De 10:30. Maar niets is minder waar. We hebben beloofd om er 5 op rij te gaan draaien. En dan wordt het automatisch de 10:55. Nou, laten we dat voor deze vrolijke vrijdag doen. De laatste dag van juli. En we hebben 5 suggesties gekozen. Ze staan klaar om gedraaid te worden. De allereerste, dat is een jarige. Vinden we leuk. José die laat van zich horen. Die schrijft graag deurdonderen van normaal. Speciaal verzoek voor Cornelis die vandaag zijn 53ste verjaardag mag vieren. Nou, van harte gefeliciteerd. En daarbij staat ook nog dat ze er volgend jaar bij zijn bij de muziekreis naar Turkije. Vinden we ook weer leuk. Van harte welkom. Gefeliciteerd, maak er een mooie dag van samen. En dan gaan wij als aftrap voor de 10:55. Dat klinken er veel, maar voor je het weet is het voorbij. We gaan ze alle 5 draaien. Van José voor Cornelis voor de verjaardag. Normaal en deurdonderen. Nummer 1.

0: Ja, een hele goede morgen teken. Ja, vandaag een dagje vrij. En lekker aan de bak koffie hier onder de veranda. En voor de 3:30 zou ik het wel eens leuk vinden om weer een nummer van Highway te horen. En dan I Gotta Know. Ja, blijf dat toch prachtig vinden. Dus ik waag het af, teken. Iedereen in ieder geval een fijn weekend. I Gotta Know van Highway. Wie weet. Groeten.
1: Nummer

Terug in de tijd met Highway en I Gotta Know. Deden we op speciaal verzoek van Hans uit Eckenwiel. En die vertelde al dat hij op de veranda koffie zat te drinken. Nou, dat gaat er nu natuurlijk extra lekker in, die koffie, met zijn favoriete plaat op de radio. Highway en I Gotta Know. Erik Hopman uit Helmond, die meldt zich ook en die zegt: doe even een mooie van Sydney Bischoff. Mooi is het leven, omdat Sydney vandaag jarig is. Kijk, dat zijn de betere berichten. Van harte gefeliciteerd, Sydney. Namens Radio NL en zeker namens Erik, die heel attent was in dit geval. Namens Erik, Ali en Romy Hopman gaan we nu draaien. Sydney Bischoff en mooi is het leven.

0: Zo is het, zon op de radio. Ja, het is vandaag wat een bewolktere dag dan we gewend zijn. Maar ja, er moet af en toe ook enige verkoeling komen. En morgen wordt het allemaal weer beter. Maar daar komen we straks al op om 11:30. Wanneer we het uitgebreide weerbericht voor je hebben. Liedje nummer 3 in de 11:55 dit keer. Sydney Bischoff en Mooi is het leven. Het is tijd geworden voor liedje nummer 4. En daarvoor gaan we naar Purmerend. Daar zit Elroy.
1: Goedemorgen, teken. Ome Elroy hier al. Vanuit Alphen aan de Rijn. We klusjes maken voor stadsverwarming. Samen met Alpaca en Johnny Bravo. Kunnen even een lekker zonnig liedje draaien voor ons. Een beetje een... maken we wat van.
0: Zo klinken de vrolijke luisteraars van Radio NL. Houden we van Elroy, ik zei vanuit Purmerend. Maar dat zal dan zijn woonplaats zijn. Op dit moment dus in Alphen aan de Rijn. Nou, voor die mannen daar een zomers liedje van jaren terug. Maar dit is, ja, op de laatste dag van juli kan dit. En man met die wetenschap dat augustus zijn beste vriend is, komt het helemaal goed. Bert Hering.

Toen de tijd mocht hij deze liedjes maken, een album vol en ook losse singles voor een welbekend Nederlands biermerk en waarvan de kratjes toen nog geel waren. Dat je dat nog even weet. Zo lang is het geleden, 1995. Bert Heerink en Julie July. Op Radio NL, liedje nummer 4, aangevraagd door Elroy. We hebben er nog één voor je. Margriet uit de Noordhorn, die laat van zich horen. Die schrijft, doe even Lorenzo en keuzestress. Kan dat straks na 10:30? Dat kan zeker. Het is daarmee liedje 5 geworden in de 10:55. En het leuke daarvan is, Lorenzo is er volgende week bij. Op de zomertour in Rode. Gaat hij op het podium zijn ding doen. Prachtig mooi. Zorg dat je erbij bent en dat je niets hoeft te missen. De laatste in de 10:55. Lorenzo. Ik ben...

als je dit zo ziet en hoort, dan krijg je toch echt zin in het weekend. En als je een vakantie vieren bent, dan denk je van nou, doe er nog maar 4-5 weken achteraan, toch? Gezelligheid alom met de gebroeders Co en proud to be fout. Het is alweer de hoogste tijd om te zeggen dat we zometeen na het nieuws van 11 uur bij je terug zijn voor het laatste deel van de vrijdagochtend, de finale op weg naar de lunch. En dan hebben we deel 3 voor je met onder andere een uitgebreid weerbericht en wellicht nog een paar muzikale verrassingen. Ja, ja, ja. Zo'n dag is het wel. Hè. Het is vrolijke vrijdag, dat moet kunnen. We gaan nu een feestje vieren met Marco.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Op zoek naar de camper van uw dromen? Kom naar Bakker Campers in Wenen-Wiesel bij Apeldoorn. Met een royale keuze van diverse modellen campers vindt u altijd een camper die bij u past. Kijk op bakker-campers.nl.
2: Heb je trek?

0: camper van uw dromen. Kijk op bakker-campers.nl.
1: Aanstaande zondag, koopzondag van 12 tot 5.
2: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: De webwinkel in poets- en verzorgingsproducten voor jouw voertuig. Topmerken, de beste service en de snelste levering. Direct uit voorraad. Volg ons op social media en bestel op carglo.nl.
2: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper, platte perziken. 1,5 kilo voor maar 2,59. En ook nergens goedkoper, rode puntpaprika's. En de prijs? Geen punt. 500 gram maar 1,79.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Werk? Werk aan je kleurtje zul je bedoelen. Nu de heetste zomerdeals. Alleen op iBoot.com of in onze app.

0: Gemakkelijk retour.
1: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
2: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
3: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Radio NL.
3: Zondagmiddag 9 augustus. Radio NL Zomertour.
5: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Met Radio NL.
3: Evenemententerrein in Roden.
5: De zon.
3: Vanaf 12 uur met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorieke Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas en Gea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
6: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
7: Radio NL zet de tijd op 11 uur.
6: Altijd aan.
7: Nu het nieuws op Radio NL.
8: Goedemorgen, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Peter van Oudheusen. Bijna 50.000 Marokkanen zijn gisteren de Spaanse stad Ceuta ingetrokken. De meeste door langs een dam en hekken te zwemmen die de grens tussen Marokko en Spanje vormen. Daarbij zouden 20 mensen zijn verdronken. Dat er ineens een invasie was van Marokkanen komt doordat Marokkaanse grenswachters niks deden. Het kabinet heeft ook gereageerd op de invasie van Marokkanen in Ceuta. Buitenlandminister Tom Berendsen vindt dat Spanje alles moet doen om de grens dicht te houden. Ook wil hij dat Marokko de nodige stappen zet, maar welke laat hij in het midden. Ook zegt Berendsen contact hebben gehad met zijn Marokkaanse en Spaanse collega's. De NS kan nog niet inschatten wat de impact is van de aangekondigde landelijke OV-staking op 9 september. Volgens de FNV rijden dan de hele dag geen treinen, metro, trams en bussen uit protest tegen de bezuiniging op de sociale zekerheid. De FNV heeft de staking nog niet officieel bij de NS aangemeld. En sinds het weekend zijn ruim 8000 vrachtwagens en touringcars over de verzwakte Merwedebrug bij Gorinchem gereden. Het overgrote deel had een buitenlands kenteken en krijgt geen boete omdat de regelgeving daartoe nog niet is aangepast. Bijna 600 Nederlandse voertuigen zijn geflitst en krijgen een boete van €500. Het weer dan van weer online. In het noorden soms buien, mogelijk met onweer. Daar wordt het rond 20 graden. In de rest van het land droog met later meer zon en maximaal 23 tot 28 graden. En dat was het ANP-nieuws.
3: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026. Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
9: Moet je schilderwerk vandaag nog af? Kit af met Acryrub CF2 van Soudal. Al na 10 minuten overschilderbaar zonder scheurtjes. Schilder slimmer en strakker met Soudal.
10: De bouwverslimmers.
9: Soudal, de bouwverslimmers.
11: Bij BTN De Haas is het van 20 juli tot en met 31 augustus zomer in de tent. Ontvang bij elke €500 een lot voor een prachtige prijzenpot van €14.000. Vanaf €250 ontvangt u een gratis bron voor goedboeren zonnebril. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goedboeren.

0: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
1: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
2: Het is inmiddels deel 3 van werk en uitvoering voor deze vrijdagochtend. Wij gaan even naar de ANWB kijken of... Goedemorgen.
3: Extra rijstijd.
2: Ik hoor net dat bij de buren wel of niet. Goedemorgen.
4: Hallo.
2: Hallo, ja, je zit meteen live.
4: Annemiek hier.
2: Annemiek, je bent meteen live. Ik hoorde je bij de buren nog een afscheid nemen. Dus je mag meteen doorschakelen.
4: Nou, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
4: Ik heb goed nieuws voor als je onderweg bent. Want mede door de zomervakantie is het rustig onderweg. Wel vertraging door wegwerkzaamheden op de A16 richting Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht duurt er 10 minuten langer over, want de rechte rijstrook is hier dicht. En tot slot op de N57 Middelburg richting Rotterdam. Vanaf Port Zeelanden 10 minuten vertraging. En Flitsmeister meldt snelheidscontroles op onder andere de A9 richting Amstelveen bij hectometerpaal 56,7. En op de A44 richting Den Haag bij 21,6.
2: Annemiek, het was kort maar krachtig deze ochtend.
4: Ja, kort maar krachtig, hè?
2: Snelle ronde. Hey, dankjewel en een fijn weekend alvast.
4: Jullie ook daar.
2: Doei, doei. Doeg.
5: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
2: Take a bow. Ja hoor, deel 3 van werk en uitvoering op de vrolijke vrijdag met de 3 J's en geloven in het leven.
5: Dit is de muziek van Radio NL. Radio.

Vandaag uitgekomen Team Rush Hour samen met niemand minder dan Wesley Klein en Brace. En dans voor mij. Vanochtend werd deze al aangevraagd door Andrea uit Groningen. Dus ik denk dat er nu feest in Groningen wordt gevierd. Dat kan toch bijna niet anders. Als je deze voorbij hoort komen op de Vrolijke Vrijdag bij Radio RL. 12 minuutjes over 11. Heel veel feest in het land. De kermissen en alles wat eraan zit te komen. En wat in volle gang is natuurlijk. Daar is een heel mooi liedje gemaakt over de man waar we het vanochtend vroeg in de ochtendshow bij Alfred al over hebben gehad. Dit is René Karst en de stenen op het plein.

die er gemorst is. Echt onbruikbaar en vervuild zou moeten zijn. Tijdens kermis, dan morst er wel eens iemand. Dus de grond onder het plein is niet zo schoon.

Goedemorgen met mij, de single die, de laatst verschenen single van Jan is inderdaad daarmee ook nog in de Radio NL Top 30 gestaan. En ongetwijfeld gaat er vandaag of morgen weer nieuw materiaal komen en dat zal niet al te lang na de zomer gaan plaatsvinden, denk ik. In de aanloop naar de concerten die hij gaat geven straks eind oktober in Ahoy. Jan is op Radio NL. We blijven in die zomerse sferen. En dat doen we met de plaat die afgelopen weken al op de hoogste positie stond in de Radio NL Top 30. Is dat morgen en overmorgen nog het geval? Ja of nee? Ik denk van wel. Is Rutger.

zomerse klanken te horen van BZN in de summertime. Zo meteen gaan we kijken of het inderdaad ook summertime is, blijft en wat er nog gaat komen. Dat hoor je zo meteen in het uitgebreide weerbericht wat we voor je hebben om 11:30. Nu vrijdag, maar over een week dan hebben wij visite in de studio. En dan komt Jeffrey Kuipers bij ons langs. Vinden we leuk, want Jeffrey natuurlijk een graag gedraaide artiest hier op Radio NL. Heeft de nodige feesten met ons gevierd, maar is tegenwoordig woonachtig in Spanje. Maar hij komt even een paar dagen naar Nederland voor wat familiebezoeken, wat optredens en wil graag de promo inzetten voor de nieuwe single. En dan kunnen we leuk, mooi even alles vragen over hoe het gaat in Spanje en zijn belevenissen daar. Dat is volgende week vrijdagochtend hier op Radio NL. Dit is die nieuwe single, Veel te lange nacht.

0: dekbed.com. De zachtste dekbedden speciaal voor jou geselecteerd. Snel geleverd, gratis verzonden. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
1: Ga je op zoek naar pallets?
2: Kies dan voor duurzame pallets van Palletfabriek Derksen. Met vestigingen in Pannerden, Lobith en Spijk zijn wij dé leverancier van nieuw of gebruikte pallets. Maar ook het juiste adres voor droge pallets door samenwerking met DTB Staalbouw. Ontdek ons assortiment op derksenpallets.nl.
0: Dekbed.com, het juiste dekbed voor elk seizoen.
3: Stap binnen bij Gritter in Geesbrug. De plek waar chaletsvakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleverd op grittercaravans.nl.
4: Gritter Chalet en staakcaravans.
5: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
6: Voor wie zijn we ook alweer?
5: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
5: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
8: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
9: FC Zutphen presenteert het Sesinflex International U13 Tournament. 3 dagen topvoetbal met bekende clubs. Ajax, PSV, Tokio FA, FC Twente Heracles, VfB Stuttgart, Club Brugge, AZ, Chelsea, Bayer 04 Leverkusen en FC Zutphen. De sterren van morgen zie je bij het onder 13 jeugdvoetbaltoernooi. Vrijdag 28 tot en met zondag 30 augustus op Sportpark het Meijerink. Thuishaven van FC Zutphen. Kijk op fczutphentoernooi.nl.
10: Gevoelige tanden? Niet voor deze prijs bij Trekpleister. Nu heel veel Sensodyne mondverzorging. 3 stuks voor maar €10. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
11: Deze week in de bonus. AH Runder en AH Terra Rulgehakt. 1+1 gratis.

0: Radio NL.
1: Weerbericht.
2: 11:40. We hebben het weer voor je. In het noordwesten en noorden komen buien voor. Lokaal zelfs met onweer. Elders is het droog en wolkenvelden en af en toe een beetje zon. Later vandaag kan op meer plekken de zon tevoorschijn komen. Maar er is ook nog kans op regen of een onweersbui. Vanuit de meeste plaatsen die houden het wel droog. Dat is dan het goede nieuws. Het wordt van noordwest naar zuidoost 21 tot 28 graden. De wind is zwak tot matig. Draait van zuidwest naar noordwest. En vanavond en vannacht is het droog. Zijn er brede opklaringen. Bij weinig wind koelt het af naar 10 tot 16 graden. En morgen dan ziet het er al weer een stukje beter uit. Want dan is er veel ruimte voor de zon. En dan zullen de temperaturen van noord naar zuid gaan van 22 naar 26 graden. Prima dagje voor de zaterdag en je vakantie. Zomer in Nederland, houden we van. Zometeen gaan we terug in de tijd met Conny van den Bos en Sjaki van de Hoek. Maar eerst is dit Pascal Redeker. En kijk om je heen.

is weer zo'n dag dat je lekker zit te genieten van de muziek van Radio NL. En wij zitten te genieten wat er binnenkomt via de app van Radio NL. Dat is erg leuk om te zien. Foto's die worden ingestuurd. Mensen die een dagje mee zijn met pa aan het werk. Zo hadden we hier net Wim. Die heeft de zoon mee op klus. Ik heb goede hulp vandaag. En dan zie je inderdaad het dragen van planken. Stokken staan erbij. Dus dat zit helemaal goed. Dat wordt een prima klus. Kan niet anders. Hier mensen op de camping. En dat is Yvonne die het heeft ingestuurd. We zitten lekker te genieten van de muziek van Radio NL. Vandaag een rustig dagje op de camping. Nou, daar is het ook voor bedoeld, volgens mij. Toch lekker bijkomen. Echt even tranquilo, tranquilo. In eigen land, op de camping. Wij gaan terug in de tijd met de muziek op Radio NL. Doen dat met The Cats. Dit is Let's Dance in werk en uitvoering.

En die, ja, die naam die ken je, want we hebben al heel veel liedjes van haar gedraaid. Met name Hey is heel vaak toen de tijd voorbij gekomen in de uitzendingen van Radio NL. Nu een prachtig mooie nieuwe single, Feestje. Daar komt ze aankomende donderdag hierover vertellen in de uitzending. En dan is ze tussen 11 en 12 bij ons te gast in Werk in Uitvoering. Het zit erop voor deze week. Week 31, daar kan een streepje door voor wat betreft Werk in Uitvoering. Dan maandag weer nieuwe ronde, nieuwe kansen. Maar we kunnen er nog één draaien. En eigenlijk is het geen verrassing, want 24 uur geleden, op ditzelfde tijdstip, draaiden we dit liedje ook. En dat had een reden, want de uitvoerende artiest zat toen hier bij ons in de studio. En die mochten we aan het einde van de uitzending nog even blij maken met een mooi muzikaal cadeautje. En dat was de mededeling dat hij aankomende week de Hollands Nieuwe te pakken heeft. En daar was hij zeer, zeer blij mee. We hebben na afloop van de uitzending buiten nog wat gepraat, wat gesproken. En ging het weer over Loesoe, Loesoe, Loesoe. Wat fijn dat die Hollands Nieuwe is volgende week. Want die is er inderdaad geworden. Het applaus is voor Marco Schuitmaker. En zijn allernieuwste single is aankomende week hier de Hollands Nieuwe. Voor nu wens ik je een heel fijn weekend. En voor de mensen die vakantie krijgen, vakantie aan het vieren zijn of aan het afronden zijn. Jullie ook nog heel veel plezier. Kortom, allemaal een goed weekend, vakantie en alles erop en eraan. Ja toch? Met een glimlach. Op de laatste dag van juli, de bekendmaking van de Hollands Nieuwe. Marco Schuitmaker, dit is Loesoe.

0: Te groot bestaat niet.
1: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
0: Grootpakket.nl. Groot gemak.

0: Tweede huis, vakantieplek of mantelzorg? Overson in Apeldoorn heeft een mega voorraad nieuwe en gebruikte chalets, staakcaravans en tiny houses op een gigantisch showterrein. Overson, groot en klein wonen. Check de voorraad op overson.nl.
1: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
3: iBoot verrast je elke dag met de beste deals van de mooiste merken. Alleen op iBoot.com of in onze app.
4: Zo, wat hangt jouw deur er mooi bij?
5: Ja, ja. Afgehangen met de vreesmallen van 24/7 Wood. Kijk op 24/7wood.nl voor al onze vreesmallen, eisenwaren en handige tips.
6: Tot snel op 247wood.nl.
7: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
8: Deze week in de bonus. Ahalia en Cantaloupe Meloen 2 stuks, 50% korting. Dr. Oetker Restaurante 3 stuks, 5,99. En alle AH barbecue kiptij en speklapjes 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
9: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
10: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
11: Radio NL. Zondagmiddag 9 augustus, Radio NL Zomertour.
12: We horen de vogels weer fluiten, we gaan weer naar buiten, met Radio NL.
11: Evenemententerrein in Roden.
12: De Zomertour.
11: Vanaf 12 uur, met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorietje Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas en Gea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
13: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
14: Radio NL zet de tijd op 12 uur.
13: Altijd aan.
14: Nu het nieuws op Radio NL.
15: Goedemiddag, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Peter van Oudheusten. In de duinen bij Oudorp, dat is op Goeree-Overflakkee, is brand uitgebroken. Op 3 plekken is de brand ontdekt. Omdat het vuur lastig is te bereiken, zet de brandweer speciale voertuigen in, speciaal voor moeilijke plekken. Het duinpad is afgesloten. De brandweer roept mensen op weg te blijven. Vervoerders in het openbaar vervoer noemen het heel vervelend dat reizigers de dupe worden van een landelijke OV-staking. Die heeft de FNV aangekondigd voor 9 september. Dan ligt het hele OV plat uit protest tegen de bezuinigingsplannen op de sociale zekerheid. Volgens brancheorganisatie OVNL hebben vervoerders begrip voor de staking. Het heeft even geduurd, maar in Kampen kunnen de geëvacueerde bewoners weer terug. Vanwege een grote brand in de kelder van een flatgebouw werden vannacht 60 appartementen ontruimd. De bewoners werden opgevangen in een verzorgingshuis. De brandweer moest eerst meten of in hun woningen geen giftige stoffen meer waren. En Japanse wetenschappers claimen een belangrijke stap te hebben gezet in de behandeling van de ziekte van Alzheimer. Die ontstaat doordat eiwitten zich ophopen in de hersenen. Maar waarom dat gebeurt, bleef onduidelijk. De Japanners hebben nu een molecuul ontdekt dat het veroorzaakt. Het weer dan van Weer Online. In het noorden soms buien, mogelijk met onweer. Daar wordt het rond 20 graden. In de rest van het land droog, met later vandaag meer zon. En maximaal 23 tot 28 graden. En dat was het ANP-nieuws.
6: Van kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Mastertools.
16: Mastertools.nl, jouw klus onze tools.
17: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy. Met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026. Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
6: Claim nu je gratis vesttool 18 volt accu op mastertools.nl.
18: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
19: Nu met Club Karwei 40% korting op alle Histor Perfect Finish binnenlak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
20: Zichtbare tekenen van het ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C. Voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de verpakking.
21: Meer streamen, meer gamen, meer lezen. Beleef meer met je tablet, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Tab S10 Lite tablet met S Pen voor €269 voor mijn MediaMarkt members. Alleen bij MediaMarkt.
22: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
23: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitendeuren.
24: Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
23: Dat zeg ik.
25: Nou, goedemiddag. Het is 12 uur geweest. We nemen je mee naar de verkeersinfo. Net binnengekomen hier. Dan gaat er weer op de A2 tussen Utrecht en Den Bosch. Er staat een file van 37 minuten maar liefst. Nieuwegein naar Everding is dat. En dat komt daardoor een verbindingsweg die afgesloten is. En op de A6 tussen Lelystad en Emmeloord. Daar Lelystad Noord naar de Ketelbrug. Een ongeval gebeurt 26 minuten. En op de A12 tussen Arnhem en Oberhausen. Duiven naar Beek. Ongeval met een vrachtwagen helaas. 10 kilometer. En er staat toch ook wel even 33 minuten in volgens de geleerden. Dan de A73, Nijmegen naar Maasbracht tussen Neerbos en Dukenburg. Ook daar 20 minuten gemeld over zo'n lengte van 3 kilometer. Dan de flitsers. Op de A1 bij Deventer staan ze vanmiddag bij 97,8. En ook bij Weert, tussen Weert en Echt, wel te verstaan op de A2. Dat is bij 202,1. Op de weg van Den Hoeven naar Bolsward bij Witmarsum, zo heet dat daar, de A7, 107,8. En ook bij Winschoten, de A7 van de Duitse grens naar Groningen bij 245,1. Nog meer flitsers op de A9, Haarlem-Alkmaar bij 70,4. En ook bij Babberich langs de A12 van Arnhem naar de Duitse grens, 149,1. En dan de laatste, die vinden we in Heer-Arendskerke. Dat is de 58 Vlissingen naar Goes, 161,5. En tot zover de verkeersinfo hier op Radio NL.
6: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
25: Ja, in het kader van het scootersjesielen gooi weer Gaatse Bosma er even in met de hele boel op stel.
6: Dit is de muziek

dat zou wat zijn, zeg. Ja, ik zit hier even in een verzoekje van Martin Veenstra uit Delfzijl. Die wil graag Doe aanvragen van Peter Maffay. Dat hoor je nooit. En dat is ook misschien wel met een reden, maar... ik had toch wel even een gevoel erbij. Ik denk, weet je wat, misschien is het wel leuk om even de versie te pakken van de dame Helene Fischer met Peter Maffay. Want die heeft natuurlijk in het Gelderdoom gestaan. En heel veel mensen die wij in de doelgroep hebben, die vinden haar ook leuk. En zij had als verrassingseffect, heeft zij even eerder, een paar jaren eerder, heeft ze met Peter Maffay dat doel gezongen. En die live opname, die live versie heb ik hier dus... We gaan even speciaal voor Martin Veenstra uit Delfzijl dat liedje draaien voor zijn lieve vrouw. Er staat geen naam bij van haar, maar goed, dat maakt niet uit. En dit is het moment dat je Peter Maffay in de acrobaat touwen naar beneden ziet komen ongeveer. Hoor eens, voel eens. Aha. Net of we erbij zijn, hè. Helene Fischer en Peter Maffay.

Nepe Binnenland. Als hij het maar redt. Er worden een paar tikken voorbij komen dat ik dacht van oei. En dat noemen we witjes, noemen we dat. Hè. Ja. Maar wat een icoon, die Peter Maffay. Hij is nog groter dan Rudy Carrel natuurlijk en zo. En Helene Fischer mag er ook zijn, hè. En ik maak iemand vandaag helemaal gelukkig, want... krijg je gelijk binnen van Arno. Die zegt, moet je kijken, waar is het bericht van Arno? Van Rob bedoel ik. Arno helemaal gelukkig. Ja, die is waanzinnig fan van Helene Fischer. En dat is wel begrijpelijk. Goed, even kijken. Wat heb ik hier allemaal binnengekregen? Er is iemand aan het teksten. Aan het, hij is hier lekker bezig om het hele huis opnieuw te teksten. En te schilderen. Dus ik vraag teksten, wat is dat? Misschien heb ik iets gemist. Misschien is dat iets. Een nieuwe manier van, weet ik veel. Ja, dat kan. Angela luistert ook mee. Even kijken. Ja. De fotootje erbij. Oh, die is op vakantie in Turkije. Radio NL, welkom in Turkije. Bij de shirt aan, geweldig. Oké, nou mooi man. Hey, we gaan het doen. Hè. We gaan de nieuwe muziek opdraaien van Sharelle onder andere. Sharelle heeft een liedje heet Ik Red Me Wel. En die nieuwe liedjes komen ook automatisch voorbij zeilen. En ja, als je niks aanvraagt, komt het ook goed natuurlijk. En ik had een mooie van Jan een zaag gevraagd gekregen. Dat gaan we ook even.

0: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke frisverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
1: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
0: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
2: Hey bouwprofessional, snel kunststofkozijnen bestellen zonder gedoe? Skodora.nl. 100% maatwerk, persoonlijk advies en met 5 dagen geleverd. Skodora.nl.
3: Te groot bestaat niet.
4: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
3: Grootpakket.nl. Groot gemak.
2: Kozijnen vandaag besteld met 5 dagen al op je aanhanger. Skodora.nl.
5: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
6: Aanbieding in zicht. Deze week bij Kruidvat alle optiek 2 plus 1 gratis. Van leesbrillen tot lenzenvloeistof. Druppel allemaal binnen bij
7: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
8: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
10: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen dit weekend tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Wees er snel bij. Karwei, maak het mooier.
11: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
12: Mindshift, elk moment een reis. Boek 7 nachten de westelijke Middellandse Zee vanaf €849. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot en met 31 juli en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.

heel veel mensen duiken natuurlijk de vakantie in dat komende weekend. En dan ja, heb je een lang weekend eigenlijk, hè? Het was trouwens Chalene, niet te verwarren met Sherelle. Sherelle draaide we zo pas met Echt Wel, maar dit is Chalene. Het zijn twee verschillende dames, zeg maar. Nou, ik ben zo blij dat het weekend is. Ik zit toch even te kijken in het verleden. Op 31 juli 1971, toen is er wel een muzikaal momentje geweest. Ik neem het toch graag even mee. Verder nog wat onzin, zoals de eerste auto die reed op de maan. Nou, daar heb ik niet zoveel aan, maar het was wel een feit op deze datum. Maar goed, ik ben even verder wezen neus. 31 juli 1971, toen stond James Taylor in Amerika op nummer 1 met You've Got a Friend. En dat is best wel een bijzonder liedje, want dat is nog steeds zo mooi eigenlijk. Hè? Dat is tijdloos. Ik laat het je even horen, even een stukje. Het past eigenlijk helemaal niet bij ons, hoor, maar ik wil het gewoon even laten horen omdat het zo mooi is. James Taylor, You've Got a Friend. Nummer 1, 31 juli 1971.

0: oh, nothing is going right.
1: Is dat prachtig, hè?

0: King schreef het. En ja, die heeft James toen toestemming gegeven om daar de eigen versie van te maken. Nou, dat nummer is natuurlijk wereldwijd vertolkt en is nog steeds hot af en toe. Ik vond het wel even een mooi muzikaal feit waarvan je denkt van ja, dat moet je gewoon even melden. He, dat hoort erbij. Nu terug naar het heden. Want, of heden, maar 2010 alweer zie ik hier. Een mooie tranen, nee, een mooi liefdeslied van Jannes. Die hij ongetwijfeld in oktober ook gaat zingen daar in Ahoy natuurlijk. Ik wil altijd bij jou zijn.
1: Zie in je ogen soms verdriet.

met Gideon. En ik mis je. Even dat Bertolli-gevoel erin zo. Nou, toplaat hoor, van Gideon. Ik mis je. Ik moet even reclame maken, want dat moet af en toe ook gebeuren. Morgen dan strijken we met de Radio NL Drive-In Show en wat artiesten naar, hier in de Achterhoek. In de gemeente Alten, daar gaan we naartoe. Direct ten noorden van Dinxperlo, daar ligt een klein plaatsje, dat heet De Heurne. Daar staat een heel gezellig café. En daar gaan we naartoe. Met Mick Harren komt er optreden. Arjan Veneman zal erbij zijn. En Ray Slachter zal er acte présence geven. En ook ikzelf als DJ en ook met Ineke ga ik een paar liedjes zingen. Dus superleuk. En nou krijg ik hier een verzoekje van Jip Niemeyer uit De Heurne van dat plekje. Dus ik zeg tegen Jip, kom op jongen, al je vrienden even optrommelen vanmorgenavond. Want hij vraagt een liedje aan van Benny Nijman met Vrijgezel. Hij zegt, dat komt volgens mij wel goed. Het is hier in mijn dorp. En ik hoorde van Sjaak, de eigenaar van Brugging, dat het wel goed ging met de kaartverkoop. Dus we hebben er tenminste onmundig zinnen aan. Onmundig. Nou, morgenavond dus een feestje in De Heurne. En bij deze ben je uitgenodigd om daar ook naartoe te komen. Dat wordt een gezellige avond, denk ik. En dat hoop ik ook natuurlijk, hè. En dit is de aanvraag van Jip Niemeyer. Dankjewel voor je aanvraag, Jip. En we gaan het allemaal beleven dus morgenavond. Daar in De Heurne, Café Brugging, Radio NL, Drive-in Artiestenshow.

dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee, echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus, hij mocht niet zo.

0: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
1: Hè? Nu alweer?
0: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
1: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
0: Ook dan moet je aangifte doen.
1: Nou, goed dat je het zegt.
0: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over BTW-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
1: Handig?
0: Ja, van de Belastingdienst.

winnen bij Glitter in Geesbrug. De plek waar chalets vakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleverd op glittercaravans.nl. Glitter chalets en staakcaravans.

0: Nijmegen. Werk? Werk aan je kleurtje zul je bedoelen. Nu de heetste zomerdeals. Alleen op iBoot.com of in onze app.
1: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week zalmfilet met huid, 360 gram voor 5,99. En nectarines of wilde perziken, 1 kilo voor maar 1,99. Een voordelige zomer, dat is de ja van Jumbo.
2: CeraVe'sje voor je huid. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CeraVe-artikelen. Als je huid daar niet blij van wordt, joehoe! Dus allemaal op naar...
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI, erkend online leren.
5: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De Hypotheker.
8: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
9: Radio NL.
8: Zondagmiddag 9 augustus, Radio NL Zomertour.
10: We horen de vogels weer fluiten, we gaan weer naar buiten, naar het Radio NL.
8: Evenemententerrein in Roden.
10: De Zomertour.
8: Vanaf 12 uur, met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorietje Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas en Gea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op RadioNL.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
11: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
12: Radio NL zet de tijd op 1 uur.
11: Altijd aan.
12: Nu het nieuws op Radio NL.
13: Goedemiddag, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Peter van Oudheusden. Het aantal migranten dat is omgekomen toen ze probeerden vanuit Marokko de Spaanse stad Ceuta binnen te komen is opgelopen tot 24. Gisteren wilden tienduizenden migranten zwemmend het strand van Ceuta bereiken. De Spaanse regering stuurt nieuwe versterkingen naar het gebied, inclusief drones en duikers. De duinbrand bij Oudorp op Corée-Overflakkee is onder controle, meldt de veiligheidsregio. De brandweer is bezig met nablussen om te voorkomen dat het vuur weer oplaait. Op 3 verschillende plekken werden brandhaarden ontdekt. De brandweer gebruikte speciale voertuigen om te blussen en zette ook drones in. Op de A12 bij Babberich in Gelderland is een groot ongeluk gebeurd met meerdere vrachtwagens. Er zijn een paar gewonden. Hoe het met ze is niet bekend. Volgens de ANWB was er vlak voor het ongeluk een file op de A12, veroorzaakt door grenscontroles. Of die file heeft geleid tot het ongeluk, is de politie aan het uitzoeken. En door het omstreden WK-plan van de FIFA is al iemand opgestapt. Het is de topadviseur van FIFA-baas Infantino. Hij ziet het idee totaal niet zitten en wil er niks mee te maken hebben. De FIFA wil een belang in het WK-voetbal verkopen. Dat leidt tot veel verzet, onder meer van de Europese voetbalbond UEFA. Het weer dan van Weer Online. Vanmiddag vallen in het noorden en oosten nog buien. In de rest van het land is het droog met geregeld zon bij 23 tot 28 graden. Maar in het noorden is het minder warm. Morgen droog en zonnig bij 21 tot 26 graden. En dat was het ANP-nieuws.
14: Vitenolie presenteert maar liefst 14 nieuwe locaties. Van Glanenbrug tot aan Terneuzen. En daarmee staat de teller nu op 109 Vitenolie tankstations. Alle locaties en actuele brandstofprijzen? Check de Vieten-app.
15: Disney Plus heeft nu ook Hulu.
6: In hoedoe verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney+.
9: De nieuwe single Ik mis je van Gideon is uit. Een warmer Nederlandstalige single met een pakkend refrein en een tekst waarin iedereen zijn eigen verhaal kan herkennen.
15: Dus ik mis je als ik hier niet ben.
9: Ik mis je van Gideon is nu overal te beluisteren en te streamen. Kijk voor meer informatie en boekingen op gideonmusic.nl.
16: Nieuw! De Melanzane Pizza. Vanaf $12,99. Bestel hem met een dikke New York-style bodem, een dunne Italian bodem of een echte zuurdezen bodem. New York Pizza.
17: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
18: Deze week in de bonus. Ahagalia en Cantaloupemeloen 2 stuks, 50% korting. Dr. Oetker Restaurante 3 stuks, €5,99. En tickets voor Pretpark Julianatoren voor €21,50. De meeste en de beste aanbiedingen.
19: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Luco Vitaal, David Amon en Imea. 1 plus 1 gratis. Dus maak je klaar voor een mooie zomer en vind nog meer mooie zomerdeals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
20: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
21: Zijn we er al?
20: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
22: Oh ja, verzekering.
20: En weer door met de Ora autoverzekering.
23: Goedemiddag, hier de actuele verkeersinformatie. Het is druk op de weg. Noem eens even langer dan 20 minuten. De beker gaat gelijk naar de A6. Lelystad Noord naar de Ketelbrug. Er staat door een ongeval 59 minuten, 7 kilometer. Dus tussen Lelystad en Emmeloord is dat. 7 kilometer, 59 minuten. Je zou natuurlijk de pont kunnen pakken naar Urk, maar dan moet je een stukje omrijden. Aan de A7 tussen Hoorn en Zaanstad, Purmerend Noord naar Zuid. Daar ook 21 minuten gemeld. En dan dat afschuwelijke ongeval met die vrachtwagens daar op de A12. Arnhem-Oberhausen tussen Duiven en Uitdijk, 24 minuten, 8 kilometer. En dan nog meer op de A58, Tilburg-Eindhoven, Moergestel en Oorschot, daar 27 minuten. En we hebben er eentje op de A76, Geleen naar Keulen, Koenderberg naar de Duitse grens, 22 minuten, 3 kilometer file. Nou, en dan nog wat flitsers, die worden hier ook kenbaar gemaakt. Op de A2 staan ze bij Weert. Weert nou echt bij 202.1. En op de A7 in Friesland Weert Marsum nog steeds 107.8. In Groningen op de A7 bij Winschoten, daar bij 245.1, even oppassen. En ook op de weg van Deil naar Gorkum, de A15, 100.4, ter hoogte van Gorkum. De A22 ook vertegenwoordigd met een flitser, daar tussen Beverwijk en Velsen bij 14.7. En bij Almere staan er ook 2 op de A27 voor je te wachten, of op je te wachten, 112.3 en 114.9. En ook een val neergezet op de A44, Wassenaar naar Nieuw-Vennep bij Wassenaar 20.4. En de laatste die melden vanaf Kuik, dat is A73 van Venray naar Nijmegen. Heeft met de paal 89.8. En tot zover de verkeersinfo hier op Radio NL.
24: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
25: Hessel Bijkstra!
23: Ja, goedemiddag. We gaan verder met de MLR Kua. De MLR Kru... Wat een... En Mick Harren, die.
24: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Cusco, die weten wel hoe er moet. Die zijn er slim genoeg voor om dat te regelen, dat ze weer een oorwurm maken eigenlijk. Hè? Ja, het is de Hollands Nieuwe deze week. Proud to be fout. Ja, ik heb even een dingetje. Ik wil toch even vragen of je mij wilt helpen. Want ik heb een mega klus vanavond. Ik kom het hier tegen in de media. Ik ben aan het zoeken naar leuke dingen om even te roepen op de radio. Kom ik hier tegen punt 2. Sneek is bijna klaar voor de Sneekweek. De muziek en horecaplein in Sneek zijn vandaag vrijwel gereed voor de start van de 89ste Sneekweek. Op het Sneekermeer voor je beeld worden zo'n 600 boten en dagelijks ongeveer 1000 zeilers verwacht. En de podia staan, de horeca staat klaar. En straks varen er ruim 600 boten op de vlootschouw. Vanavond is dat. En dan hebben ze mij gevraagd. Ja, moet je nagaan. Hebben ze mij gevraagd om dat te openen. Dus ik moet die hele Sneekweek even openen. Net of er niks is. Gewoon op een ponton staan. Op zo'n vlot. En dan bij die waterpoort in de kolk. En dan moet ik zeg maar die duizenden mensen daar aan de kant proberen te vermaken. Dat is ja, hele eer natuurlijk. Maar ik ben wel tweede keus. Ze hadden eerst de teken gevraagd, maar die kon niet. Dus ik mag nu. Maar superleuk natuurlijk. Toen dacht ik van, dan moet ik eens even muziek opzoeken wat er een beetje bij past. En dan heb ik een liedje gevonden waarvan ik eigenlijk niet weet of het wel kan. Dus het is, het kan de toeristen namelijk wat boos maken of in een raar gevoel zetten. En dat wil ik ook niet. Het is ook mijn eerste keer daar, dus ik moet ook een beetje mijn best doen. Maar het liedje komt van van iemand die is ook anoniem. We hebben wel eens vaker van die gekke dingen. En gekke liedjes, dat is leuk. Ik draaide vorige week bijvoorbeeld deze over die basketsloefjes. Deze. Dat is toch geweldig, van Sam Goren zitten. Met zijn basketsloefjes aan. Dat is wel een vergeten hit in mijn optiek, hoor. Nou goed, maar nou heb ik dat Sneekweekliedje en dan weet ik niet of jullie dat wat, of het kan, zeg maar. Dus help me even, doe even een jaartje of een neetje of zo, of ik dit kan draaien. Dit is, kijk, begint ook heel apart.
1: Op één week in het jaar na niets te beleven valt. Tenminste, wat zou u denken? Sneek wordt namelijk geterroriseerd door hangjongeren. Dus

0: Kan beter hebben André Rieu draaien of zo.
1: Tot de volgende.
0: Ja, hoi. Gekke sneker is dat. En dit, dames en heren, jongens en meisjes, is een liedje van Melissa Smilda. Zij zal bij ons op de zomertour staan in Rode. 9 augustus, familiefeest bij uitstek, gratis toegankelijk.

het stemgeluid van Yves Segers uit België natuurlijk. En ik schreeuw het van de daken. De voorganger, of tenminste de trendsetter van dit liedje. Ook weer door heel veel andere artiesten gedaan. Het is tijd voor een boomtak liedje. Boomtak, boomtak, boomtak. Gewoon een gezellig boomtak liedje deze. Boomtak, boomtak, boomtak, boomtak, boomtak. Nou, enzovoort, enzovoort. Het is William B. Met hulp van Henk Wijngaard, want dat hoor je wel aan de stem. Luister maar.

0: kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
1: Zo, wat hangt jouw deur er mooi bij?
2: Ja, ja, afgehangen met de vreesmallen van 24/7 Wood. Kijk op 24/7wood.nl voor al onze vreesmallen, ijzerwaren en handige tips.
3: Tot snel op 247wood.nl.
0: Claim nu je gratis vestool 18 volt accu op mastertools.nl.
4: 13 tot en met 16 augustus, Boeren Rock Festival. De dikste editie ooit. 4 dagen muziek.

0: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
2: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengwerf. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
1: Dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle broodsalades, 300 gram, voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
3: Gevoelige tanden? Niet voor deze prijs bij Trekpleister. Nu heel veel Sensodyne mondverzorging. 3 stuks voor maar 10 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Einde van de week. Gezellig. Een rondje van de zaak. Maar één verkeerde inschatting kan grote gevolgen hebben. Zeker als je net dat ene drankje niet meer had moeten nemen. Met Bobscan check je snel en eenvoudig of iemand veilig de weg op kan. Een professionele alcoholtest voor bedrijf en particulier. Snel, betrouwbaar en gebruiksvriendelijk. Bescherm je medewerkers, je klanten en je bedrijf. Kijk op bobscan.nl, want met de B-test ga je veilig de weg op. Bobscan.nl.
5: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
6: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
7: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AHA Lemon & Lime Zero 1,5 liter voor maar €0,86. Dat smaakt altijd goed. Prijsfavorieten. Lekker zomers.

0: gênante moment zojuist. Ik had
1: Radio NL
2: weerbericht.
0: Die had ik even moeten doen en helemaal nu Jan Visser er niet is. Maar ja, ik zat even bij de jongens in de kantine. Ik had een hete frikadel in mijn mik en ja, ik kon het net niet redden, zeg maar. Dus ja, sorry. Dus bij deze. Maar alsnog even het weerbericht. De zon schijnt geregeld, maar in het noorden dan kunnen er ook buien met lokaal onweer komen zelfs. Het is 23 tot 27 graden in het noorden. Daar is het ook minder warm. En in het weekend is het aangenaam zomerweer met flink wat zon. Morgen is het dan wel weer tot 21 à 26 graden, dus uiteenlopend van waar je zit. En zondag zal de meter staan tussen 23 en 29 graden. En op maandag, dan is het op veel plaatsen weer tropisch. Dus het wordt eigenlijk wat, in het algemeen wat kouder in het weekend. Nou, dan nog even een mooie spreuk. Hè? Op de laatste dag van juli schijnt de zon, dan lacht iedereen, valt er regen, dan spoelt augustus alvast schoon. Prachtig, toch? Ja. Nou, de allerbeste muziek ook aangepast op het weerbericht. En daarom gekozen voor Bert Hering. Zo hoor je hem nooit, zo hoor je hem altijd. Sluiten jullie mooi af. Toen dacht ik van ja, waarom niet? Doe nog een keer Julie July. En zometeen nog meer.

Oost-Indisch doof is hij soms. Hè? Dan hoort hij het wel, maar dat wil hij niet horen. Dat, maar soms hoort hij het ook echt niet. Nee, dat kan. Goed, even kijken. We hadden hier een... oh ja, dat is wel even leuk om te vermelden. Want we kunnen het niet vaak genoeg aan je noemen. Want 9 augustus, dan is de dag dat wij naar Rode gaan. De zomertour neerstrijkt in het prachtige Rode, waar we ooit begonnen zijn ook met die tour. We zijn daar gewend om eigenlijk heel veel mensen te mogen ontmoeten. Heel groot veld is het daar, hè, op het evenemententerrein. En vanaf 12 uur is dat allemaal open daar. Dus bij deze even de oproep. Ook Henk Wijngaard zal er zijn met zijn gele vrachtwagen. Nou, afgelopen weekend hebben we gezien wat dat ding doet. Hè. Dat is magisch. Iedereen wilde er even bij zijn en voelen. En in Assen kon je er ook in zitten. Ik weet niet hoe dat in Rode geregeld is. Maar goed, de truck staat er wel. De 81, de 81M. Met alles erop en eraan in volle ornaat. Kun je die daar bewonderen en kun je even mee op de foto, et cetera. En ook Henk Wijngaard zal optreden. De oproep aan jou is, kom op tijd, want om 12 uur begint het al. En die Rutger van Barneveld bijvoorbeeld, die is zo druk dat hij eigenlijk al gelijk in de middag komt. Om ons, om jullie te vermaken, zeg maar. En om ons te plezieren. Dus super. Rutger van Barneveld gaat gelijk die hit misschien wel 2 keer zingen. Soele zomernachten. Dus de oproep, zet het in je agenda. Roep al je vrienden en familieleden op om zondagmiddag 9 augustus naar Rode te komen. Norgerweg is het aan het evenemententrein. Kan niet missen. En dan zie je een immens podium met alle hele circussen waar we mee komen. Zie je daar. En je kunt daar gratis parkeren ook. Hè. Dat is en ook gratis toegankelijk. Dus het duurt van 12 tot een uur of 6:30 ongeveer. Met al die artiesten. Ik ga ze niet allemaal opnoemen. Maar als je nieuwsgierig bent, dan moet je maar even kijken op de website van Radio NL. RadioNL.fm. Dus dan weet je het even. Nou, en dit. Ja, dit zie ik in gedachten al helemaal losgaan met al die mensen daar. Meezingen, want dat hoeft hij zelf niet te doen, hè, met het refrein van deze. Dat laat hij altijd doen door zijn publiek. Rutger van Barneveld.

Ze zoeken de samenwerkingen allemaal op en dat pakt mij. Dat was natuurlijk niemand minder dan Matt Hoogkamer. Ik zit alweer op een peert hoor. Ivano! Russo, ja, Russo, dat is wel een opmerkelijk dingetje bij dat liedje, pak mij. Want dat is geproduceerd door Julian Falen. En dat is weer de broer van Noah. En dat zijn weer de kinderen van Sander en, hoe heet ze? Van TV, Linda de Mol. Dus het is weer één kliek met elkaar. En pak mij is eigenlijk dan zo uitgebracht. Mooi. Menso Kortland heeft ook een liedje over Amsterdam. Sukkel in Amsterdam.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026. Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
2: Je vakantiegeld dit jaar echt goed besteden? Stop met roken, zonder bijwerkingen. Met de lasertherapie van ProStop voor slechts €295. Dan kun je volgend jaar wel twee keer op vakantie.
3: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
2: Kijk op ProStop.nl.
4: Als je Vodafone mobiel
5: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
4: krijg je tot wel €20 korting.
5: Elk

0: Vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
1: iBoot verrast je elke dag met de beste deals van de mooiste merken. Alleen op iBoot.com of in onze app.
2: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
3: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
4: Oh my god.
3: Zo dus.
4: Wow.
3: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
5: Hey ondernemer, hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
6: Meer muziek luisteren, meer foto's maken, meer mama bellen. Beleef meer met je wearables, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Buds 4 Pro draadloze oordopjes met noise cancelling voor €186 voor mijn MediaMarkt members. MediaMarkt.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
8: Radio NL.
9: Zondagmiddag 9 augustus. Radio NL Zomertour.
10: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Met Radio NL.
9: Evenemententerrein in Roden.
10: De
9: vanaf 12 uur met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorietje Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas en Gea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
11: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
12: Radio NL zet de tijd op 2 uur.
11: Altijd aan.
12: Nu het nieuws op Radio NL.
13: Goedemiddag, het ANP nieuws op Radio NL. Ik ben Peter van Oudheusden. De tienduizenden migranten die gisteren de Spaanse stad Ceuta bestormden, worden teruggestuurd naar Marokko, zegt de Spaanse premier Sanchez. En volgens hem werkt Marokko daaraan mee. Aan de Marokkaanse kant van de grens staan nog migranten die de kant van Ceuta op willen. Er zouden er al 30 gearresteerd zijn. Bij het ongeluk op de A12 in de buurt van de Duitse grens zijn 3 mensen gewond geraakt. Het is niet duidelijk hoe ze eraan toe zijn. In de buurt van Babberich reden 2 vrachtwagens, een auto en een bestelbusje op elkaar. Dat kan te maken hebben met de file die daar geregeld staat in verband met grenscontroles. Vakbond CNV weet nog niet of het meedoet aan de landelijke OV-staking op woensdag 9 september. Die is aangekondigd door de FNV uit protest tegen de bezuinigingsplannen op de sociale zekerheid. Die dag gaat alles plat. Dat betekent dus dat er 24 uur lang geen treinen, trams, bussen en metro's rijden. En de speciale tribune die is gebouwd voor de Canal Parade morgen in Amsterdam is uitverkocht. Maar door annuleringen zijn nog wat laatste kaarten beschikbaar, zegt een woordvoerder. De tribune biedt plek aan 10.000 mensen. Hij ligt aan de Prinsengracht en biedt een perfect uitzicht op de botenparade. Het weer dan van Weer Online. Vanmiddag in het noorden en oosten mogelijk nog buien. In de rest van het land droog met geregeld zon bij 23 tot 28 graden. In het noorden minder warm. Morgen droog en zonnig bij 21 tot 26 graden. En dat was het ANP-nieuws.
14: Bij BTN De Haas is het van 20 juli tot en met 31 augustus zomer in de tent. Ontvang bij elke €500 een lot voor een prachtige prijzenpot van €14.000. Vanaf €250 ontvangt u een gratis Bron voor Goed Boeren zonnebril. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, Bron voor Goed Boeren.
15: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
16: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
17: Praxis.
18: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
19: Ping, ping, ping, ping, ping.
18: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
20: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
21: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
22: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
23: Zichtbare tekenen van het ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C. Voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de verpakking.
24: Ja, goedemiddag. Er zijn nogal wat meldingen. 39, maar ik ga ze niet allemaal noemen. Ik pak even de langste tussenuit. Voor de files op de A2, nou, tussen Utrecht en Den Bosch bij Culemborg, staat 13 kilometer file, 20 minuten langzaam rijden tot stilstaan. En op de A7 tussen Den Hoever en Heerenveen, Breesanddijk en Kormerdersand, afsluitdijk 18 minuten, 6 kilometer. We hebben een lange gemeld gekregen op de A15, Nijmegen richting Gorinchem, tussen Deil en afrit Arkel, 9 kilometer, 22 minuten. En dan nog eentje van 24 minuten, als het goed is. Ja, op de A15, nee, die heeft net geld. Even kijken hoor, dan verspringt hier even dat ding. 15 minuten op de A37 tussen de Duitse grens en Emmen-Oost. Daar staat ook 15 minuten, dus 2 kilometer. En we hebben, nou, verder valt het wel mee. Nog wel wat flitsers, die worden hier ook kenbaar gemaakt. Er zijn er ook een heleboel op de A2 tussen Eindhoven en Maastricht. Daar staan ze bij 202.1. En op diezelfde A2 nog een keer bij 211.1. En dat is bij Kelpen-Oler. Dan op de A10 Koenplein richting Watergraafsmeer, Durgedam, Zeeburgertunnel. Daar staan ze bij 8.3. Op de A27 word je in de gaten gehouden bij Almere. Op twee plekken 114.9 en op 112.3. Van de 28 Amersfoort richting Zwolle bij Harderwijk naar Elspeet. Daar staat ook zo'n ding, 59.8. En even oppassen op de A44 Amsterdam richting Den Haag bij Ommedijk en Wassenaar. Staat de flits bij 21.6. En dan de laatste, Maastricht naar Heerlen tussen Valkenburg en Hulsberg. Daar staat ook zo'n flitser, hectometerpaal 8.6. Nou, tot zover de verkeersinfo hier op Radio NL.
25: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
24: Ja, even een liedje voor al die mensen die op vakantie zijn in Frankrijk. Frans, Duits, Lange Frans, Tour de France. Hey Fransie.
25: Dit is de muziek van...

Het zal ongetwijfeld ook een van de meest gedraaide zijn in heel het land, deze van Justin de Wild. Geproduceerd door Manfred Jongenelis en geschreven door Jeffrey Heesen. Het is allemaal sterren. Het ding lag al een tijd op de plank, hè, dat liedje. Voordat ze hem uitgebracht hadden. Zo kan het verkeren. Jan Bunk is een vaste luisteraar uit Papendrecht. En die wil graag even een piratenhit aanvragen. Ik ben een Noorderling. En dat is wel opmerkelijk, want je hebt natuurlijk in het zuiden bij... in Limburg heb je een drielandenpunt. Nou, dat hebben wij hier in het noorden in de muziek. Dat is een oud liedje, maar wel een hele leuke. Het is namelijk een stukje Fries gedeelte, een stukje Gronings gedeelte... ja, en een stukje Drents gedeelte. Dus het gaat eigenlijk over die drie provincies. En ze zingen allemaal hun eigen stukje. En dat verwerkt in één liedje. En de hoofdmoot is Birdie, want die heeft hem op naam staan, dat nummer. Maar het is wel grappig, want dan kreeg je net... die hoorde Tjeerd vanaf Texel, die hoorde al die... die zit er ook in, namelijk. Die hoorde net al die boodschappen waar wij staan dit weekend, wat er allemaal te doen is. Rudy, hey, hier vanavond Mokum in de Koog. Dus daar op Texel in de Koog is het ook allemaal gaande vanavond. Vier artiesten in iedere kroeg. Ook een hele happening, begrijp ik. Goed, ik ga het liedje draaien voor Jan Bunk uit Papendrecht. En het heet dus Ik ben een Noorderling. Lekker ouderwets gezellig.

Delilah van Tom Jones, dan in het Nederlands. Het is leuk dat mensen energie steken en proberen een kroeghit te maken. Ik heb hier zo'n gast, René heet hij, René van het Plein. Eigenlijk heet hij René Schellevis. Is al een tijdje bezig, maar uit hobby. Hè? Hoeft het niet te doen voor het geld. Hij heeft een goed lopend bedrijf. Heeft hij eigenlijk ook heel druk mee. Maar hij vindt dat zingen zo leuk. Mensen vermaken, mensen boeien, mensen aan zich binden. Dat vindt hij mooi. En hij hoopt stiekem natuurlijk nog wel op een soort van hitje of zo, weet je wel. Dus dat hij in alle kroegen gedraaid wordt. Dat hij in elk systeem komt te staan met zijn nummer. En ik denk dat dit wel potentie heeft. Want dit is een nummer die altijd weer naar boven komt. Maar riep om een vernieuwing, zeg maar. En René heeft dat jasje aangetrokken en heeft zich gewaagd aan het nummer van Drukwerk, Schijn een lichtje op mij. Dus ik wil hem graag presenteren als de nieuwe kroegenhit. Schijn een lichtje op mij van René van der Plein.

0: gratis vesttool 18 volt accu op mastertools.nl.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
3: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
4: FC Zutphen presenteert het Sesinflex International U13 Tournament. 3 dagen topvoetbal met bekende clubs. Ajax, PSV, Tokio FE, FC Twente Heracles, VfB Stuttgart, Club Brugge, AZ, Chelsea, Bayer 04 Leverkusen en FC Zutphen. De sterren van morgen zie je bij het onder 13 jeugdvoetbaltoernooi. Vrijdag 28 tot en met zondag 30 augustus op Sportpark het Meijerink. Thuishaven van FC Zutphen. Kijk op fczutphentoernooi.nl.
5: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
6: Deze week in de bonus. Ahagalia en Cantaloupe-meloen, 2 stuks, 50% korting. Dr. Oetker Restaurante, 3 stuks, 5,99. En alle apen.

Zijn vrienden noemen hem Tinus. En Tinus doet het goed dit jaar. Want ze hebben een... ook privé, hè? Ze hebben een jongetje gekregen in maart. Hij en zijn vriendin Kimberly. En het leuke is dat dat jongetje dat heet Jones. Hoe weet je dat? Een mooie naam voor een baby. Jones. Ah, ik vind het wel cool. Stoer. Hè? Een korte naam. Jones. Mooi. Hey, zometeen gaan we nog even de hit van Ferry de Lits draaien. Met Baco en Monaco. Hè? Daar zit ook alles weer in. Alles wat je nodig hebt in de muziek tegenwoordig. Hè? Volgens mij zit er geen Uber in. Maar dat weet ik niet. Die Uber ontbreekt net, denk ik. Maar wel. Ga even luisteren. Dat is wel even gaaf.

Femke. Femke Hengevelde heet ze. En ze komt hier volgende week ook op visite. Het is volgende week allemaal visites hier, zie ik. Het lijkt wel een dokter die teken wou. Nou, hij heeft eerst, even kijken hoor. Woensdag heeft hij Gisby op bezoek. Gisby, hè? Die staat ook in Rode op de tour. Donderdag komt Femke Hengevelde langs. Hengevelde, ja. En ook Jeffrey Kuipers die heeft een plekje gevonden om even langs te komen. Vrijdag 7 augustus. En dat is opmerkelijk, want die zit normaal in Spanje. Die is geëmigreerd. Maar die komt ook langs, dus leuk. Emma Velde heet ze. En ze komt hier volgende week ook op visite. Het is volgende week allemaal visites hier, zie ik. Het lijkt wel een dokter die teken wou. Nou, hij heeft eerst, even kijken hoor. Woensdag heeft hij Gisby op bezoek. Gisby, hè? Die staat ook in Rode op de tour. Donderdag komt Femke Hengevelde langs. Hengevelde, ja. En ook Jeffrey Kuipers die heeft een plekje gevonden om even langs te komen. Vrijdag 7 augustus. En dat is opmerkelijk, want die zit normaal.

0: Dus leuke visiteweek volgende week. Hè?
1: Toch?
0: Ja, vind ik wel. Even een berichtje van Michel uit Enschede. Die heeft wat ingesproken. En die heeft het over een liedje waar ik niet heb. Maar...
2: Hey Hessel. Hier Michel vanuit Enschede. Helaas zit mijn vakantie er weer op. En mogen we maandag weer de veegmachine op.
0: Ach.
2: Kun je een plaatje draaien van normaal weekend? Dankjewel.
0: Ja. Nou, dat weekend heb ik niet, Michel. Maar ik heb wel een andere moord. Waarvan ik dacht van ja, maar die verdient ook meer aandacht. Dat is namelijk misschien wel een van de mooiste liedjes van normaal. En ik hoop dat je dat ook vindt. Het heet de Lagere School in Hummelo.

0: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy. Met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026.
1: Lieve mensen, al die handen, handen zagen.
0: Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
2: Moet je schilderwerk vandaag nog af? Kit af met Acryrub CF2 van Soudal. Al na 10 minuten overschilderbaar, zonder scheurtjes. Schilder slimmer en strakker met Soudal.
3: Soudal, de bouwverslimmers.
2: Soudal, de bouwverslimmers.
4: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
3: Fans van voordeel.
4: Aldi.
5: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op glasvezel plus tv. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
4: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper, platte perziken. 1,5 kilo voor maar €2,59. En ook nergens goedkoper, rode puntpaprika's. En de prijs? Geen punt. 500 gram maar €1,79.
3: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Meer podcasts, meer playlists, meer foto's. Beleef meer met je smartphone, want het is Mobile Mania. Inruilen is verdienen. Ruil je oude iPhone in en krijg tot €50 extra bovenop de inruilwaarde. Alleen bij Mediamarkt.
7: Werk? Werk aan je kleurtje zul je bedoelen. Nu de heetste zomerdeals. Alleen op iBoot.com of in onze app.
8: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
9: Ping, ping, ping, ping, ping.
8: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
10: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn de nieuwe Kruidvat babydoekjes vrij van plastic. En maar 99 cent per pak. Ja, daar word je vrolijk van, hè? Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
11: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
12: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Sla dit weekend nog je slag. Met een Lijfheid droogrek voor maar €39,99. Karwei, maak het mooier.
13: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengwerf. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
14: Radio NL.
0: Zondagmiddag 9 augustus. Radio NL Zomertour.
15: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Naar het Radio NL.
0: Evenemententerrein in Roden.
15: De zon.
0: Vanaf 12 uur met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorieke Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas Egea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
7: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
16: Radio NL zet de tijd op 3 uur.
7: Altijd aan.
16: Nu het nieuws op Radio NL.
17: Goedemiddag, dit is het ANP nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaaitaal. In heel Europa hebben natuurbranden nu al meer natuur verwoest dan vorige zomer. Het gaat om een gebied dat net zo groot is als de provincie Zuid-Holland. Vorig jaar was het nog ruim de helft minder en toen was de piek ook een maand later. Spanje, Italië en Frankrijk zijn dit jaar het zwaarst getroffen. De migranteninvasie in Ceuta lijkt over zijn hoogtepunt heen. Zo'n 25.000 mensen zouden het kleine stukje Spanje in Marokko intussen vrijwillig hebben verlaten. Dat is ongeveer de helft van het aantal mensen dat er was. De migranten hoopten via Ceuta naar Spanje zelf of andere Europese landen te kunnen. In Zandvoort is een jongen van 16 vrijgelaten die deze week een bezoeker van de Pride zou hebben mishandeld. Hij moet zich wel aan bepaalde voorwaarden houden, omdat hij voorlopig verdachte blijft. De politie is namelijk nog bezig met onderzoek waarbij een van de vragen is of het anti-homo-geweld was. En de Britse premier Burnham is als voetballiefhebber geen fan van FIFA-baas Infantino en zijn plan om het WK te verkopen. Hij vond het hele idee vanaf het begin al schandalig, maar nu noemt hij Infantino ook de verkeerde man om de baas te zijn. Het is nog maar de vraag of Infantino zijn zin krijgt, want bijna geen enkel land lijkt voor. Het weer van Weer Online. In het noorden en oosten kans op buien. Verder blijft het droog en zonnig. Het is 23 tot 28 graden. In het noorden is het iets minder warm. Morgen ook droog en zonnig en 21 tot 26 graden. En dat was het ANP-nieuws.
14: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
18: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
19: Nu bij Belsimpel. De nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
20: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH Lemon en Lime Zero 1,5 liter.

0: Deze week in de bonus. Ahalia en Cantaloupemeloen, 2 stuks, 50% korting. Dr. Oetker Restaurante, 3 stuks, 5,99. En tickets voor Pretpark Julianatoren voor 21,50. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Luco Vitaal, David Amon en Imea. 1 plus 1 gratis. Dus maak je klaar voor een mooie zomer en vind nog meer mooie zomerdeals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
2: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
3: Zijn we er al?
2: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora autoverzekering.
5: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend online leren.
7: Goedemiddag richting het weekend met Radio NL en muziek van Robert Pater. Zometeen eerste actuele ANWB verkeersinformatie bij Radio NL. Het is onder andere druk door werkzaamheden en er gebeuren ongelukken. Je staat vast op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Beest en Everingen 10 minuten door een kapotte vrachtauto. De A10 Koenplein Watergraafsmeer tussen Amsterdam-Tuindorp-Oostzaan en Zeeburg 6 kilometer komt door een ongeluk. Weg is daar dicht. Richting Amersfoort volg je Ring West en dan Ring Zuid. A12 Arnhem-Duitse grens tussen Zevenaar en Beek 10 minuten door een ongeluk bij de vrachtwagen, duurt tot 1 uur of 5. En de A16 Breda-Rotterdam tussen Breda-Noord en de Moerdijkbrug 20 minuten. Het laatste op de N57 Middelburg-Brouwersdam tussen Middelburg-Noord en Oostkapelle, momenteel 6 minuten. Flitsers gemeld langs de volgende wegen. A2 Utrecht-Amsterdam 36,5. A7 Afsluitdijk-Heerenveen 107,8. A10 Koenplein-Watergraafsmeer bij 8,3. A12 Arnhem-Utrecht 71,8. A27 Almere-Utrecht bij 112,3. En de A44, daar staan ze in beide richtingen bij 20,4. En voor een volledig overzicht van alle flitsers check je de app van Flitsmeister.
8: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
7: Och, lekker. Nog 2 uur en dan is het officieel weekend op Radio NL. Dit is René Schuurmans.
8: Dit is de muziek van Radio NL.
9: Elke keer is het vuurwerk. Het hangt in de lucht. Nee, we doen niet aan uw werk. Het hoeft niet zo vlug.
8: Radio NL.

Uit het land van de baguettes, de Franse chansonnier Robert Pater. En blijf toch bij mij, dames en heren, het is vrijdag. En och, och, och, het weekend, dat zit er nu echt aan te komen. Althans, het weekend, misschien ook wel midden in je vakantie. Misschien ook wel het begin van je vakantie. Maar goed, als je gewoon aan het werk bent vandaag, dan is dat weekend toch ook wel weer heel erg verdiend. En een lekker weekend lijkt het te worden. Het blijft grotendeels droog, heb ik al gezien in het weerbericht. En dat betekent dat we dit weekend op uit kunnen. Volgens mij genoeg te doen dit weekend. Zelfs in de vakantieperiode. Ik weet dat de legendarische Sneekweek gaat beginnen. Ja, toch in heel Nederland bekend dankzij die ene film. Hè. Een paar jaar geleden was dat in de bioscopen. De Sneekweek was een horrorfilm. Nou, dat heeft niet zoveel met de werkelijkheid weer te maken, kan ik je vertellen. Al kan ik me voorstellen dat na een paar biertjes die binnenstad ook wel horror kan zijn. Maar voor de rest natuurlijk ook heel veel andere evenementen in Nederland. Dus ik hoop dat je een lekker weekend voor de boeg hebt. En mocht je nou nog niks op de planning hebben staan, dan is dit wellicht het teken om toch maar even die bar

0: 100%. Ik ga even een controversieel onderwerp aansnijden. Ik denk dat ik heel veel mensen hier misschien de kast mee opjaag. Want ik weet dat er heel veel mensen een enorme hekel hebben aan het volgende. En dat zijn van die huistuin- en keukenbordjes, weet je wel. Die je ophakt in je huis of op je kantoor. Waar dan van die stereotypische spreuken op staan. Hè? Live, love, love. Of in dit huis hebben we normen en waarden. Doen we onze schoenen uit en dat soort dingen. Nou kwam ik er laatst eens eentje tegen. Ook weer zo'n huistuin- en keuken. Winkel. En dat is toch een beetje mijn guilty pleasure. Ik moest er wel om lachen. Ik ga altijd voor de volle 100% op mijn werk. Maandag 8%, dinsdag 27%, woensdag 30%.
1: Alors, tout alors.
2: Merci bien.
0: Ja, nou ja, goed. Ik heb hem niet gekocht hoor. Maak je geen zorgen. Nee. Die komt niet bij mij op kantoor, Tarko. Moest er stiekem toch wel even omgrinniken. 100% Flemming en Mart Hoogkamer. Zojuist bij Radio NL. Het is de vrijdagmiddag. We starten het weekend op de meest optimale manier. En je weet het, op vrijdag is er ook altijd gloednieuwe Nederlandstalige muziek. Ik stel je zo meteen voor aan het anthem van het Zin in de Zomerfest. En die is in handen van Busy en Yves Berendsen. Direct na een oudje van Edwin Roelvink. Dit is Meisjes van de Nacht.

0: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools. Mastertools.nl, jouw klus onze tools.
1: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
0: Claim nu je gratis vestool 18 volt accu op mastertools.nl.
2: Radio NL ken je natuurlijk.

0: altijd aan. Radio NL.
1: Weer die klote muggen in huis.
0: De oplossing is gelukkig nabij. Hoornfabriek.com.

0: makkelijk.
1: Geen ongedierte meer in huis. Met hoornfabriek.com.
2: CeraVeesje voor je huid. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CeraVe-artikelen. Als je huid daar niet blij van wordt, joehoe! Dus allemaal op naar...
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.

0: Meer streamen, meer gamen, meer lezen. Beleef meer met je tablet, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Tab S10 Lite tablet met S Pen voor €269 voor mijn MediaMarkt members. Alleen bij MediaMarkt.
1: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA. Ja!
2: Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker! De Hypotheker.
3: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar €4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.

progressie hebben deze Zeeuwse mannen Bluff en Heer bij Radio RL. En heel eerlijk, dit liedje dat raakt me echt in mijn hart. Zeker als ik een tijd van huis ben geweest. Ik ben laatst dus op vakantie geweest, weekje in Griekenland. Na dat weekje, dan waardeer je je eigen bedje gewoon weer extra erg. Hè? Ik weet niet of je dat ook hebt, als je terugkomt van vakantie, dan slaapt je bed zo lekker als je weer thuis komt. Nou, dat is een beetje het gevoel van het liedje Bluff en Hier bij Radio NL op vrijdagmiddag. En dit zijn Django en Peter vanaf vandaag.

lekker de zomervibes in de nieuwe single van Team Rush Hour. Wesley Klein en Brace. En die hoor je zojuist bij Radio NL. Het station waar je nieuwe Nederlandstalige muziek ontdekt, dat weet je. Hij heet, moet ik even snel spieken, Dans Voor Mij. En het grappige is, daar zit zo'n sampletje in van een dikke top 40 zomerhit van dit moment. Dat is Sorry Papi. Misschien heb je die wel ergens een keertje gehoord. Dat sampletje hebben ze gebruikt voor dit liedje. En zo zie je maar, zelfs in de muziek wordt er milieubewust omgegaan. Want dit wordt gewoon gerecycled. Of gejat, hè? Het is maar net hoe je het doet. Dit is Radio NL op vrijdagmiddag met de allermooiste bezigers aan het begin van je weekend. Er is André Hazes en ik meen het.

0: Wolter Kroes. Ja, en die ene weg waar altijd file staat. Och man, ik weet niet of je ooit de Route Soleil bereden hebt, maar als je dat op zwarte zaterdag doet, heel veel sterkte, want dan kom je echt niet doorheen. Wolter Kroes zojuist dus bij Radio NL met zometeen jouw kans op het exclusieve en gloednieuwe Radio NL t-shirt in...
1: Het spelletje.
2: Het spelletje.
1: Van

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Hey bouwprofessional, snel kunststofkozijnen bestellen zonder gedoe? Skodora.nl. 100% maatwerk, persoonlijk advies en met 5 dagen geleverd. Skodora.nl.
2: Je vakantiegeld dit jaar echt goed besteden? Stop met roken, zonder bijwerkingen. Met de lasertherapie van ProStop voor slechts €295. Dan kun je volgend jaar wel 2 keer op vakantie.
3: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
2: Kijk op ProStop.nl.
1: Kozijnen vandaag besteld, met 5 dagen al op je aanhanger. Skodora.nl.
4: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Luco Vitaal, David Amon en Imea, 1+1 gratis. Dus maak je klaar voor een mooie zomer en vind nog meer mooie zomerdeals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
5: iBoot verrast je elke dag met de beste deals van de mooiste merken. Alleen op iBoot.com of in onze app.
6: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
7: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.

0: euro's. Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Gevoelige tanden? Niet voor deze prijs bij Trekpleister. Nu heel veel Sensodyne mondverzorging. 3 stuks voor maar 10 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we ook alweer?
2: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Meer muziek luisteren, meer foto's maken, meer mama bellen. Beleef meer met je wearables, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Buds 4 Pro draadloze oordopjes met noise cancelling voor €186 voor mijn MediaMarkt members. MediaMarkt.
5: Radio NL.
6: Zondagmiddag 9 augustus, Radio NL Zomertour.
7: We horen de vogels weer fluiten, we gaan weer naar buiten. Naar
6: evenemententerrein in Roden.
7: De Zomertour.
6: Vanaf 12 uur met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorietje Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas Egea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
8: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
9: Radio NL zet de tijd op 4 uur.
8: Altijd aan.
9: Nu het nieuws op Radio NL.
10: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaaitaal. De Spaanse premier Sanchez heeft een persconferentie gegeven over de situatie in Ceuta, een klein stukje Spanje in Marokko. Hij geeft mensensmokkelaars de schuld van de migranteninvasie. Zij zouden migranten verhalen op de mouw spelden dat je via Ceuta makkelijk naar Europa kan. Sanchez is daar woedend over. De situatie in Ceuta lijkt nu weer wat rustiger. De helft van de 50.000 migranten heeft de enclave intussen vrijwillig verlaten en is weer op Marokkaans grondgebied, zegt Spanje. De migranten gingen met de boot of zwemmend naar Ceuta. Zeker 43 mensen hebben de tocht niet overleefd. Een Britse uitvaartondernemer heeft jarenlang de boel belazerd. Hij vertelde families dat hun dierbaren waren begraven, terwijl dat niet altijd gebeurde. Volgens de rechter heeft hij daarmee hun vertrouwen op een bizarre manier misbruikt. De man viel 2 jaar geleden door de mand toen lichamen werden gevonden. Hij moet 20 jaar de cel in. En muziekapp Suno moet in Duitsland auteursrechten betalen. Gebruikers kunnen allerlei dingen invullen en AI maakt daar dan een liedje van. Maar die zijn vaak gebaseerd op bestaande nummers waar niet voor betaald is. Voorbeelden die werden gegeven in de rechtbank: Forever Young van Alphaville en Mambo No. 5. Het weer van Weer Online. In het noorden en oosten kans op buien. Verder blijft het droog en zonnig. Het is 23 tot 28 graden. In het noorden is het iets minder warm. Morgen ook droog en zonnig. Dan wordt het 21 tot 26 graden. En dat was het ANP-nieuws.
11: Bij BT en de Haas is het van 20 juli tot en met 31 augustus zomer in de tent. Ontvang bij elke €500 een lot voor een prachtige prijzenpot van €14.000. Vanaf €250 ontvangt u een gratis bron voor goedboeren zonnebril. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BT en de Haas, bron voor goedboeren.
12: Verscholen.

0: Doneer.
1: De nieuwe single Ik Mis Je van Gideon is uit. Een warmer Nederlandstalige single met een pakkend refrein en een tekst waarin iedereen zijn eigen verhaal kan herkennen.
2: Dus ik mis je als je hier niet bent.
1: Ik Mis Je van Gideon is nu overal te beluisteren en te streamen. Kijk voor meer informatie en boekingen op gideonmusic.nl.
3: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Sun vaatwascapsules van 18 stuks... bij besteding vanaf €35. Op is op. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is die ja. Van Jumbo.
4: Hey ondernemer. Hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
5: Zichtbare tekenen van het ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de verpakking.
6: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
7: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitendeuren.
8: Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
7: Dat zeg ik.
9: Goedemiddag, 4 uur geweest. Radio NL Verkeer van de ANWB. Het is onder andere druk door werkzaamheden en er gebeuren ongelukken. Dit zijn de files die opvallen. A12 Den Haag-Utrecht tussen Prins Klausplein en Zoetermeer Centrum. 7 minuten door een ongeluk. A16 Breda-Rotterdam tussen Zonzeel en de Moerdijkbrug. 20 minuten. A28 Amersfoort-Zwolle tussen Harderwijk en Epe. 3 kwartier door een afgevallen lading. Je kunt richting Zwolle beter omrijden via Apeldoorn over de A1 en de A50. En ook op de N2 sta je vast. Maastricht-Eindhoven tussen de Hocht en Eindhoven Centrum. Een kwartier door een ongeluk. Flitsers gemeld in de Flitsmeister-app. Langs de A1 Amsterdam-Apeldoorn bij 52.1. A7 Afsluitdijk Heerenveen bij 107.8. A10 Koenplein-Watergraafsmeer bij 8.3. En de A27 Utrecht-Almere bij 114.9. En voor een volledig overzicht van alle flitsers, check je de app van Flitsmeister.
10: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
11: Ivo Pasveer!
9: Goedemiddag, we trappen het weekend aan met de Gebroeders Co zometeen. En dit is René Karst.
10: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Hollands nieuwe deze week, Gebroeders Co. en Proud to be Found. In de mega middagshow van Radio NL. Het is vrijdagmiddag. We gaan richting het weekend. En wat zou het mooi zijn als je dit weekend start met een gloednieuw en exclusief Radio NL t-shirt. Zo exclusief dat echt nog niemand hem heeft, geloof ik.
1: Het spelletje van de dag.
0: Want de vakantieperiode die brengt ook voordelen met zich mee. Dat is onder andere dat de baas ook van huis is. En je weet het, hè? Als de kat van huis is, dan dansen de muizen op tafel. Of in dit geval is het dan de spreekwoordelijke muis die gewoon de prijzenkast leegtrekt. Ik heb hem gevonden. Het gloednieuwe Radio NL t-shirt. En ik heb gewoon besloten om deze week weg te geven. In iedere middagshow maak je de kans op om als een van de allereerste Nederlanders ermee vandoor te gaan. Het nieuwe Radio NL t-shirt. En het enige dat je hoeft te doen is meedoen met Raad Wie Er Praat in het spelletje van de dag. Je hoort zometeen een bekende Nederlander praten. Aan jou de vraag, wie is dat? Heb je een suggestie? Heb je een idee wie het zou kunnen zijn? Of wil je gewoon gokken? Mag natuurlijk ook, hè? Gokken is gratis in dit geval. Kom maar door in de Radio NL app en maak kans op dat gloednieuwe Radio NL t-shirt. Dit is de opgave van vandaag. Welke BN'er zoeken we?
2: Ja, maar volgens mij zie je die ook al op tv. Ik heb daar wel een tijd over gedaan. Om dan niet te denken, oké, nu ga ik presenteren. En dat doe ik eigenlijk al wel een tijdje.
0: Ja, ik vind het wel een herkenbare stem, maar hij is ook wel moeilijk ergens, denk ik. Nou, kom maar door. Als je een idee hebt, geef het door in de Radio NL app. En maak kans.
1: En dan nu. Langzame

voor één, de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop, bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt, je lijf nat van zon.

witte bloemen en linten aan je rok. Wanneer we met elkaar gearmd de kerk uitgaan, wat zullen ze dan kennen?

0: zij denken hierover na. Ze hebben gewoon een plekje gelaten in dit liedje voor dat ene woordje H. Weet je wat ik bedoel? H-O-E-R. Ja, dat wordt toch al geroepen. Dus ja, dan kun je beter ook gewoon die plek vrij laten, toch?
1: Het spelletje van de dag.
0: En om het dan een beetje fatsoenlijk te houden, maken we er gewoon hey van, moeten ze gedacht hebben. Dirk Mildijk, Marco Kraats, ik hou van het leven. Spelletje van de dag, dit is de opgave van vandaag in Raad Wie Er Praat.
2: Ja, maar volgens mij zie je die ook al op tv. Ik ben daar, ik heb daar wel een tijd over gedaan. Om dan niet te denken, oké, nu ga ik presenteren. En dat doe ik eigenlijk al wel een tijdje.
0: Oké, toch lastiger dan gedacht als ik eventjes in de radio net heb kijken. Even wat foute antwoorden met je doornemen. Het is niet Kim Holland. Nee, die klinkt nog zwoeler. Janine Albring wordt gezegd, presentatrice van Zomergasten natuurlijk. Nee, die is het ook niet. Sylvana IJsselmuiden. Je had het wel kunnen zijn wat mij betreft. Die heeft ook zo'n beetje zo'n zachte stem. Noah Valen wordt genoemd, dochter van Linda de Mol. Dit is Monique Smit, zie ik binnenkomen. Nee, is het ook niet. En Marieke Elzinga. Nee, even serieus, jongens. Marieke Elzinga? Nee, dan zou ze wel over haar kat praten, denk ik. Maar goed, wie is het dan wel? Heb je een idee? Kom maar door in de Radio Web app. Emma kans op het gloednieuwe Radio

0: kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools. Mastertools.nl,
1: zo, wat hangt jouw deur er mooi bij?
2: Ja, ja, afgehangen met de freesmallen van 24/7 Wood. Kijk op 24/7wood.nl voor al onze freesmallen, ijzerwaren en handige tips.
1: Tot snel op 247wood.nl.
0: Claim nu je gratis vestool 18 volt accu op mastertools.nl.
3: Ah, weer die klote muggen in huis.
0: De oplossing is gelukkig nabij. Hoornfabriek.com.
4: 13 tot en met 16 augustus, Boeren Rock Festival. De dikste editie ooit. 4 dagen muziek,

0: mee maken.
1: Heerlijk!
2: Geen ongedierte meer in huis met hoornfabriek.com.
3: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
4: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
5: Deze week in de bonus. AH Runder en AH Terra Rul gehakt. 1 plus 1 gratis. AH Roomboze appeltaart. 50% korting. En Douwe Egberts Aroma Rood of DKV Filterkoffie per stuk. 6,79. De meeste en de beste aanbiedingen. Albert Heijn.

0: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
1: Oh my god.
0: Zo dus.
1: Wow.
0: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.

0: Radio NL.
1: Weerbericht. De zon die schijnt geregeld, maar hier en daar valt ook een buit. Het is 23 tot 27 graden. In het noorden is het minder warm. En in het weekend is het aangenaam zomerweer met flink wat zon. Morgen is het 21 tot 26 graden. En zondag zelfs 23 tot 29 graden. En maandag dan is het op veel plaatsen weer tropisch. En dan de hoofdpunten uit het ANP-nieuws.
2: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaaitaal. De rechter heeft het voorarrest verlengd van de drie terreurverdachten die deze week werden opgepakt bij een grote politieactie. Ze zitten nog zeker 2 weken vast. De Spaanse premier Sanchez is in Ceuta geweest, dat overlopen werd door tienduizenden migranten. Hij gaf de schuld aan mensensmokkelaars. Ceuta ligt in Marokko, maar is van Spanje. En de Russische ambassadeur in Polen moet tekst en uitleg geven over de raket die gisternacht insloeg in het NAVO-land. De raket kwam uit Rusland en was bedoeld voor Oekraïne. Er past ook een kernkop op.
1: Oké, dankjewel voor dit moment. Dan haal ik net mijn verkeersmuziekje weg. Moet die heel snel weer bijpakken. En daar is hij. Het is 5:05 ANWB verkeersinformatie bij Radio NL. Het is onder andere druk door werkzaamheden en er gebeuren ongelukken. Bijvoorbeeld op de A10 Koenplein Watergraafsmeer tussen Amsterdam, Tuindorp, Ozaan en Zeeburg. Ruim een uur. Dat komt door een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht. Dan de A15 Europoort Rotterdam tussen Hoogvliet en Charloes, 20 minuten. A16 Breda Rotterdam tussen Zonzeel en de Moerdijkbrug, 20. En de A28 Amersfoort Zwolle tussen Harderwijk en Epe. Ruim een uur door een afgevallen lading. De rechterrijstrook is dicht. Je kunt beter omrijden. Richting Zwolle volg je Apeldoorn over de A1 en vervolgens de A50. Dan de flitsers gemeld in de Flitsmeister-app. A2 Eindhoven-Maastricht bij 202.1. A4 Amsterdam-Den Haag, 12.4. De A9 Amstelveen-Alkmaar bij 67.6. A28 Amersfoort-Zwolle, 59.8. En de A44 Den Haag-Amsterdam bij 20.4. En voor een volledig overzicht van alle flitsers, check je de app van Flitsmeister. Goeie reis.
3: Als het echt te veel wordt, als je groen en geel wordt en je hebt een hoop verdriet.
4: Hey, Radio NL, Joost Klein hier. Waarom ben ik niet te horen in jouw radioshow? What the fuck, man?
5: Zet de radio aan en luister.

0: gaan we Loesoe. Marco Stuitmaker en Loesoe bij Radio NL.
1: Het spelletje van de dag.
0: En heel eerlijk, ik krijg het melodietje nu al niet meer uit mijn hoofd. Volgende week gaat het waarschijnlijk nog een tandje erger worden, want dat is het Hollandse nieuwe. Nou, ik zeg erger, maar eigenlijk ben ik er stiekem best wel blij mee, want het is een catchy liedje van Marco. Hey, het is 16:45 bijna vrijdagmiddag. Wat zou het leuk zijn als je nog even dat Radio NL t-shirt meepakt, toch? Je bent een van de allereerste Nederlanders die hem krijgt. Hij is gloedje nieuw en rechtstreeks uit de kast getrokken. Wil je de kans opmaken? Doe mee met Raad Wie Er Praat. Als je hebt geappt, hou dan je telefoon in de gaten, want momenteel bellen we iemand die heeft geappt. Eens kijken wie dat gaat zijn vanmiddag.
2: Hey, met Annemarie.
0: Hey, Annemarie met Ivo van Radio NL. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Hallo, hallo. Jij hebt het goed voor elkaar, Annemarie. Jij bent op vakantie, zie ik.
2: Ja, lekker hè.
0: Waar ben je?
2: We zijn in Den Bosch.
0: Oh, het mooie Den Bosch. Dat is een mooie stad, hè.
2: Ja, echt superleuk. Ja, ja.
0: Ik kom ook wel eens in steden en denk ik van ja, het is allemaal zo nieuw, dat heeft ook wel wat. Maar ja. Den Bosch is echt kans op maken. Doe mee met Raad Wie Er Praat. Als je hebt geappt, hou dan je telefoon in de gaten. Want momenteel bellen we iemand die heeft geappt. Eens kijken wie dat gaat zijn vanmiddag.
2: Hey, met Annemarie.
0: Hey, Annemarie met Ivo van Radio NL. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Hallo, hallo. Jij hebt het goed voor elkaar, Annemarie. Jij bent op vakantie.

0: Dat is zo mooi.
1: Ja. Ja, zeker weten. En lekker de bossenbollen, hè?
0: Ja, natuurlijk, natuurlijk. Iedere dag eentje.
1: Ja, iedere dag eentje, ja.
0: Oké, heel goed, heel goed. Annemarie, ik moet er toch even over beginnen, hè. Met jouw naam zijn zoveel liedjes gemaakt, dat weet je toch?
1: Ja, dat weet ik wel, ja.
0: Het liedje van René Karst. BZN heeft ook een liedje over je gemaakt, Annemarie.
1: Oh, nou.
0: Leuk. En natuurlijk die van...

0: gezegd.
1: Oh, leuk, ja.
0: Goud.
2: Of zeg je van, ik vind dit verschrikkelijk. Zet het alsjeblieft uit.
1: Nee hoor, nee. Oh, ik wist er niet zoveel nummers. Ik kende alleen even aan mijn moeder vragen.
2: Oh echt? Oh ja, dat gaat natuurlijk ook over Anne-Marie, hè? Nu je het zegt, ja, nu je het zegt. Ja. Nou ja, kun je weer een paar liedjes aan de Spotify-playlist toevoegen.
1: Ja, zeker weten, leuk.
2: Hey, raad wie jij praat. Dit is de opgave.
3: Ja, maar volgens mij zie je die ook al op tv. Ik ben daar... Ik heb daar wel een tijd over gedaan. Om dan niet te denken, oké, nu ga ik presenteren. En dat doe ik eigenlijk al wel een tijdje.
2: Anne-Marie uit Strijensas. Wie denk jij dat dit is?
1: Chantal Jansen.
2: Ja, natuurlijk! Hey. Wow, hoe kan het ook anders, hè? Hele herkenbare stem, mevrouw Chantal Jansen. Van harte gefeliciteerd, Anne-Marie. Ik mag jou feliciteren. Jij bent een van de allereerste Nederlanders van alle 17 miljoen inwoners die het gloednieuwe Radio NL t-shirt te pakken heeft.
1: Nou, ik voel me vereerd hoor. Echt superleuk.
2: En dat ook nog eens in je vakantie. Hoe mooi kan het leven zijn?
1: Ja, echt geweldig.
2: Anne-Marie, dan ga ik jou nog één dilemmaatje voorleggen. Ik heb hier een liedje van Chantal Jansen klaarstaan met Donny Schultenbrouw. Maar ik heb ook de Johnny's met Anne-Marie klaarstaan. Welke gaat dat worden?
1: Nou, de Johnny's natuurlijk.
2: Ja, natuurlijk. Nou, fijne middag. Geniet van de vakantie, hè?
1: Hey, hartstikke bedankt.

0: dit blijft mooi. Hier veert ze. En terug in de tijd bij Radio NL. Het is bijna 5 uur en je weet wat dat betekent. Het is er bijna tijd voor.
1: Uurtje lekker los. Oh ja, joh.
0: Zometeen, dan bepaal jij een uur lang de playlist hier op Radio NL aan het begin van je weekend. Met welk liedje wil jij je weekend beginnen? Welk nummer mag niet ontbreken op de radio vanmiddag? Nou, misschien zit je ook nog wel te twijfelen.
2: 088 0200 100.
3: Ja, kan ik niet gewoon even appen dan?
2: Jazeker, dat is Peter. Ga naar de app van Radio NL, klik rechts onderin op berichten en de DJ leest het meteen.

0: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
1: Hè? Nu alweer?
0: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
1: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
0: Ook dan moet je aangifte doen.
1: Nou, goed dat je het zegt.
0: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over BTW-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
1: Handig?
0: Ja, van de Belastingdienst.
2: Je vakantiegeld dit jaar echt goed besteden? Stop met roken, zonder bijwerkingen. Met de lasertherapie van ProStop voor slechts €295. Dan kun je volgend jaar wel twee keer op vakantie.
3: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
2: Kijk op ProStop.nl.
4: Vitenolie presenteert maar liefst 14 nieuwe locaties. Van Glanenbrug tot aan Terneuzen. En daarmee staat de teller nu op 109 Vitenolie tankstations. Alle locaties en actuele brandstofprijzen? Check de Vitenapp.
5: Je wou alle smaken milkshake proberen, maar nu is je rekening helemaal uitgemolken? Maak er een potje van, want met de rekening van Buut

0: anders doet.
1: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Sla dit weekend nog je slag. Met een Lijfheid droogrek voor maar 39,99. Karwei, maak het mooier.
2: FC Zutphen presenteert het Sesinkflex International U13 Tournament. 3 dagen topvoetbal met bekende clubs. Ajax, PSV, Tokio FA, FC Twente Heracles, VfB Stuttgart, Club Brugge, AZ, Chelsea, Bayern 04 Leverkusen en FC Zutphen. De sterren van morgen zie je bij het onder 13 jeugdvoetbaltoernooi. Vrijdag 28 tot en met zondag 30 augustus op Sportpark het Meijerink. Thuishaven van FC Zutphen. Kijk op fczutphentoernooi.nl.
3: Zo, wat hangt jouw deur er mooi bij?
4: Ja, ja. Afgehangen met de vreesmallen van 24/7 Wood. Kijk op 24/7wood.nl voor al onze vreesmallen, eisenwaren en handige tips.
3: Tot snel op 247wood.nl.
5: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
6: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
7: Radio NL.
8: Zondagmiddag 9 augustus. Radio NL Zomertour.
9: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Met Radio NL.
8: Evenemententerrein in Roden.
9: De Zomertour.
8: Vanaf 12 uur. Met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorieke Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas en Gea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
10: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
11: Radio NL zet de tijd op 5 uur.
10: Altijd aan.
11: Nu het nieuws op Radio NL.
12: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaaitaal. De 3 terreurverdachten die deze week werden opgepakt bij een grote politieactie zitten nog zeker 2 weken vast. Het was al bekend dat 1 al eens was veroordeeld voor aanslagplannen in België. En de andere 2 waren eerder in beeld voor opruiing tot terreur. Waar ze nu precies van verdacht worden is niet bekend. De migrantencrisis in Ceuta is de schuld van mensensmokkelaars. Dat zei de Spaanse premier Sanchez op een persconferentie in Ceuta. Dat ligt in Marokko, maar is van Spanje. De enclave werd de afgelopen dagen overlopen door tienduizenden migranten. De meeste zijn weer teruggekeerd naar Marokkaans grondgebied. In Tilburg is iemand opgepakt die 2 ontvoeringen van criminelen zou hebben voorbereid. Hij is de 5e die vastzit. De vermoedelijke opdrachtgevers van die ontvoeringen werden begin dit jaar al opgepakt in Colombia. Zij moeten nog worden uitgeleverd aan Nederland. Het zou allemaal te maken hebben met drugshandel. En de Russische ambassadeur in Polen moet komen uitleggen waarom een raket gisternacht insloeg op NAVO-grondgebied. Dat gebeurde op zo'n 100 kilometer van de grens tussen Polen en Oekraïne, waar de raket eigenlijk voor bedoeld was. Het bleek een Russische kruisraket te zijn, waar ook een kernkop op past. Het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht is het helder. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen opnieuw droog en veel zon. Alleen in het noorden kan een bui vallen. Het wordt 21 tot 26 graden. En dat was het ANP-nieuws.
13: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
14: Oh my god.
13: Zo dus.
14: Wow.
13: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
15: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
16: vakantie!
15: ANWB en gaan.
17: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl.
0: Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Ice Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
16: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
0: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle broodsalades, 300 gram, voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
17: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
18: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
19: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
20: Goedemiddag, zometeen het uurtje lekker los op Radio NL. Eerste blik op de wegen, ANWB verkeersinformatie. De files nemen af, het is onder andere nog wel druk door werkzaamheden en er gebeuren ongelukken. Dit zijn de files die opvallen. A10 Koenplein Watergraafsmeer tussen Volendam en Zeeburg, bijna een uur vertraging over 4 kilometer. A16 Breda Rotterdam tussen Zonzeel en de Moerdijkbrug, een kwartier door wegwerkzaamheden. En de A28 Amersfoort Zwolle tussen Harderwijk en Epe is een afgevallen lading. Daardoor is de rechterrijstrook dicht, zorgt voor 40 minuten vertraging. Je kunt beter omrijden. Richting Zwolle volg je Apeldoorn over de A1 en de A50. Flitsers gemeld in de Flitsmeister-app. A2 Eindhoven-Maastricht, 202.1. A7 Afsluitdijk Heerenveen bij 107.8. De A9 Alkmaar-Amstelveen bij 56.7. En de A13 Rotterdam-Den Haag bij 12.7. En voor een volledige overzicht van alle flitsers check je de app van Flitsmeister.
21: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
20: Wat wil je horen? Waar heb je zin in? Dit is het uurtje lekker los. Vraag jouw favoriet aan in de Radio NL app.
21: Dit is de muziek van Radio NL.
22: Radio NL.

0: Dat hangt van jou af. Spreek even een audio-appje in de Radio NL-app.
1: Ik wil nog even de groeten doen.
0: Vanaf nu gaan we er samen een feestje van maken.
1: Komt-ie!
2: Lekker niets, lekker vrij, even feest.
0: Dit is een uurtje.
1: Dit is een uurtje.
0: Lekker los.
3: Lekker.

0: Ten en de topste uit Iguana. Uurtje lekker los. En de komende drie kwartier bepaal jij de muziek op Radio NL. Download de Radio NL-app, die is helemaal gratis. Ga onderin naar berichten en stuur eventjes een berichtje met jouw favoriete liedje. Mag ook via een spraakberichtje, dan krijg je sowieso pluspunten. En wie weet hoor je me in dit uurtje lekker los. Laten we wel even één ding afspreken. Het is vrijdagmiddag. Laten we wel eventjes lekkere weekendliedjes doen. Gewoon om het weekend even goed te beginnen, toch? En dan wil ik eigenlijk ook nog direct even een verzoekje aan jou doen. Want ja, ik heb één belangrijke afspraak voor dit uurtje lekker los. En dat is dus dat ik echt alleen maar liedjes pak die aangevraagd worden in de Radio NL app. En ik mag dus geen persoonlijke favorietjes draaien. Want ja, daar is dit uurtje natuurlijk niet voor. Het zou ook een beetje gek zijn als ik zelf mijn eigen muziek zo ga draaien. Maar nou heb ik al sinds woensdag probeer ik om één bepaald liedje een keer aangevraagd te krijgen. Dat is dat liedje van K3, De Zomer van Oya Lele. Ik weet niet waarom. Ik heb hem afgelopen week een keertje gedraaid in dat uurtje lekker los. Maandag of dinsdag of zo. En sindsdien ben ik een beetje verliefd geworden op dat liedje. Ik word er helemaal vrolijk van, maar hij wordt maar niet aangevraagd. Hij wordt maar niet aangevraagd. Dus doe maar een plezier en vraag hem even een keertje aan. Hè? Ben ik ook een keertje blij in het uurtje lekker los. Nou, ik ben sowieso blij hoor, want er komen leuke liedjes binnen. Toos uit Gilsen, die wil graag iets van Henk Wijngaard horen. Nou, die gaan we zo direct draaien. Eerst nog even naar de telefoon. Daar heb ik Wilma uit Utrecht. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Jij vraagt een liedje aan voor de knapste van de fietsenmakerij in Arnhem.
1: Ja, klopt.
0: Vertel eventjes, wat maakt diegene zo knap, Wilma?
1: Ja, eigenlijk alles.
0: Vertel, wat
1: hij is lief, hij is leuk.
0: En wat zorgt ervoor dat zijn gezicht het allermooiste is van alle mannen van heel de wereld?
1: Nou, van de heel de wereld wil ik nou ook weer niet zeggen.
0: Nou, wacht even. Het is alleen de knapste van de fietsenmakerij.
1: Ja.
0: Oké, nou, duidelijk. Weg romantiek. Maar goed, je vraagt een liedje voor hem aan, wat wil je horen?
1: De hartslag van je heupen.
0: Oeh, leuk. Mike Verstegen, ik ga hem zo even draaien, oké?
1: Ja. Top, dankjewel.
0: Uurtje lekker los!

0: moet je lekker los. Complete chaos.
1: Uurtje lekker los.
2: Run.
3: Het is top op, nu zit het.

0: Lekker zeg, Vincent. Aangevraagd door Gert in de Radio Willelop. Je luistert naar het uurtje Lekker Los. Jij bepaalt de playlist een uur lang, iedere werkdag hier op Radio NL. Wat wil je horen? Laat het weten in de gratis Radio NL-app. Raziek uit Scherpenisse. Hoi Ivo, zou je voor mijn moeder de zomer van Oja Lele van K3 kunnen draaien? Groetjes aan Raziek. Dankjewel Raziek voor het aanvragen. Goeie keuze zeg. Teus uit Leens, de zomer van Oja Lele. En daarna graag Oja Lele van de OG. Nou, dat is ook leuk. Dat is ook leuk inderdaad. Nick Stewart uit Nichtenvecht. Goedemiddag. Goedemiddag, toegezellig K3 met de zomer van Oja Lele. Tim Bakkum uit Heerhugowaard, zomer van Oja Lele van K3 voor uurtje Lekker Los. En laten we nog even naar de telefoon gaan, even kijken of daar ook nog wat wordt aangevraagd. Radio NL met Ivo, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hallo, wie is dit? Vanity, toch?
1: Met Vanity.
0: Hallo Vanity uit het mooie Enschede. Wat wil je horen zeker in het uurtje Lekker Los?
1: De zomer van Oja Lele van K3.
0: Het is geen toeval, hè?
1: Nee, geen
0: verwacht. Dankjewel, Vanity. Fijne middag.
1: Fijne middag.
0: Dan gaan we nog even naar Joyce uit Hillegom. Hey Joyce, hoe is het?
2: Hi, goedemiddag. Ja, goed.
0: Voel jij je ook al een beetje de zomer aankomen?
2: Ja, zeker. Mooi weer op komst.
0: Welk liedje past daarbij volgens jou?
2: Ja, uiteraard. K3 Oja Lele natuurlijk.
0: Ja, nou, ik kan er nu helemaal niet meer omheen. Hè. Dank voor het aanvragen, Joyce.
2: Ja, dag dan.
0: Doei, doei. En geloof me, ik ben nu echt een blij ei, hoor. Echt waar.

0: Goedemiddag, jullie zijn fantastisch, echt waar. Dat is wel weer eens bewezen. De beste luisteraars heeft Radio RL.
1: We gaan op zoek naar pellets.
2: Kies dan voor duurzame pellets van Pelletfabriek Derksen. Met vestigingen in Pannerden, Lobith en Spijk zijn wij dé leverancier van nieuw of gebruikte pellets. Maar ook het juiste adres voor droge pellets door samenwerking met DTB Staalbouw. Ontdek ons assortiment op derksenpellets.nl.
3: Van kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via

0: op mastertools.nl.
1: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
2: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want in augustus maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed and breakfast droom waar te maken.
3: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
4: Nou, hè?
2: Zoals in Griekenland. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
5: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
6: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Ice Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
7: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
8: Yes!
7: Esso, omdat elke rit telt.
9: Get ready for the OG.
10: All y'all bitches wanna look like me.
11: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
12: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
13: Nu met Club Karwei 40% korting op alle Histor Perfect Finish binnenlak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
14: Dit is Radio NL. Altijd aan. Radio NL. Altijd aan.
15: Radio NL.
14: Weerbericht.
16: Geregeld zon, maar ook hier en daar een spat regen. Temperatuur 23 tot 27 graden. In het noorden is het minder warm momenteel. Dit weekend is het aangenaam zomerweer met flink wat zon. Morgen 21 tot 26 graden. En zondag 23 tot in het zuiden 29 graden. En maandag dan is het op veel plaatsen weer tropisch. Het is 17:05 ANP Headlines.
17: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaaitaal. Bij de Spaanse enclave Ceuta in Marokko zijn al bijna 60 dode migranten geteld. De meeste zijn verdronken toen ze Ceuta probeerden te bereiken. Sommigen deden dat zwemmend. Een vliegtuig van Eurowings werd gisteravond geraakt door de bliksem. Het toestel was onderweg van Stuttgart naar Wenen en keerde meteen om. Passagiers en bemanning waren niet in gevaar. En een Duitse voetbalcoach heeft geen goed woord over voor FIFA-baas Infantino vanwege zijn commerciële plannen rond WK's. De coach vindt dat Infantino zich gedraagt als een maffiabaas.
16: Hoorde je dat net? Van dat vliegtuig dat geraakt is door de onweer. Dat is echt mijn grootste nachtmerrie. Ja, je zit natuurlijk in zo'n vliegtuig, hoog boven de grond. Ja, je bent wat dat betreft een beetje hulpeloos als dat vliegtuig naar beneden stort. Maar goed, tegelijkertijd troost ik me met de gedachte. En het is echt waar, bewezen. Het vliegtuig schijnt dus het meest veilige vervoersmiddel te zijn. Ja, er gebeurt natuurlijk vrij weinig hè, als je in het vliegtuig zit. Dus laten we daar dan maar gewoon op vertrouwen. Goed, ANWB verkeersinformatie bij Radio NL. Files nemen af. Het is onder andere nog wel druk door werkzaamheden en er gebeuren ongelukken. 52 kilometer file. En eentje die opvalt, die staat op de A28 Amersfoort-Zwolle tussen Harderwijk en Epe. Een half uur komt er een afgevallen lading. De rechterrijstrook is dicht. Omrijden kan. Richting Zwolle volg je dan Apeldoorn. En dan rijd je over de A1 en vervolgens de A50. Dan de flitsers gemeld in de Flitsmeister-app. Langs de A7 afsluitdijk Heerenveen 107.8. A12 Utrecht-Den Haag bij 18.6. De A20 Gouden Hoop van Holland bij 31.8. A28 Amersfoort-Zwolle 59.8. En de A32, dat is Heerenveen-Leeuwarden bij 67.9. En voor een volledig overzicht van alle flitsers, check je de app van Flitsmeister.
14: Het is half zes geweest. We hebben nog een half uurtje.
18: Los de bal, jongen.
14: Lekker los te gaan.
18: Luisteraars, go!
4: je brein nog even breinen.
8: Wat wil jij nog horen?
4: Dikke hectiek of kwaliteitsmuziek?
8: Een feesttentje momentje?
4: Jij hebt, wij maken het recept.
8: Lekker!
4: En dan nu weer een dikke vette klop.
9: Komt-ie dan, hè?
4: Een vette klopper.
18: Calidad y garantía.

0: Ja, leuk aangevraagd door Marijke uit Amsterdam, Rutger van Barneveld en de zwoele zomernachten. En Remco Brinks uit Racing, die wilde in Spanje van Mart Hoogkamer horen, want ze zitten in Spanje. Och, het zal toch niet.
1: Uurtje lekker los. Complete chaos.
0: En om het even lekker in te peperen, appt Remco ook nog dat ze nu het zwembad induiken met Nicole, Milou en Noah met Radio NL op de speakers. Kijk, dat laatste is altijd een goed idee. Maar een zwembad, och man, droom er niet over. Echt waar. Hé, hey, laten we snel even kijken wat er nog gebeurt in de app voor het uurtje lekker los. Johnny uit Oosterhout, doe even zanger Hans met 500 ml. Ik trek nog even een 500 ml open. Nou ja, een paar jaar geleden hebben we daar een eigen zomerritje mee gescoord. Ah joh, is wel weer leuk om een keertje te doen, toch? Zanger Hans, 500 ml. Ik heb 2 jaar geleden gezegd, ik ga dat liedje nooit meer draaien. Maar goed, dat is ook 2 jaar geleden. 3 jaar geleden zelfs inmiddels. Kan wel weer een keertje, hè? Ik vergeet gewoon dingen. Eerst nog even naar de telefoon. Daar heb ik Anja uit... amai, belletje. Hey Anja, goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
0: Ik raak toch een klein beetje getriggerd door jouw appje, Anja. Jij zegt, als Belg kan ik toch beamen dat er betere groepjes zijn dan
2: K3. Zeker te weten.
0: Ik ben het daar oneens. Ik ben oneens met je, Anja. Ja, nee.
2: Dan moet ik eigenlijk maar eens verdiepen in die Belgische muziek, joh. Er is nog zoveel goede muziek in België, zoals De Kreuners of Gorky, Clouseau. Maar dat draaien jullie al regelmatig, dus...
0: Denk eventjes aan die legacy die K3 heeft nagelaten, hè. Hey ja, mama, oh ja, lele.
2: Ja,
0: die Belgische bonbonnekes, die hebben laatst gewoon weer die stadions helemaal uitverkocht, hè.
2: Ja, zeker. En wie heeft er niet op gedanst, hè? Ik ben inmiddels 50, maar ik heb ze ook meegekregen, hè.
0: Ja, en toch zeg jij, K3 is een verschrikking. Doe maar iets van
2: nee,
0: De Kreuners.
2: No. Verschrikking. Ik zeg, er is betere muziek als K3.
0: Oké. Heb je een suggestie? Laten we dan ook eventjes de Belgen compenseren in dit geval. Wat is beter dan K3?
2: Nou, dan doen we de eentje van...
0: Oh. Aan die legacy die K3 heeft nagelaten, hè? Hey ja, mama, oh ja, lele.
2: Ja,
0: die Belgische bonbonnekes, die hebben laatst gewoon weer die stadions helemaal uitverkocht, hè?
2: Ja, zeker. En wie heeft er niet op gedanst, hè? Ik ben inmiddels 50, maar ik heb ze ook meegekregen, hè?
0: Ja, en toch zeg jij, K3 is een verschrikking. Doe maar iets van
2: nee,
0: De Kreuners.
2: No. Verschrikking. Ik zeg, er is betere muziek als K3.
0: Oké. Heb je een suggestie? Laten we dan ook eventjes de Belgen compenseren.

0: Ik wil je. Blijf bij me.
1: Hou van me. Ga nooit meer
0: ja,
1: weg.
0: Ja, voilà. Voilà, Sadi.
1: En toch vind ik K3 nog steeds beter, hoor.
0: Heb jij gewonnen? Dank u wel.

0: Ja, er komt toch wel heel veel goeds uit België. Hè? De Belgische speciaal biertjes, de blond biertjes, de Belgische bonbonnetjes. En toch ook wel muziek, de kreuners uit België en Ik Wil Je. Goed, als ik Belgen draai, kan ik het toch niet laten om eventjes een paar Belgen mopjes erbij te zoeken. Ik ben er zelf wel gek op, namelijk. Waarom gaat een Belg op vrijdag altijd door het raam naar binnen? Omdat het weekend voor de deur staat. Mag ik nog eentje doen? Mag ik nog eentje? Oké, nog eentje. Waarom lopen Belgen op maandag naast hun fiets? Omdat het weekend erop zit. Genoeg.
1: De finale klapper.
0: Goed, het is tijd voor belangrijkere zaken. Zometeen de finale klapper. We zijn op zoek naar een echte klapper. Een echte weekendhit. Om het weekend goed te beginnen. Zometeen dan gaan we live in de uitzending de telefoonlijnen opengooien. Op 088 0200 100. En dan mag je dus live in de uitzending een liedje aanvragen. Mits we het liedje hebben. Dat is de enige voorwaarde die telt. Maar tik het nummer nu alvast even in. Zodat je zometeen direct kunt bellen. 088 0200 100. En bepaal zometeen de finale.

0: Machado. This is the finale.
1: Finale. Finale.
2: Oké, nu bellen 088-0200-100. 088-0200-100. 088-0200-100. Wie weet bepaal jij de finale klapper. En we zijn dus ook echt op zoek naar een weekendklapper. Even een weekendrammer, hè. Weet je, trots op jou is hartstikke mooi. Geef mij je angst is ook mooi, maar niet op vrijdag iets voor zessen. Toch, laten we wel wezen. Dus kom maar door. 088-0200-100. Vraag jouw finale klapper aan. En de enige regel die geldt, we moeten hem wel hebben. Dat is de enige, hè. Want opzoeken, dat duurt te lang live in de uitzending. Dus als we hem hebben, dan gaan we hem draaien. Radio NL met Ivo, goedemiddag.
3: Goedemiddag, met Bas Koenis.
2: Hallo Bas.
3: Hey, goedendag.
2: Hallo, hallo. Zeg het eens Bas, wat wil je horen als finale klapper?
3: Noem maar een liedje TDI. Dan op vrijdag, noem maar lekker die RAM-versie hoor.
2: Oh, dat is van de Beat Crooks is dat, toch?
3: Beat Crooks, ja, juist dan.
2: Ik ga even kijken of we die hebben. Dit is niet een liedje dat we dagelijks draaien op Radio NL.
3: Een andere versie hoor, is ook goed.
2: Even kijken, Beat Crooks met TDI.
3: TDI, ja.
2: Ik zit te kijken. Nee, ik heb hem zo snel hier niet.
3: Nee, dan maar meisje of jongen van het platteland. Dat is ook goed.
2: Oké, okay, ja, ik moet even door naar de volgende, Bas. Dankjewel, hè. Fijne dag.
3: Yo, dank je.
2: Hoi, hoi. Goed, Radio NL met Ivo. Goedemiddag.
4: Hey, Michel.
2: Hey, Michel. Zeg maar, wat mag de finale klapper worden?
4: Dennis Oudepaleis.
2: Oeh, dat is leuk. Danny Panadero.
4: Zeker.
2: Weet je eigenlijk wel waar Panadero voor staat?
4: Geen idee.
2: Panadero, dat is bakker in het Spaans. Dus ik heb zo'n voorgevoel dat Danny eigenlijk van achternaam gewoon bakker heet.
4: Oh ja, nou, altijd
2: meegenomen. Heb je dat weer mooi meegenomen op de vrijdag, toch? Dankjewel, hè?
4: Daarom. Hey, helemaal goed.

0: Hondjes.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we ook alweer?
2: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
5: Ik heb letterlijk niks.
6: Het gaat de hele dag regenen, hè?
7: Nee, ik heb geen regenjas.
6: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
2: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
8: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
9: Moet je schilderwerk vandaag nog af? Kit af met Acryrub CF2 van Soedal. Al na 10 minuten overschilderbaar zonder scheurtjes. Schilder slimmer en strakker met Soedal.
10: Soedal, de bouwverslimmers.
9: Soedal, de bouwverslimmers.
11: Nieuw, de Melanzane pizza. Vanaf

0: CeraVe-feestje voor je huid. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CeraVe-artikelen. Als je huid daar niet blij van wordt, joehoe! Dus allemaal op naar...
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Meer podcasts, meer playlists, meer foto's. Beleef meer met je smartphone, want het is Mobile Mania. Inruilen is verdienen. Ruil je oude iPhone in en krijg tot €50 extra bovenop de inruilwaarde. Alleen bij Mediamarkt.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.

0: 9 augustus. Radio NL Zomertour.
1: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Met Radio NL.
0: Evenemententerrein in Roden.
1: De Zomertour.
0: Vanaf 12 uur. Met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorietje Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas Egea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
2: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
3: Radio NL zet de tijd op 6 uur.
2: Altijd aan.
3: Nu het nieuws op Radio NL.
4: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaitaal. Bij de Spaanse enclave Ceuta worden steeds meer dode migranten gevonden die verdronken zijn op weg naar het schiereiland, schrijft een Spaanse krant. Ceuta ligt in Marokko, maar is van Spanje. De enclave werd afgelopen dagen overlopen door 10.000 mensen uit Marokko en andere Afrikaanse landen. In Amsterdam varen morgen minder pontjes op het IJ, omdat er te weinig schippers zijn. En dat terwijl het dan extra druk is door de botenparade van de World Pride. Maar volgens vervoerbedrijf GVB kan het morgen niet anders. Het veroorzaakt vooral overlast voor mensen die vanuit Amsterdam-Noord naar de Pride willen. Een vliegtuig van het Duitse Eurowings is gisteravond omgekeerd nadat het in de lucht werd geraakt door de bliksem. Het toestel was onderweg van Stuttgart naar Wenen en had zeker 100 mensen aan boord. Het vliegtuig is veilig geland. De passagiers zijn daarna met een ander vliegtuig alsnog naar Wenen gevlogen. En een Duitse voetbalcoach heeft hard uitgehaald naar FIFA-baas Infantino vanwege zijn commerciële plannen rond WK's. De coach vindt dat Infantino zich gedraagt als een maffiabaas. Hij staat achter de Europese voetbalbond UEFA. Die dreigt niet meer mee te doen aan WK's als Infantino zijn plannen doorzet. Het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht is het helder. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen opnieuw droog en veel zon. Alleen in het noorden kan een bui vallen. Het wordt 21 tot 26 graden. En dat was het ANP-nieuws.
5: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
6: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een BIG geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
5: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
7: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
8: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
9: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
11: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
12: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen dit weekend tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Wees er snel bij. Karwei, maak het mooier.
13: En dan de Radio NL verkeersinformatie, aangeboden door de Algemene Nederlandse Wielrijdersbond. Oftewel de ANWB. Met één file A28 Amersfoort-Zwolle tussen Harderwijk en Epe. 16 minuten door opruimwerkzaamheden. Flitsers gemeld in de Flitsmeister-app. A2 Eindhoven-Maastricht bij 202.1. A7 Duitse grens Groningen 244.8. En de A9 Alkmaar-Amstelveen 56.7. A22 Beverwijk-Velsen bij 14.8. En de A44 Den Haag-Amsterdam bij 20.4. Voor een volledig overzicht van alle flitsers, check je de app van Flitsmeister.
2: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
14: Ivo Pasveer!
13: Goedenavond en welkom in je weekend met Joey Nicolai, Danny de Munk en nu John West.
2: Dit is de muziek van Radio NL. Radio NL.

0: Radio NL.
1: Radio NL.
0: Altijd aan.

Joey Nicolai en zijn nieuwste Tinto de Verano. Zojuist bij Radio NL. Het is vrijdagavond. Het weekend is begonnen. En het is natuurlijk Amazing Vrijdag. Dit is Danny de Munk, Vrienden voor het Leven.

0: Danny de Bunk bij Radio NL en het prachtige Vrienden voor het Leven. Hey Rory, vriend. Goedenavond.
1: Hey, maat.
0: Valt me wel op dat jij steeds verder weg gaat staan met de dag.
1: Ik verder weg... Ja, ik kan wel iets verder weg gaan staan nog. We zitten nog even in de kleine studio.
0: Ja, dat klopt. Het is ook niet heel veel meer dan een bezemkast.
1: Kijk, als ik zo ga staan, dan sta ik in beeld ook. Dat vind ik...
0: Hallo
1: mensen. Ja, dat ik in beeld ben, dat ruik je.
0: Nou,
1: bedankt. Net nog een verse portie deo. Pro-deo vandaag.
0: Ik wil niet veel zeggen. Ik ruik eerder bitterballen, hoor.
1: Oh, lekker. Heb je vanmiddag aan de bitterballen gezeten?
2: Rory van de radio.
0: Oh, ik moet heel eerlijk zeggen. Ja, ik weet niet of ik dit mag zeggen überhaupt. Maar het vetvijvertje is vanmiddag wel eventjes aangegaan.
1: Ja, ik wou net zeggen. Dat is natuurlijk traditie hier in het pand. En normaal ben jij natuurlijk werk jij in de avond. Dus ben jij daar niet bij.
0: Dat klopt.
1: Maar ik kan mij voorstellen dat je er vandaag even gebruik van hebt gemaakt.
0: Vandaag toch wel even een heel klein frikadelletje gehad.
1: Lekker.
0: Hey, Rory. Normaal gesproken is het zo dat we werken en privé strikt gescheiden houden.
1: Ja.
0: Nou wil ik toch even wat opgooien. We hebben het de afgelopen week al een keer over gehad dat ik me steeds meer als een boomer voel. Als 28-jarige.
1: Oh, je hebt nog een voorbeeld.
0: Want?
1: Nee, ja, geen idee.
0: Jij bent 29. Ja. Ik weet niet of jij je ook al langzaam boomer aan het voelen bent.
1: Ja, weet ik niet zo goed.
0: Nou hebben wij morgenavond wat gepland.
1: Ja.
0: Wij gaan morgenavond met z'n tweeën namelijk voor het eerst, echt, dit is voor mij in jaren, op stap.
1: Ja, inderdaad, ja.
0: Wij gaan de stad in. We gaan, zoals ze dat al zo mooi zeggen, de stad onveilig maken.
1: Ja, ja, ja.
0: Het is gewoon op een terrasje zitten met een biertje.
1: Ja, vooral dat eigenlijk,
0: maar
1: ja.
0: Ik vraag me wel af, na al die jaren, kijk, weet je, toen ik 17, 18, 19, 20 was, toen was ik wekelijks wel in de stad, in de clubs, in de feestcafés te vinden, maar is dat zoveel veranderd? Ik weet het eigenlijk niet.
1: Nou, ik denk dus dat wel meevalt, maar ik heb wel, als ik bij ons in de stad, zeg maar, je hebt één steeg, nou, dat klinkt heel fout, maar je hebt één steeg waar alle kroegen zijn.
0: Welke steeg bedoel jij?
1: Als je daar rondloopt, dat zijn wel allemaal mensen van 17, 18. Daar is niks mis mee, maar dan denk ik wel soms. Ja, ik ben 29. Ik weet niet of ik daar nog wel tussen pas, zou ik maar zeggen.
0: Is het dan wel een goed idee dat we morgen op stap gaan?
1: Ja, wat kunnen we anders gaan doen morgen? Potje bolen of zo?
0: Nou, en dat is helemaal boemer.
1: Ja, daarom.
0: Wel leuk, maar dat weet je, als je dan in zo'n bowlinghal zit, dan voel je je toch een beetje als Homer Simpson of zo.
1: Ja, ja inderdaad, ja.
0: Maar ja, goed, morgenavond op stap. Ik ben toch stiekem wel benieuwd of er in 8 jaar tijd, want eigenlijk na corona ben ik nooit meer echt op stap geweest. Ja. Of dat heel veel veranderd is.
1: Zou het bier nog wel smaken?
0: Ja, dat vraag ik me ook af. Ja. Zal het wel van het festival bier zijn, toch?
1: Ja, ik denk het ook, ja.
0: Ze zeggen dat het een mythe is, maar ik geloof er heilig in.
1: Wij drinken nooit bier ook natuurlijk.
0: Nee, zeker niet. Gewoon aan de cola natuurlijk.
1: Daarom, ja.
0: Hey, zullen wij afspreken dat we maandag even als Radio NL Boomers verslag uitbrengen?
1: Oh, doen we even de evaluatie. Ja, dat is goed. Ja, hoor.
0: Even de maandag evaluatie van de eerste stapdag der jaren van Rory en Ivo.
1: Mis het niet.
0: Zometeen Rory op de spriet.
3: Ik weet dat men zo vaak vergeet om te leven. Je raakt alles kwijt, onzekerheid

0: weer die klote muggen in huis.
1: De oplossing is gelukkig nabij. Hoornfabriek.com. Zoek jij een heftruck, vrachtwagen, shovel of grasmaaier? Kijk eerst op agitrader.nl. Je kunt filteren op locatie, dus wie weet vind jij die droomshovel wel bij jou in de buurt. Kijk snel op agitrader.nl en vind wat je zoekt.
0: Heerlijk!
1: Geen ongedierte meer in huis met hoornfabriek.com. Van kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Mastertools. Mastertools.nl, jouw
2: klus, onze tools. Zanger of geluidsman? Professionele apparatuur nodig zonder hoge investering? Lease je apparatuur bij Audiolease. Speakers, microfoons, in-earsystemen en digitale mixers. Ontdek de mogelijkheden op audiolease.eu. En vraag vandaag nog een offerte aan.
1: Claim nu je gratis vestool 18 volt accu op mastertools.nl.
3: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
4: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
5: Yes!
4: Esso, omdat elke rit telt.
6: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Magnum ijs, 1 plus 1 gratis. En plus frambozen, bessen, aardbeien en bramen, 2 schalen, €5,99. We doen met je mee. Plus.
7: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
8: Liefies! Wat doen jullie aan zaterdag?
9: Ik heb letterlijk niks.
10: Het gaat de hele dag regenen, hè?
11: Nee, ik heb geen regenjas.
12: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
13: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is heel veel zonbescherming en heel veel verzorging voor de hele vakantie. Dus kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
14: Mooi van Ethos.
15: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
16: Je wou alle smaken milkshake proberen, maar nu is je rekening helemaal uitgemolken? Maak er een potje van, want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren.

0: Radio NL.
1: Weerbericht.
2: Ja, het terras- en barbecue-bericht. Vanavond is het droog met een mix van zon en ook wat stapelwolken. In het weekend is het aangenaam zomerweer met flink wat zon. Morgen is het 21 tot 26, zondag 23 tot 29 graden. Maandag is het op veel plaatsen weer tropisch warm. Oh, lekker. Die zomer gaat maar door en door en door. Dan Radio Rail Verkeer van de ANWB. 10 files, grootste vertraging op de A1 Hengelo-Osnabrück richting de Nederlandse grens. 10 minuten door de controles. Dan zijn er snelheidscontroles gezien de Flitsmeister. Over controles gesproken. De A7 Den Hoever-Bolsward bij 107.8. De A9 Alkmaar-Haarlem bij 56.7. A15 Deel richting Gorkum 103.4. A27 Almere-Hilversum 112.3. A27 Hilversum-Almere de andere kant op dus bij 114.9. De A28 Amersfoort-Zwolle 59.8. Dan de A44 Wassenaar richting Nieuw-Vennep 20.9. De A44 nog een keer Nieuw-Vennep Wassenaar 21.6. A58 Vlissingen-Goes 161.5. En de A79 Maastricht richting Heerlen bij 8.6. Ja.

namen. En kijk me niet zo aan. Daarvoor ook nog de nieuwe Thomas Bergen. En als je de keuze had, dan luister je natuurlijk naar Radio Wareel. Dat ga je vanavond ook weer doen, toch? Ja, toch? Ja, lekker. Hey, goedenavond. Het is vrijdagavond, 7:07. En dat betekent mooie tijd voor weekend. Of bijna weekend, of misschien wel vakantie. Ja, er zijn vele, vele, vele smaken. En over smaken gesproken, er is een bepaald soort snoepje. Het is geen kauwgum, het is net even iets anders. En je moet daar een beetje van houden. Ik ben er persoonlijk niet zo'n fan van. Maar wel van het liedje dat gemaakt is als kleine knipoog naar dit snoepje. Het is van Donnie en Robert van Hemert. Vannacht uitgekomen. Nieuwe muziek op Radio Wareel. Dit is Visa Man's Friends.

iets uit het hart. Hou toch van mij. Samantha Steenwijk hoor je bij Radio Rail. Ja, de vrouw natuurlijk uit Voorburg. Hè, zeg maar de chique voorstad van OO Den Haag. Een mooie stad achter de Deuning. Ja, en als je naar gaat kijken, zijn er stiekem ook best wel veel artiesten die daar uit die hoek komen. Hè. Bijvoorbeeld ook een Harry Jekkers komt daar vandaan. Haagse held Chico komt daar ook vandaan uit de Haag zelf. En bij al die mensen zou je je kunnen afvragen, ja, zijn dat dan Hagenaars of Hagenezen? Volgens mij in dat geval.

even terug in de tijd met Pussycat en Georgie uit 1976. Dus ook aardige verzoeken in het archief natuurlijk. Hoor je uiteraard bij Radio RL, waar we zometeen om 7 uur weer vol gas het weekend gaan inluiden. Ja, of misschien wel een nieuw weekend in vakantietijd. Misschien is je vakantie net begonnen. Of moeten we vieren dat je nog 2 dagen hebt, hè? Dat je maandag weer moet beginnen. Maar bekijk het positief. En daarbij is het glas altijd half vol in dat opzicht. Je hebt dan nog 2 dagen om lekker van te genieten, toch? Zo is het wel. Nou, in ieder geval, zometeen doen we geen regels vrijdag. Dat is eigenlijk het belangrijkste. Waar je dan ook zit, zeg maar, in de weekendbeleving. Of je nou weekend hebt, vakantie, of je moet gewoon werken dit weekend. Laat het maar niet vergeten dat er ook mensen zijn die gewoon moeten werken. We gaan in ieder geval het weekendgevoel verspreiden door Nederland. Dat is een beetje het idee van geen regels vrijdag zometeen. Principe is eigenlijk vrij simpel. Ik laat zometeen alles los. Nou ja, ik druk af en toe nog wel eens op een knopje en ik roep wat. Maar muzikaal is het aan jou. Jij mag beslissen wat we zometeen na 7 uur gaan draaien op Radio RL. Als het maar gezellig is, als het maar een beetje weekendgevoel heeft en als we dat maar lekker mee kunnen zingen. Oké, als we dat afbreken met z'n allen, vind ik dat mooie criteria om te hebben voor vanavond. Wat zou jij willen horen? De playlist van je vrijdagavond gaan we samenstellen zometeen. Doen we samen in Geen Regels Vrijdag. Goed.

0: Hey bouwprofessional, snel kunststofkozijnen bestellen zonder gedoe? Skodora.nl. 100% maatwerk, persoonlijk advies en met 5 dagen geleverd. Skodora.nl.
1: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje maakt je dag.
2: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
0: Kozijnen vandaag besteld, met 5 dagen al op je aanhanger. Skodora.nl.
3: Radio NL.
4: Radio NL. Hier moet je zijn voor...
3: Aan.
4: Radio NL.
5: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
5: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper, platte perziken. 1,5 kilo voor maar 2,59. En ook nergens goedkoper, rode puntpaprika's. En de prijs? Geen punt. 500 gram maar 1,79.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
8: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn de nieuwe Kruidvat babydoekjes vrij van plastic. En maar 99 cent per pak. Ja, daar word je vrolijk van, hè? Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
9: FC Zutphen presenteert het Sesingflex International U13 Tournament. 3 dagen topvoetbal met bekende clubs. Ajax, PSV, Tokio FA, FC Twente Heracles, VfB Stuttgart, Club Brugge, AZ, Chelsea, Bayern 04 Leverkusen en FC Zutphen. De sterren van morgen zie je bij het onder-13 jeugdvoetbaltoernooi. Vrijdag 28 tot en met zondag 30 augustus op Sportpark het Meijerink. Thuishaven van FC Zutphen. Kijk op fczutphentoernooi.nl.
10: Van school is

0: in of doneer.
1: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
2: Oh my god.
1: Zo dus.
2: Wow.
1: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
3: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken...
4: Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
5: Praxis.
6: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF. Deze week in de bonus. Ahagalia en Cantaloupe-meloen, 2 stuks, 50% korting. Dr. Oetker Restaurante, 3 stuks, 5,99. En alle AH barbecue kiptij en speklapjes, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
7: Radio NL.
8: Zondagmiddag 9 augustus, Radio NL Zomertour.
9: We horen de vogels weer fluiten, we gaan weer naar buiten. Naar
8: evenemententerrein in Roden.
9: De Zomertour.
8: Vanaf 12 uur met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorietje Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas en Gea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
10: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
11: Radio NL zet de tijd op 7 uur.
10: Altijd aan.
11: Nu het nieuws op Radio NL.
12: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaitaal. De maatregel om fatbikes te weren uit het Amsterdamse Vondelpark in de binnenstad van Enschede lijkt te werken. Het is er veel rustiger en er zijn ook veel minder klachten, zeggen de steden tegen de NOS. Enschede kwam als eerste met het verbod en Amsterdam volgde een maand later. Andere steden willen het misschien ook. Een draconische maatregel in het westen van Nederland. Daar gaan vanaf volgende week woensdag alle sluizen dicht in de regio Den Haag en Rotterdam. De reden is de aanhoudende droogte. Het waterschap voert die dag ook een sproeiverbod in. Er mag geen water meer worden gehaald uit sloten en kanalen. In een voorstad van Athene zijn honderden inwoners en toeristen geëvacueerd door nieuwe bosbranden. Die braken uit op een berg vlakbij de Griekse hoofdstad. De brandweer waarschuwde eerder vandaag al dat het risico op brand groot was in dat gebied. Door de harde wind kan het vuur zich snel verplaatsen richting Athene. En een directeur van de FIFA vindt dat voorzitter Infantino iedereen heeft misleid met zijn commerciële WK-plannen. Het is een idee van één man en dat mag volgens hem absoluut niet gebeuren. Een topadviseur van Infantino stapte zelfs op vanwege het plan dat kritiek krijgt van over de hele wereld. De UEFA dreigt met een boycott. Het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht is het helder. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen opnieuw droog en veel zon. Alleen in het noorden kan een bui vallen. Het wordt 21 tot 26 graden. En dat was het ANP-nieuws.
13: De nieuwe single Ik mis je van Gideon is uit. Een warme Nederlandstalige single met een pakkend refrein en een tekst waarin iedereen zijn eigen verhaal kan herkennen.
14: Dus ik mis je als ik hier niet ben.
13: Ik mis je van Gideon is nu overal te beluisteren en te streamen. Kijk voor meer informatie en boekingen op gideonmusic.nl.
15: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
16: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
17: En
0: Een hele goede avond. Dit is Radio Wadeel. Zometeen gaan we non-stop in de mix. Nou ja, het ene liedje na het andere, dat is het idee. Maar wel met alleen maar verzoekjes om het weekend te vieren of misschien wel de vakantie. Wat wil je horen? Laat het weten in de app van Radio Wadeel. Dan doen we zometeen even een klein overzichtje en hoor je misschien jouw liedje wel terug. Verkeersinformatie. Er zijn op dit moment nog 6 files richting je weekend. En de grootste vertraging heb je op de A4 Den Haag richting Rotterdam. Bij Pernis is een ongeluk gebeurd. Je hebt daar 10 minuten vertraging. Dan zijn er ook snelheidscontroles op de A7 Den Hoever-Bolsward bij 107.8. De A9 Alkmaar richting Haarlem 56.7. De A15 Deel-Gorkum bij 103.4. Dan de A27 Almere-Hilversum 112.3 ter hoogte van Almere. En de andere kant op staan ze ook nog bij 114.9. Dan de A28 Amersfoort-Zwolle 59.8. De A44 Wassenaar richting Nieuw-Vennep 20.4. En de andere kant op bij 21.6. Dan de A58 Vlissingen-Goes 161.5. En de A79, dat is Maastricht-Heerle bij 8.6.
10: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
0: Oké, daar gaan we. 7 uur geweest, vrijdagavond. Het is officieel weekend!
10: Dit is de muziek van

0: Ga je naar een festival of gewoon lekker thuis? Laat even van je horen via de app van Radio Waddel. Anja uit Apeldoorn, wat wil jij horen?
1: Goedenavond. Nou, dan wil ik graag Belinda Kinnar. Het is mijn leven, als het mag.
0: Nou,
1: dikke knuffelgroetjes. Zie je?
0: Ja, nee, dan mag het zeker, Anja. Gaat in orde komen. Ik ga hem zo meteen voor je draaien. De nieuwe Belinda Kinnar. En eerst een berichtje voor van Wim Maas uit Breda. Die zegt, ik zou graag het lievelingsliedje van mijn man aan willen vragen. Die is nog maaltijden aan het rondbrengen. En hij zou heel graag dat liedje van Rutger van Barneveld willen horen. Met die zon zien zakken in de zee. Nou, uurtje geleden gedraaid al. Maar ja, geen regels vrijdag. Die lappen we gewoon aan zijn laars. Hier is Rutger.
2: Denk je wel eens aan

0: heerlijk. Zo'n zomerweekend op de planning weer. En Anouk uit Deventer had wel even een mooie suggestie. Even Hazes met zomer. Ah, lekker. Ga ervan genieten van het weekend, zou ik zeggen. Dit is Radio NL. Geen regels vrijdag. Zometeen draai ik voor Arthur uit Spijk even Blikkendag van Sven Verstegen en Likkepet. En er komt een heel mooi appje binnen van Jacqueline uit Barneveld. Die zegt, hey die Rory, manlief Kees die heeft zijn nieuwe fiets opgehaald voor zijn verjaardag. Kijk, sowieso gefeliciteerd Kees met je verjaardag. Draai maar eventjes Gers Pardoel met Spring maar achterop. Ja, dat is wel een leuk liedje. Die hoor je ook niet zo heel vaak op Radio NL. Vaak met een reden, maar ja, hey, het is geen regels vrijdag. Dan moet die wel een keer kunnen, toch? Nou, ik begrijp dat Kees die rijdt nu met de fiets naar huis. En Jacqueline gewoon lekker met de cabrio. Ik zie dit dan ook voor me, hoe dan Jacqueline voorop en dan Kees erachteraan met die fiets. Nee, dat wordt wel daar. Maar Gers Pardoel, hij is voor jullie.
1: Spring maar achterop.

0: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Muggen in huis.
2: De oplossing is gelukkig nabij. Hoornfabriek.com.
3: Zo, wat hangt jouw deur er mooi bij?
4: Ja, ja, afgehangen met de vreesmallen van 24/7 Wood. Kijk op 24/7wood.nl voor al onze vreesmallen, eisenwaren en handige tips.
5: Tot snel op 247wood.nl.
6: Heerlijk!
2: Geen ongedierte meer in huis met Hoornfabriek.com. Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
7: Mastertools.nl. Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: Claim nu je gratis vestool 18 volt accu op Mastertools.nl.
8: Nu bij BelSimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij BelSimpel.
9: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen dit weekend tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Wees er snel bij, Karwei. Maak het mooier.
10: Zichtbare tekenen van het ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de verpakking.
11: Gevoelige tanden? Niet voor deze prijs bij Trekpleister. Nu heel veel Sensodyne mondverzorging. 3 stuks voor maar 10 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
12: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is?
13: Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor 16,17 euro per maand.

0: weekje en dan hebben we ons eigen zomerfeest bij Radio Barel. De zomertour in Roden. Zet hem in je agenda. 9 augustus, dat is volgende week zondag. En deze man komt naar Roden om onder andere dit liedje te zingen. Daar gaan we tenminste wel van uit. Wesley Bronkhorst hoorde je. En ik drink rosé. Leuke berichtjes komen binnen in de app van Radio Barel. Nou, dit is zo'n berichtje, dit moeten we hebben. Jos uit Deurne, die zegt, weer lekker aan het genieten van Radio Barel. Radio op standje buurtruzie. Nou, kende ik standje burenruzie, maar kennelijk als je de radio dan nog harder zet, dan kom je bij buurtruzie uit. Dan heb je meteen de hele wijk tegen je. Heerlijk is dat. Geniet ervan daar, zou ik zeggen. Petra uit Bodegraven, die zegt, ik ben mijn mannetje aan het ophalen bij zijn vrachtwagen. En dan gaan we zondag 3 weken op vakantie naar de Ardèche. Oh, dat klinkt heerlijk. Groetjes van Petra uit Bodegraven. Nou, de groetjes bij deze terug. En aan de telefoon heb ik uit Schagen Michelle. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Hey, jullie zijn al begonnen met het vieren van het weekend.
1: Ja, lekker in de tuin gegeten. We zitten nu nog in het zonnetje. Nou, wat wil je nog meer?
0: Oh, dat klinkt heerlijk.
1: Dus ja, dan hebben we toch een mooi weekend.
0: Dat wou ik net zeggen, ja. Heb je nog leuke plannen dit weekend?
1: We hebben een muziekfestival hier in Schagen het hele weekend. Oh. Dus ik denk dat we daar nog wel even gaan kijken.
0: Oh, jullie komen de tijd wel door dan?
1: Zeker weten.
0: Staan daar artiesten die wij zouden kunnen kennen?
1: Likke Pep komt.
0: Oh, leuk.
1: Billy Dans volgens mij, dacht ik. Nou ja.
0: Nee, jij gaat je wel vermaken daar, Michelle.
1: Ja,
0: dat kan niet anders.
1: Dat gaan wij zeker.
0: Leuk. En wie zijn wij trouwens?
1: Mijn man en dochter.
0: Jouw man, dochter en jijzelf. Jullie gaan lekker rondstruinen in Schagen het komend weekend. En nu even lekker het weekend aftrappen met Radio Barel.
1: Ja, precies.
0: En welk liedje hadden jullie daarbij in gedachten?
1: Danny de Munk en John West met Tequila.
0: Ah, die is wel leuk inderdaad. Nou, ga ik die voor je draaien, Michelle, op 1 voorwaarde.
1: Nou.
0: Ik heb hier, want laten we even samen het weekend aftrappen. Ik heb hier een klein voorbeeldje, dat heeft iemand ooit ingeschreeuwd hier.
2: Weekend!
0: Als jullie dat nou met z'n drieën ook even doen, zo weekend, dan tel ik af en dan draaien we het liedje, goed?
1: Nou, ik ga ze erbij halen.
0: Oké, heel goed. Nou, mooi, daar gaan we dan. Zijn jullie er klaar voor?
1: Ja.
0: 3, 2, 1, het is...
1: Weekend!

Jannes! En aan het strand van Puerto Rico hoorde je bij Radio Wadeel. Het is geen regels vrijdag. Jouw verzoekjes die zijn van harte welkom. Stuur ze door in de app van Radio Wadeel. En ik zie daar heel veel binnenkomen. Rutger van Barneveld, uiteraard. Zwoele zomernachten is mateloos populair. Ik zie Helena ook nog een keer voorbij komen. Dus ik kan, nou ja, serieus, best wel een tijdje vullen met alleen maar Rutger van Barneveld. Ik snap het, die man is natuurlijk heel populair. Nou kunnen we twee dingen doen. Ik kan of een uur lang zwoele zomernachten gaan draaien. Zou ook wel eens een keer lachen zijn. Als je Rutger van Barneveld hebt aangevraagd, want die heb ik net al gedraaid, namelijk een half uur geleden. Doe dan nog even één suggestie. Denk dan even aan iets anders dan Rutger van Barneveld. Want weet je wat, als iedereen namelijk dat nog een keer doet, nog een keer een verzoekje stuurt, dan kan ik zo weer een hele tijd vullen met andere liedjes, weet je wel. En dan houden we een beetje de variatie erin. Dus mocht je zitten te luisteren, je hebt Rutger van Barneveld aangevraagd, ga nog even rond bij de vriendengroep, verzamel nog even wat andere suggesties en stuur die door in de app van Radio Wadeel. Ja, of gewoon nog een keer Rutger van Barneveld. Dat kan natuurlijk ook. Nou, laat maar weten in de app. Gaat ze los maar zometeen. En dit is Tino Martin.

0: Je vakantiegeld dit jaar echt goed besteden? Stop met roken, zonder bijwerkingen. Met de lasertherapie van ProStop voor slechts €295. Dan kun je volgend jaar wel twee keer op vakantie.
1: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
0: Kijk op ProStop.nl.
2: Vitenolie presenteert maar liefst 14 nieuwe locaties. Van Glanenbrug tot aan Terneuzen. En daarmee staat de teller nu op 109 Vitenolie tankstations. Alle locaties en actuele brandstofprijzen? Check de Vieten-app.
3: Bij BTN De Haas is het van 20 juli tot en met 31 augustus zomer in de tent. Ontvang bij elke €500 een lot voor een prachtige prijzenpot van €14.000. Vanaf €250 ontvangt u een gratis bron voor goed boeren zonnebril. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
4: Wij zijn Radio NL en bij ons hoor je...
5: Ze heeft een Maserati.
4: Die zijn altijd aan.
6: Radio NL. Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.

0: Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
2: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
3: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
4: Thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
5: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
6: Yes!
5: Esso, omdat elke rit telt.

0: 9 augustus, Radio NL Zomertour.
1: We horen de vogels weer fluiten, we gaan weer naar buiten, naar het Radio NL.
0: Evenemententerrein in Roden.
1: De Zomertour.
0: Vanaf 12 uur, met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorietje Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas en Gea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
2: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
3: Radio NL zet de tijd op 8 uur.
2: Altijd aan.
3: Nu het nieuws op Radio NL.
4: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaitaal. Amsterdam en Enschede zijn tevreden over het fatbikeverbod. De overlast en klachten zijn afgenomen. In Amsterdam mogen fatbikes niet meer door het Vondelpark en Enschede weert ze uit de binnenstad. Sommige fatbikers hebben wel een boete of een waarschuwing gehad, maar verder gaat het goed, zeggen de gemeenten. Meerdere Europese landen komen met extra grenscontroles door de migranteninvasie in Ceuta. Frankrijk stuurt extra agenten, drones en vliegtuigen naar de Spaanse grens en ook treinen worden extra gecontroleerd. In Italië wordt extra gecontroleerd in havens en op vliegvelden en Duitsland gaat langer door met de bestaande grenscontroles. Een vrouw heeft aangifte gedaan tegen een wethouder van Bunschoten, meldt RTV Utrecht. Ze had naaktfoto's aan hem verkocht op OnlyFans en die zou hij zonder toestemming op Telegram hebben gezet. En dat mag niet. De wethouder stapte onlangs op. Of dat iets met de foto's te maken heeft, is niet bekend. En hackers hebben deze week aanvallen uitgevoerd op tientallen drinkwaterbedrijven in Minnesota en andere Amerikaanse staten. Er zijn aanwijzingen dat Iran erachter zit, maar volgens president Trump heeft Iran wel wat anders aan zijn hoofd. Hij noemt de waterbedrijven in Minnesota een stelletje prutsers. Het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht is het helder. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen opnieuw droog en veel zon. Alleen in het noorden kan een bui vallen. Het wordt 21 tot 26 graden. En dat was het ANP-nieuws.
5: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
6: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
7: Praxis.
8: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
8: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
10: Goedenavond, dit is Radio NL. De ANWB mailt nog files op de A1 Hengelo-Osnabrück richting de Nederlandse grens, 9 minuten extra. En de A12 Arnhem-Oberhausen richting Duitsland, ook 9 minuten. Heeft alles te maken met in beide gevallen de grenscontroles. Dan de snelheidscontroles gezien door Flitsmeister op de A7 Den Hoever-Bolsward bij 107,8. De A9 Alkmaar-Haarlem bij 56,7. Dan de A15 Del-Gorkum 103,4. A27 Almere-Hilversum 112,3. En de andere kant op Hilversum bij 114,9. A28 Amersfoort-Zwolle 59,8. A44 Wassenaar-Nieuw-Vennep bij 20,4. En de andere kant op 21,6. A58 dan Vlissingen-Groes bij 161,5. En de laatste voor dit moment op de A79. Dat is Maastricht richting Heerlen bij 8,6.
2: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
11: Rory Jonker, ga!
10: Yes! Yes, en dit is Geen Regels Vrijdag. Verzoekjes van harte welkom in de Radio Arena. We starten met René Schuurmans.
2: Dit is de muziek van Radio NL.

0: het Wiegelied 2.0. Het waren drie keer J en Parmentier.
1: Het is weekend!
0: Oh ja, dat ook nog. Ja, bijna 7:15 op vrijdagavond. Het weekend is op heel veel plekken in Nederland begonnen. Of de vakantie dendert gewoon lekker door. Dat kan natuurlijk ook. We doen geen regels. Vrijdag nog tot 9:00 vanavond zijn jouw verzoekjes welkom in de app van Radio WDL. Ga ik ze misschien wel voor je draaien. Dat is het mooie van verzoekjes natuurlijk, dat die ook op de radio terecht kunnen komen. Ja, we hadden net natuurlijk even Rutger van Barneveld. Die werd heel veel aangevraagd. Nou, inmiddels komen er ook heel veel andere dingen binnen. Dankjewel daarvoor. Marco uit Oud-Beierland. Die zegt bijvoorbeeld, nou, doe maar even die andere knaller van de zomer. Cheerio van Justin de Wild. Vind ik een hele mooie, Marco. Ik ga hem zo meteen voor je draaien. En er komt ook nog een berichtje binnen van Brandjes uit Uitgeest. Die zegt, morgen gaan wij met ons shantykoor De Sculpers uit Bakkum lekker optreden in Ede bij een shantyfestival. Graag een nummer van Ancora, want zij zijn bijna net zo goed als wij. Ik hou van dat zelfvertrouwen, Brandjes. Ik zou zeggen, veel plezier daar en veel brandjes blussen ook, hè. Ancora, je hoort ze nu op Radio WDL. Dit is Temple Bar. Yeah.

Nou, een speciaal liedje voor de haters van Lando Norris natuurlijk. Bye Lando, hè? Jeffrey Heesen hoorde je op Radio WNL. Wat nou leuk is, hij heeft ook meegeschreven aan een van de zomerhits van dit jaar. Hè? En die hoorde je daarvoor dan weer. Dat was Cheerio van Justin de Wild. Aangevraagd in de Radio WNL app in het kader van Geen Regels Vrijdag. Alex uit de wijk die komt met een mooie. Die zegt, Rory, knal er maar eens even een bukkers in met de Annie Uytebogte. Nou, die ga ik zo meteen wel even draaien. Wel leuk. En eerst, ja, er komt nog een leuk verzoekje binnen. Dat is van Ellen. Die zegt, ik wil heel graag even iets Amsterdam. Zo'n ouderwets Amsterdam. Liedje. Gewoon omdat ik daar zin in heb. Kijk maar wat het is. Maar het moet wel Amsterdams zijn. Het doet ook een beetje denken aan bezoekjes bij mijn oma vroeger. Die luisterde dat altijd. En het lijkt me superleuk om dat weer eens te horen. Nou, heb ik gevonden. Nou ja, zeg maar de Amsterdammer der Amsterdammers, zou je bijna kunnen zeggen. Een van de Koos Alberts. Die heeft ooit echt zo'n medley gedaan met allemaal van die oude Amsterdamse liedjes. Nou, die heb ik gevonden. Ga ik dan even draaien. Heb je ze meteen allemaal gehad, oké?

0: Liefies! Wat doen jullie aan zaterdag?
1: Ik heb letterlijk niks.
2: Het gaat de hele dag regenen, hè?
3: Nee, ik heb geen regenjas.
2: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando. Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
5: Radio NL vind je ook op Facebook. /RadioNLFM.
6: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
7: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitendeuren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
8: Dat zeg ik.
9: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
10: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
11: Nu met Club Karwei 40% korting op alle Histor Perfect Finish binnenlak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
12: Get ready for the OG.
13: All y'all bitches wanna look like me.
14: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
15: Deze week in de bonus. AH Gallia en Cantaloupe Meloen 2 stuks, 50% korting. Dr. Oetker Restaurante 3 stuks, 5,99. En tickets voor Pretpark Julianatoren voor 21,50. De meeste en de beste aanbiedingen.
16: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
17: Zijn we er al?
16: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
18: Oh ja, verzekering.
16: En weer door met de Ora

Ja, dit weekend nog Hollandse Nieuwe bij Radio Maril. De Gebroeders Co hoor je en Proud to be Fout. En daarvoor een echte studentenhit. Bloem en Even aan je moeder vragen is weer mateloos populair. Het is Radio Maril aan het begin van je weekend. Lekker zeg, en deze had ik beloofd aan Alex uit de wijk. Bukkers. Dit is Annie Uit de Bochten.

0: Ja, voor Robin uit Zwolle die onderweg is naar Spanje, doen we eventjes Mart Hoogkamer en in Spanje. Op Radio RL in Geen Regels, vrijdag nog een kwartiertje. Zometeen op zoek weer naar de allerlaatste ook. Het allerlaatste liedje voor 9 uur. De absolute afsluiter. Een hele mooie uitsmijter. Die zoek ik nog even. Dus als je een mooie suggestie hebt voor de allermooiste uitsmijter van Geen Regels Vrijdag. En dan bedoel ik niet het eiergerecht. En ook niet die gast die voor de kroeg staat. Nee, echt zo'n lekker liedje om de avond even lekker mee af te sluiten. Een echte meezinger. Om nog even één keer de longen uit je lijf te brullen. Laat het weten dan in de app van Radio RL. En dan komt er een berichtje binnen van Petra uit Heerenveen. Die zegt, ik zou heel graag een liedje van K3 willen aanvragen voor mijn jarige zusje Ramona. Welkom, maakt niet uit. Alvast bedankt. Oh, sowieso gefeliciteerd Ramona dan. En ook Petra, gefeliciteerd met je zus. Ja, K3, wat zullen we doen dan? Is natuurlijk eigenlijk al gedraaid ook door Ivo. Hè? Die is die campagne gestart voor de zomer van Oya Lele. Zal ik dan even het liedje doen waar dat dan over gaat? De zomer van Oya Lele. Dit is Oya Lele.
1: Oya Lele.
0: Dat zeg ik. Gefeliciteerd Ramona dan. En ook Petra, gefeliciteerd met je zus. Ja, K3, wat zullen we doen dan? Is natuurlijk eigenlijk al gedraaid ook door Ivo. Hè? Die is die campagne gestart voor de zomer van Oya Lele. Zal ik dan even het liedje doen waar dat dan over gaat? De zomer van Oya Lele. Dit is Oya Lele.
1: Oya Lele.
0: Dat zeg ik.

0: op Radio Warel. Ja, dit is Ultiem Weekend, toch? Kali hoor je met K3 daarvoor nog. En oh ja, Lele, het was eigenlijk van K3 naar Kali. Nee, ja.
1: Het laatste rondje.
0: Ja, dankjewel voor alle leuke suggesties als allerlaatste liedje van de avond. En nou heb ik aan de telefoon Aukje uit Sneek. Goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Hey, volgens mij zitten jullie er heerlijk bij.
2: Ja, we zitten er heerlijk bij, ja.
0: Nou, beschrijf even.
2: Nou ja, gewoon met mijn gezin, met mijn zoon en met mijn man.
0: Oh, wat leuk. En jullie zijn het begin van de Sneekweek aan het vieren, denk ik.
2: Ja, met een biertje en met een wijntje erbij.
0: Oh, heerlijk.
2: En mijn man drinkt niet, hoor, maar...
0: Nee, precies. Nee, dat moet ook gebeuren. Dat is ook zo. Ja. Nee, dat snap ik. Maar jullie gaan natuurlijk dan de komende dagen wel even daar naartoe ook nog dan.
2: Ja, niet de hele week, want ik moet ook wel gewoon werken.
0: Oh ja.
2: Maar wel een paar dagen, ja, absoluut.
0: Ah, maar dat is wel leuk. Dat is een mooi sfeertje altijd daar.
2: Ja, dat is echt grandioos hier, ja.
0: Ja, zeker. Nou, dat wordt een mooi weekend. Dat is één ding dat zeker is.
2: Het is één ding wat zeker is, ja, inderdaad, ja.
0: Hey, nu is het zo, Aukje, dat het had wat voeten in de aarde, want je hebt 3 liedjes doorgestuurd.
2: Ja.
0: Waarvan ik er 2 heb afgekeurd, omdat ik dacht, ja, maar die zijn allemaal net al gedraaid en zo. Dan is dat onhandig als ik dat nog een keer doe. Maar weet je, nu zitten we ook zo tegen het einde van de avond. Het is bijna 9 uur, dus ik heb ergens ook zoiets van, hé, laten we het gewoon varen. En dan doen we van die 3 liedjes die je hebt gestuurd, doen we even degene die jullie het leukst vinden dan.
2: Ja, de nieuwste van Monique Smit.
0: Oké, dat is Niet naar huis.
2: Niet naar huis, inderdaad, ja.
0: Nou, leuk, dan gaan we die even doen zometeen op 1 voorwaarde, Aukje. Want je zit daar met je man en met je kinderen.
2: Ja, 1 hoor.
0: Oh, 1. Oké. Ja, nee, precies.
2: Niet, ja.
0: Ja, nee, voordat je man, voordat we je man nog iets moeten uitleggen. Dat zou ook onhandig zijn.
2: Ja.
0: Maar dat was niet de bedoeling. Zeg, daar zouden we het niet over hebben, toch? Goed, ik bedoel het volgende. Want er is hier, ik heb zo'n quoteje hier. Iemand die heeft ooit heel hard weekend. Beetje dit ingebruld.
2: Heb ik gehoord, ja.
0: Ja, als jullie dat nou ook doen, maar dan mogen jullie kiezen of jullie gewoon in het Nederlands doen. Of op zijn Sneeks, wat is dat? Wekijn of zo, toch?
2: Nee, dat is in het Fries.
0: Oh, dat is in het Fries. Hebben jullie een eigen Sneekswoord dan voor weekend?
2: Nou, dat is gewoon weekend.
0: Toch, oké. Nou, ja. Mogen jullie kiezen wat jullie doen, in het Nederlands of het Fries? Maar dan gaan we even samen aftellen naar het weekend, goed?
2: Ja.
0: Oké, 3, 2, 1, het is...
2: Weekend!

0: Ziggo.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
1: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
2: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
3: Download de nieuwe Radio NL app. Stuur berichten naar de studio. Luister en kijk mee. En mis niets van Radio NL.
4: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Ice Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
4: Dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle broodsalades, 300 gram, voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
6: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 2 weken valt hij zeker weer.
7: Zeker weten.
6: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
8: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
9: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Lemon & Lime Zero 1,5 liter voor maar 86 cent. Dat smaakt altijd goed. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
10: Lekkere van Albert Heijn.
11: Zeker. Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De Hypotheker.

0: Gemakkelijk retour.
1: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
2: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
3: Zondagmiddag 9 augustus, Radio NL Zomertour.
4: We horen de vogels weer fluiten, we gaan weer naar buiten, naar het Radio NL.
3: Evenemententerrein in Roden.
4: De Zomertour.
3: Vanaf 12 uur, met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorieke Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas Egea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
5: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
6: Radio NL zet de tijd op 9 uur.
5: Altijd aan.
6: Nu het nieuws op Radio NL.
7: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaitaal. In Papendrecht werd gisteren een vrouw korte tijd ontvoerd in een auto en daarna werd haar huis overvallen. De andere bewoners werden vastgebonden en bedreigd met messen en vuurwapens. De overvallers gingen er met een buit vandoor. De politie zoekt naar 3 mannen en roept getuigen op om zich te melden. Een man die gisteren tijdens de World Pride in Amsterdam 2 vrouwen lastig viel, heeft 40 uur taakstraf gekregen. Toen een andere vrouw ingreep, kregen ze ruzie en zei de man dat alle homo's dood moeten. Omdat het op de Pride gebeurde, vindt de rechter dat het geen vrijheid van meningsuiting is, maar opruiing en discriminatie. In Zwitserland hebben koeien een mysterieuze ziekte. Ze hebben koorts en diarree en geven veel minder melk. Experts denken dat het misschien met de hitte te maken heeft en adviseren om de koeien schaduwplekken en extra water te geven. Maar het kan ook zijn dat er een besmettelijke veeziekte rondgaat. En in Den Bosch loopt een man rond die aan jonge meisjes vraagt of hij naar hun schoenen mag kijken. Hij wil er soms ook aan ruiken, meldt Omroep Brabant. Hij zou de meisjes aanspreken vanuit zijn auto en wilde er zeker 1 naar binnen lokken. Dat is niet gelukt. De politie onderzoekt de zaak van de schoenensnuffelaar. Het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht is het helder. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen opnieuw droog en veel zon. Alleen in het noorden kan een bui vallen. Het wordt 21 tot 26 graden. En dat was het ANP-nieuws.
5: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
8: It's funny, because it's true.
5: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
9: Ik doe het voor gezonde nieren.
10: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
11: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
12: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
13: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
5: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Hey, videochatje doen? Je weet nooit wie je tegenkomt. Ga nu naar videochat.nl. Alleen op videochat.nl.
1: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
2: Ik heb letterlijk niks.
3: Het gaat de hele dag regenen, hè?
4: Nee, ik heb geen regenjas.
3: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
5: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: financieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Zichtbare tekenen van het ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de verpakking.
2: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
3: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl. Bij Euro.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
3: It's funny, because it's true.
2: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
4: Meer podcasts, meer playlists, meer foto's. Beleef meer met je smartphone, want het is Mobile Mania. Inruilen is verdienen. Ruil je oude iPhone in en krijg tot €50 extra bovenop de inruilwaarde. Alleen bij Mediamarkt.

0: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
1: Hey, videochatje doen? Je weet nooit wie je tegenkomt. Ga nu naar videochat.nl. Alleen op videochat.nl.
0: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
2: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
3: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want in augustus maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed and breakfast droom waar te maken.
4: Jammers, wat een gezelligheid, hè? Nou, hè?
3: Zoals in Griekenland. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18+, speelbewust.
5: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH Lemon en Lime Zero 1,5 liter voor maar 86 cent. Dat smaakt altijd goed. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
6: Lekkere van Albert Heijn.
7: Je wou alle smaken milkshake proberen, maar nu is je rekening helemaal uitgemolken? Maak er een potje van, want met de rekening van Buut maak je...

0: anders doet.
1: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
2: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
3: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
4: Voor wie zijn we ook alweer?
3: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
6: Radio NL.
7: Zondagmiddag 9 augustus, Radio NL Zomertour.
8: We horen de vogels weer fluiten, we gaan weer naar buiten. Met Radio NL.
7: Evenemententerrein in Roden.
8: De
7: vanaf 12 uur met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorietje Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas en Gea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
9: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
10: Radio NL zet de tijd op 10 uur.
9: Altijd aan.
10: Nu het nieuws op Radio NL.
11: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaitaal. De Europese Unie vergadert maandag over de situatie in Ceuta. Tienduizenden mensen probeerden vanuit Marokko illegaal naar de Spaanse enclave te komen. De meeste zijn ook alweer weg. Meerdere EU-landen zijn er toch boos over en eisen maatregelen. Sommige landen hebben zelf al extra grenscontroles ingevoerd. In het zuiden van Italië is een aardbeving geweest bij de stad Napels. De beving was niet zwaar, maar wel een van de zwaarste in dat gebied. Er is schade aan gebouwen en op sommige plaatsen is de stroom uitgevallen. Er zijn nog geen berichten over slachtoffers. Het openbaar vervoer is uit voorzorg stilgezet. In Oekraïne zijn opnieuw duizenden mensen de straat opgegaan voor de voormalige minister van Defensie, Fedorov. Hij werd ontslagen door president Zelensky, maar de betogers eisten zijn terugkeer. Fedorov is populair in Oekraïne. Hij wordt verantwoordelijk gehouden voor de militaire successen tegen Rusland. En de vrouwen van PSV hebben voor het eerst de Supercup gewonnen. De landskampioen won in het Philipsstadion met 3-0 van bekerwinnaar FC Twente, dat tot nu toe alle edities won. PSV was de betere ploeg, maar het duurde ruim een uur voor het eerste doelpunt viel. Daarna liepen de Eindhovense vrouwen snel weg van Twente. Het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht is het helder, het koelt af tot een graad of 12. Morgen opnieuw droog en veel zon, alleen in het noorden kan een bui vallen. Het wordt 21 tot 26 graden. En dat was het ANP-nieuws.
12: Get ready for the OG.
13: All y'all bitches wanna look like me.
14: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Yeah. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
15: With the OG's.
16: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
17: Meer muziek luisteren, meer foto's maken, meer mama bellen. Beleef meer met je wearables, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Buds 4 Pro draadloze oordopjes met noise cancelling voor €186 voor mijn MediaMarkt members. MediaMarkt.
18: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 2 weken valt hij zeker weer.
19: Zeker weten.
18: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
9: Dit is de muziek van

is voor iedereen muziek. Het maakt je blij, melancholiek. Waar woorden niets meer kunnen zeggen, daar zeg je alles met muziek. Het is als lava uit een krater. Het is nog

0: Hey, videochatje doen? Je weet nooit wie je tegenkomt. Ga nu naar videochat.nl. Alleen op videochat.nl.
1: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.

0: De maatschappij, dat ben jij.
1: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
2: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
3: Deze week in de bonus. Ahalia en Cantaloupe Meloen, 2 stuks, 50% korting. Dr. Oetker Restaurante, 3 stuks, 5,99. En alle AH barbecue kiptij en speklapjes, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
5: Meer muziek luisteren, meer foto's maken, meer mama bellen. Beleef meer met je wearables, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Buds 4 Pro draadloze oordopjes met noise cancelling voor 186 euro voor My Media Markt members. Media Markt.

0: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
1: Zijn we er al?
0: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
2: Oh ja, verzekering.
0: En weer door met de Ora autoverzekering.
3: Hey, videochatje doen? Je weet nooit wie je tegenkomt. Ga nu naar videochat.nl. Alleen op videochat.nl.
0: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
4: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
5: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Sla dit weekend nog je slag. Met een lijfheid droogrek voor maar 39,99. Karwei, maak het mooier.

0: net zo makkelijk retour.
1: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
2: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengwerf. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
3: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
4: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
5: Aanbieding in zicht. Deze week bij Kruidvat alle optiek 2 plus 1 gratis. Van leesbrillen tot lenzenvloeistof.

0: Zaterdagmiddag 9 augustus. Radio NL Zomertour.
1: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Ja, Radio NL.
0: Evenemententerrein in Roden.
1: De Zomertour.
0: Vanaf 12 uur. Met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorieke Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas en Gea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op RadioNL.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
2: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
3: Radio NL zet de tijd op 11 uur.
2: Altijd aan.
3: Nu het nieuws op Radio NL.
4: Goedenavond, dit is het ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Daan Langkamp. Europese landen gaan na het weekend met elkaar in gesprek over de migrantenoploop van gisteren bij de Spaanse enclave Ceuta. Tienduizenden mensen staken illegaal de grens over vanuit Marokko. Verschillende landen, waaronder Duitsland en Italië, gaan aan de grens strenger controleren om zo mensen die er niet horen buiten te houden. 365.000 mensen kochten deze zomer een speciale kortingspas voor de trein. Daarmee mag je voor €49 een hele maand onbeperkt met de trein in daluren. NS ziet dat een deel van de kopers daarvoor geen treinabonnement had. Wie zo'n pas heeft, moet hem eind augustus zelf opzeggen. Anders wordt hij automatisch verlengd en duurder. In Papendrecht is gisteren een vrouw ontvoerd. Ze werd opgesloten in een auto en daarna werd haar huis in Rotterdam met grof geweld overvallen. Daarbij werden de andere bewoners vastgebonden en bedreigd met vuurwapens en messen. De politie is op zoek naar zeker 3 verdachten en wil ook graag met getuigen praten. En het was schudden vanavond rondom de Italiaanse stad Napels. Daar was een behoorlijke aardbeving, de zwaarste die daar ooit is gemeten. Voor zover bekend zijn er geen slachtoffers en hebben gebouwen in de stad slechts lichte schade. Wel is het metro- en treinnetwerk uit voorzorg stilgelegd. Dan nog het weer van Weer Online. Het is droog en vrij helder. De temperatuur daalt naar 9 tot 14 graden. Morgen veel zon en soms wat stapelwolken. In het noorden kan er nog wat regen vallen. En het wordt dan 21 tot 26 graden. En dat was het ANP-nieuws.
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
5: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
6: Voor wie zijn we ook alweer?
5: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
5: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
8: Ik doe het voor gezonde nieren.
9: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
10: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
2: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Hey, videochatje doen? Je weet nooit wie je tegenkomt. Ga nu naar videochat.nl. Alleen op videochat.nl.
1: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
2: Ik heb letterlijk niks.
3: Het gaat de hele dag regenen, hè?
4: Nee, ik heb geen regenjas.
3: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
5: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
6: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
7: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
8: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
9: Oh my god.
8: Zo dus.
9: Wow.
8: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
10: Mindshift. Elk moment een reis. Boek 7 nachten op de westelijke Middellandse Zee vanaf €849. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot en met 31 juli en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
11: Zo, wat hangt jouw deur er mooi bij?
12: Ja, ja. Afgehangen met de vreesmallen van 24/7 Wood. Kijk op 24/7wood.nl voor al onze vreesmallen, eisenwaren en handige tips.
11: Tot snel op 247wood.nl.
13: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar €2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
14: Nu met Club Karwei 40% korting op alle Histor Perfect Finish binnenlak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.

0: Hey, videochatje doen? Je weet nooit wie je tegenkomt. Ga nu naar videochat.nl. Alleen op videochat.nl.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
2: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is heel veel zonbescherming en heel veel verzorging voor de hele vakantie. Dus kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
3: Mooi van Ethos.
1: Dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle broodsalades, 300 gram, voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
4: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
5: Mindshift. Elk moment een reis. Boek 7 nachten de westelijke Middellandse Zee vanaf €849. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot en met 31 juli en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
6: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
7: Zijn we al.
6: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
8: Oh ja, verzekering.
6: En weer door met de Ora autoverzekering.
9: Get ready for the OG.
10: All y'all bitches wanna look like me.
11: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
12: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
2: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Luco Vitaal, David Amon en Imea, 1 plus 1 gratis. Dus maak je klaar voor een mooie zomer en vind nog meer mooie zomerdeals in de winkel of shop op ethos.nl.
3: Mooi van Ethos.
13: Radio NL.
14: Zondagmiddag 9 augustus, Radio NL Zomertour.
15: We horen de vogels, wie fluiten, we gaan weer naar buiten, naar het radio.
14: Evenemententerrein in Roden.
15: De Zomertour.
14: Vanaf 12 uur met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorietje Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas en Gea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
16: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
17: Radio NL zet de tijd op 12 uur.
16: Altijd aan.
17: Nu het nieuws op Radio NL.
18: Goedenacht, dit is het ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Daan Langkamp. In Bilthoven zijn tientallen mensen uit hun huis gehaald. Er staat namelijk een auto in de straat waar misschien gevaarlijke stoffen in zitten. Van wie de auto is en om wat voor stoffen het gaat, dat is allemaal nog onduidelijk. Specialisten van de politie gaan nu checken wat er precies in de auto ligt. Na de UEFA en de Aziatische Voetbalbond heeft nu ook de Zuid-Amerikaanse Voetbalbond van zich laten horen rondom FIFA's nieuwe plan om aandelen in WK's te verkopen aan investeerders. Kenners gingen ervan uit dat de Zuid-Amerikanen wel mee zouden gaan in Infantino's plan, maar ze eisen nu eerst meer informatie van de FIFA. In Madrid hebben honderden mensen geprotesteerd bij de Amerikaanse ambassade tegen de stormloop van migranten gisteren. Sommige demonstranten brachten daar een nazi-groet. Bij de stormloop kwamen duizenden mensen naar een stukje Spanje dat tegen Marokko aan ligt. De meeste van hen zijn trouwens weer terug. En de gemeente Leiden is zo klaar met de overlast van jongeren bij een voetbalkooi dat de burgemeester ingrijpt. Hij heeft voor komend half jaar een samenscholingsverbod ingesteld. Omwonenden hadden vooral 's avonds en 's nachts veel last van jongeren die kwamen hangen. En nu mogen er maximaal 2 mensen tegelijk zijn. Dan nog het weer van Weer Online. Het is droog en vrij helder. De temperatuur daalt vannacht naar 9 tot 14 graden. In de ochtend kan in het noorden nog wat regen vallen, maar in de middag is het overal zonnig en 21 tot 26 graden. En dat was het ANP-nieuws.
16: Dit is de muziek van Radio NL. Radio NL.

keer dan denk ik, waarom doe jij mijn hart zo'n pijn? Waarom wil jij niet meer bij me zijn? Iedere keer dan denk ik, als ik kon, dan vloog ik nu naar jou.

0: Radio NL.
1: Radio NL zet de tijd op 1 uur.
0: Altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedenacht, dit is het ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Daan Langkamp.
3: Tientallen bewoners van Bilthoven worden in een zalencentrum opgevangen. Ze moesten hun huis uit, want er staat een auto in de straat waar mogelijk gevaarlijke stoffen in zitten. Specialisten van de politie doen er onderzoek. Ook zijn er 2 mensen opgepakt. Het is nog niet duidelijk wanneer de bewoners terug naar huis kunnen. Een voor de regio behoorlijk heftige aardbeving heeft rond Napels voor 21 gewonden gezorgd. 2 mensen zijn er slecht aan toe. De stroom is her en der uitgevallen en het treinverkeer rondom de Italiaanse stad is uit voorzorg stilgelegd. De brandweer ziet lichte schade aan gebouwen. Een paar onbewoonde gebouwen zijn ook ingestort. Na de UEFA en de Aziatische Voetbalbond wil nu ook de Zuid-Amerikaanse Voetbalbond meer opheldering over de nieuwe FIFA-plannen rondom WK's. Die moeten, als het aan FIFA-baas Infantino ligt, deels in handen komen van investeerders. De UEFA is daar woest over. De Zuid-Amerikanen willen vooral dat er beter over nagedacht wordt. En de droogte in Europa heeft voor archeologen ook zo zijn voordelen. Zo zijn op de bodem van de Donau in Bulgarije botten van mammoeten zichtbaar geworden. Zo laag staat het water in de rivier. Experts van een museum zijn opgewonden over de vondst van de mammoeten die duizenden jaren geleden uitstierven. Dan nog het weer van Weer Online. Het is droog en vrij helder. De temperatuur daalt vannacht naar 9 tot 14 graden. In de ochtend kan er in het noorden nog wat regen vallen, maar in de middag overal zonnig en 21 tot 26 graden. En dat was het ANP-nieuws.
4: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
6: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
0: Dit is de muziek van

0: Radio NL.
1: Radio NL zet de tijd op 2:00.
0: Altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedenacht, dit is het ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Daan Langkamp. De FIFA schrapt het plan om de rechten van WK's aan investeerders te verkopen. Dat zegt FIFA-baas Infantino. Het zorgt volgens hem voor zoveel oneenigheid dat het zijn doel voorbij schiet. Vooral Europese voetbalbonden waren woest. De UEFA dreigde met een boycot als de plannen door zouden gaan. De tientallen geëvacueerde bewoners in Bilthoven kunnen weer veilig naar huis. Er stond een auto in de straat waarvan gedacht werd dat er gevaarlijke stoffen in zaten. Maar dat blijkt na onderzoek door de politie niet het geval. Wel zijn er twee mannen opgepakt. Waaronder gedacht werd aan gevaarlijke stoffen, zegt de politie niet. In de zuiden van Frankrijk, in de provincie Var, zijn 2500 Fransen uit hun huis gehaald vanwege een bosbrand. Het vuur was daar afgelopen dagen onder controle, maar leidt weer op door harde wind. Er worden honderden brandweermensen ingezet en 8 blusvliegtuigen. En een vervelend probleem voor de Universiteitsbiep van Utrecht. Daar hebben ze last van muizen. Een student zegt tegen RTV Utrecht dat hij ze tientallen keren per dag ziet lopen.